0: one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
2: Number one.

feel the difference. Blue strikes again.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, dinsdag.

0: U luistert nog naar Lim FM op 91.7.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
0: Lim FM, serving you with the best of music.

God zegen, beste luisteraars. Mijn naam is Dwight Korsten. Ik dien als ouderling in gemeente Bethel Opperroem. We zijn aan de Matabika-straat nummer 6. En de Marowijnen-project in het resort Beekhuizen. Vlak naast het vliegveld Zorg en Hoop. Daar in de buurt kunt u ons vinden. We grenzen aan de Marowijnenstraat. Het project grenst ook aan de Marowijnenstraat. Lieve mensen, vandaag wil ik het woord van God met u delen. En in eerdere afleveringen had ik gesproken over het Ark des Verbonds. Het was een plaats, iets waarin God woonde. Een houten kist was er gemaakt, maar werd goud overtrokken. En in Genesis 25 kunt u alles erover lezen. De main bedoeling van dit alles is dat God onder ons wilt wonen, in ons wilt wonen, met ons wilt zijn. Hij wil altijd met de mens zijn als ik een kleine recap geef. Dan is het vanaf Genesis dat God met ons wil zijn. De eerste mens die hij had hij elke dag gemeenschap met hem. Gaan we verder terug, zien we dat de mensen hadden gezondigd en ver waren gegaan van God. Maar de Heer had niet opgegeven. Hij is dan weer met Mozes was dat. Is hij begonnen en had hij dan het Ark des Verbonds laten bouwen en daarin vertegenwoordigde. Dus dat vertegenwoordigde zijn aanwezigheid hier op aarde. En overal waar die ark was, was er overwinning. God was er en het ging de mensen goed. Toch? Als ik u bijvoorbeeld een deel van het verslag naar voren haalt, is dat toen bijvoorbeeld het misging met het ark, mensen zagen het meer als een iets dat ze konden nemen en wegzetten wanneer ze het nodig hadden. Iets bijvoorbeeld als een geweer of als een game of je telefoon. Hè. Wanneer je het nodig hebt, neem je het. Wanneer je het niet nodig hebt, zet je het weg. Maar diezelfde telefoon kan bijvoorbeeld je vader bellen of je moeder bellen die je lang niet hebt gezien. Toch kan je helpen om in een relatie te staan met iemand tot in Azië of in Australië. Diezelfde telefoon kan jou helpen om goede dingen te doen, maar je kan hem ook nemen om slechte dingen te doen. Nou is het misschien niet echt een voorbeeld dat je kan nemen met het Ark des Verbonds, maar dat deed men. Is dat als de Bijbel, hè? Gebruiken ze om goede dingen te doen, maar ook om slechte dingen te doen. Toch? Want ja, wil iemand iets slechts met je doen of je iets slechts voorhouden, dan nemen ze het woord en rectificeren ze het met een vers dat ergens in de Bijbel staat en het misinterpreteren ook nog. Dan moet alleen maar om hun doel te bereiken, men loopt dat manipulatie. Maar ik wil komen en blijven op het feit dus dat God wil blijven met ons. God wil wonen in ons en hij deed het via het ark. Deze ark des verbonds is zoek geraakt op den duur. Er zijn veel oorlogen geweest. Het land is in de fik gegaan. Weet je, mensen waren in ballingschap geweest. Daar praat ik over Jeruzalem. En die ark eigenlijk is nu zoek. Men gelooft het is ergens in Ethiopië. Omdat ze daar zo enkele voorbeelden hebben. En weet je, soms hebben we een feest. Jaarlijks hebben ze een feest, een terugkerend feest, waarbij ze dan die ark tentoonstellen. Maar er zijn zoveel van die dingen dat men niet eigenlijk weet welke is het originele, is dat ding er nog. En men zoekt nog steeds naar. Vandaag, men zoekt nog steeds naar. Vandaag wil ik u zeggen dat men niet zo ver hoeft te zoeken. Weet u waarom? Omdat het helemaal

die voor ons gekomen is, voor ons gestorven is. En de Bijbel geeft het verslag erover hoe het allemaal is gegaan. God is onder ons komen wonen. Hij woonde dan als baby, dus als kind, in Maria. Dus Maria was dan een voorbeeld. Of Maria was dan een voorbeeld ja, van het ark des verbonds wat wat principe gado etang. Totdat de Heer Jezus dan geboren is geworden. Ook wij kunnen de Heer God in ons hebben. Want de Bijbel zegt ook, wij allen, toch allen die de Heer Jezus hebben aangenomen, toch, hun heeft hij macht gegeven om een kind van God te worden. Toch, de gado ekontang na in wie. We worden een kind van God. Dat is het verschil. Kijk, het is niet gewoon iets hè, van, ja, ik ben een kind van God. Iedereen is een kind van God. Als je vraagt, van, is iedereen een christen en een kind van God? Maar er is een diepte, er is een diepgang erin in wat God van ons verlangt en wat, hoe hij naar ons hongert. Hij wil, is net als, je hebt een kind, hè, ik heb kinderen. En je wil niet gewoon dat het kind weet van, hey, het is mijn vader is daar, hey, ik ben de kind van mijn vader. En zonder een band, zonder een relatie, zonder dat er gecommuniceerd wordt. Het kind staat gewoon op, doet van alles, doet wat hij wil, gaat weg, komt terug, weet van, hey, ik heb een vader. Maar hij heeft niet eens papa gegroet, papa gevraagd van, papa, hoe gaat het? Papa, heb je iets nodig? Papa, moet ik je helpen met iets? Of misschien niet. Dat maar echt komen zitten en luisteren naar wat papa zelf te zeggen heeft. Want papa wil communiceren. Toch? En dat ook verlangt God van ons. Dat hij met ons wil praten. Dat hij van ons wil horen. Wil weten hoe het met ons gaat. En ja, de Bijbel zegt het ook. Wanneer we bidden, laten onze woorden weinig zijn. Toch? Laat hem zijn woorden meer zijn. Want wij zijn hier beneden en hij is boven. Hij ziet alles. Weet dat de Bijbel zegt dat voordat je zelf voor iets bidt, gado shenkeba. En hij wil dat het goed gaat met ons. Want we zijn zijn kinderen. Toch? Maar we moeten dan die relatie met hem opbouwen. We moeten leven zoals het moet. Zoals we, weet je, zoals het kinderen betaamt. Want kinderen die niet in goede voet staan met hun vader, geen relatie met hem hebben, toch? Die genieten niet voor a benefit van, hey, ik heb een vader, toch? Of ik heb ouders. En dan lijkt het net of je alleen op de wereld bent, omdat ja, jezelf ook zo alleen voelt. Maar ik wil u zeggen dat u niet alleen bent, dat de Heer van u houdt, hij denkt aan u. Toch? Vandaag ben ik gekomen bemoedigen om te zeggen van, komt u in relatie met God. De Heer houdt zoveel van u. De Bijbel zegt dat toen we zondaren waren, hij voor ons gestorven is aan het kruis. Hij had ons in gedachten toen hij daar aan het sterven was. We waren niet eens nog geboren en dan nog dacht hij aan ons van, hey, ik ga Dwight redden. Ik ga John redden. Ik ga Kelisha redden. Zet jouw naam erbij. Toch? Ik ga Maria redden. Gado loop wie zo te, zegt de Bijbel. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat. Maar het eeuwig leven hebben. Wanneer de Heere Jezus in je hebt, kan je naar de hemel gaan. Hoef je niet alleenig te zijn. Ben je ook niet alleenig. Maar dan komt hij in je wonen en dan begin je een nieuwe weg, begin je een nieuw leven. Eentje die je steeds dichter bij God brengt. Vandaag wil ik met u bidden, als u de Heer Jezus wilt aannemen en deze God wilt leren kennen, zoals de Bijbel over hem praat. Als u dat wilt doen, zegt u me na in dit gebed. Zegt u, Heer Jezus, ik hou van u. Ik wil u dienen. Ik wil u volgen. Ik wil met u zijn. Vergeef me van alles dat ik fout heb gedaan. Was me schoon met uw bloed, uw dierbaar bloed. En maak mij tot een kind van u. Kom in mijn hart wonen, Heer Jezus. Kom in mij wonen. Laat mij een ark zijn waarin u woont. Laat mij niet alleen zijn, maar ik ben dan met u. U bent dan met mij. Ik beloof u, ik zal u dienen al de dagen van mijn leven. Totdat u terugkomt op de wolken om ook mij te halen. Dank u, Heer Jezus, dat ik een kind van u mag zijn. Als u dat gebeden hebt met al uw hart.

en u gelooft, dan bent u een kind van God nu. Ik wil u bemoedigen. Ik wil u feliciteren en bemoedigen. Komt u naar de kerk. Gaat u de Heer dienen. Toch? En heb een relatie met God. Omdat Hij van u houdt en Hij ook een relatie met u wilt hebben. Niet gewoon van de tv alleen, maar dat u hem ook van dichtbij kent. U bent altijd welkom aan de Matapika straat nummer 6, de Marowijnen project, in het resort Beekhuizen. Vlak tegenover Sozeso, in dat blok naast Flora B, moet dat zijn. Maar daar zijn we. En u kunt er altijd contact opnemen. God zegen.

Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProzer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: the notification on LIM.
1: Wij hebben altijd nog onze dromen om het onbereikbare aan te raken.
2: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice!

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
1: De number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough.
3: Number one. Number one.

Choice Supermarkt. Al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice!

Choice Supermarkt. Al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.
2: Fire boy.

0: Slim Radio, 91.7 FM. Let's improve media.
1: The notification on Lim.
2: Wij hebben altijd nog onze dromen om het onbereikbare aan te raken.
3: Choice Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice!

0: number one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterbus. Number one.
2: Number one.

0: BT. Informatie, meningen, discussies, analyses en conclusies. Op FM 91.7, elke middag. Lim FM.
1: BT.

0: treden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: treden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith Kapsalon.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: U luistert naar Lim FM op 91.7, de andere radio.
3: The notification on Lim.
4: Wij hebben altijd nog onze dromen om het onbereikbare aan te raken.

0: Ratan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Ratan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Ratan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Ratan, de juiste kwaliteit voor het oog. Ratan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Ratan zijn gratis. Ratan.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: Modo taxo.
1: Arkis malontu, dan tide, dan unkondoro baka nanganabeskopu, oftewel, na odofunade. En abeskopu tide, dat taxo, siki, na trangamantete. En dat wil zeggen, mijn mensen, zelf fysiek sterken, moeten het hoofd buigen, als ze door ziekte worden overmand. Oftewel, ziekte kent geen onderscheid. Siki, na trangamantete.

91.7.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Coeldiepsing winkels.
1: Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van dinsdag 15 september, kazavelsoep met rundvlees, bitawiri moxalesi met gerookte kip, carbonade uit de oven en gebakken vis in zoetzure saus. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
2: The number one tune this week.
3: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limbo. Unbeatable. Number one.
4: Number one.

0: Gallagher. Samensuinig. Water voor iedereen. Tijdens het afwassen hoeft de kraan niet voortdurend te blijven lopen. Gebruik een tijl en draai de kraan dicht wanneer je hem niet nodig hebt. Zo voorkom je onnodige verspilling. Samenzuinig. Water voor iedereen. Een boodschap van de SWM.
1: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
2: Hey, Biggie, stel op! Want if you want one professional junta, na een browser in de niman. If you ready for start na een new stable job. If you ready for rock up the BG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro heen qua opleiding. If you ready for rock na de K9 Dago, drones, scanners. Na de moro nieuw tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig te maanden. Maak snel contact met DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, en browser ready. En browser, safety through innovation.

0: leaders.
1: It's very good.
0: Yeah. Yeah, so when we need more land, they will have a piece of land where not the, the camps, because here we're living, like here we'll leave one and there we'll leave one, like all, every 200 meters, we'll each will leave one like that. And when they want to work more and get more land, we have to pay more for getting
2: so,
0: more.
2: So everything you plant or grow on that land, you sell to the bosses?
0: Well, sometimes like there by us, we have a, like a group of people, they're putting the, they have a space there, everybody sold it there, and then the guys, they're selling it to, they find the buyers to the town or wherever, no? Where they need it.
2: Oh, so so you will distribute your products yourself?
3: To your leaders?
0: Yeah, like here and...
2: To a market?
0: All depends what will be good, but most time we have somebody here, what the... But because they have to know, when I will say I have a little bit, the truck doesn't will come. No, when we have a space, where is it? Then we put it there, and then the customer come and get it from there.
3: And before you came here, did your leaders tell you that this is indigenous land and that it will actually never be your own land? Did they tell you that?
0: No, they don't tell me anything of that.
3: They didn't tell you this is indigenous land?
0: No. I don't think so. I know here. I'm not sure. No, the thing is, like you, when they say when the paper's ready, then we could stay here for like of Oslan, no?
3: Yeah. But they never said that this is indigenous land and it will never become yours.
0: I don't understand this word exactly. That's a problem, no? But I say that.
2: So this land belongs to native people, the first people who were here long before the colonizers arrived. This is their land. Are you aware that this is their land?
0: No, we never knew that. This is land is not for the government before. That's how we're playing, how I hear. And they get it from the government to get it to leave it to us that we could stay here and work.
3: Are your leaders Surinamese people? Who are they?
0: Ruud and Lionel.
3: Ruud, Souverain and Lionel.
0: And Lionel Blackland.
3: They are your leaders?
0: Yes, they're the leaders of us here. And my leaders, they're in Belize now, but this one is they're here.
3: And they never told you that this land...
0: Maybe to the leaders, but not me. I never know about it.
2: There is also another issue people have with Mennonites, and that's you don't adhere to the laws of the land. Are you going to adhere to the laws of this land? Like the kids have to go to school until they're 18 years old and other stuff?
0: No, I don't think, I don't hear nothing about that. The thing is, when we have a little bit more clear, we be building the schools one time so that the children could go to the school.
2: And also, if you get to work here, will you allow locals to work with you here? Or is it just all Mennonites?
0: If I what one?
2: If you were to work here, if you get the permit to work here, would you also let locals have a job here, or is it just for Mennonites only?
0: You mean local, like for your people?
3: Locals,
0: for
3: Surinamese people.
0: Oh, yes, of course, of course. Of course, no, that's what we do there also. We give them job. Oh, yes, because when we clean it, there's lots of job to pick the sticks and many things of that. Oh, of course, we will need them, and so that they win out, so I'll win something.
2: Okay. So when you deforest it here, what will happen to the trees, the wood?
0: Oh, the wood, we will mine it, not burn it. Mine it, and if they could cut for using, and they have more than that, if somebody wants to buy it, they would sell it.
3: So, you didn't know, right? You didn't know all the issues we just told you about. You didn't know. Now you know about the concern among the local people and the Surinamese government. What are you planning to do now? Now that you know all this, that you have all this information, are you still wanting to continue your activities here?
0: Sorry, I don't understand this exactly. No, that was very hard. I just learned the rude English, and
3: you didn't know. You didn't know about the issues.
0: The issues. That's mean that we will not have the right. Never get the.
3: Well, I don't know. I'm not the government, but that's.
0: Teach you.
4: How
0: teach?
4: Have a
0: kind of
4: high. No, it's better English.
0: The English.
3: My question is, you didn't know about the issues. You didn't know that local peoples here don't want you here and that the land is indigenous land. Now you know, we just told you that. Uh-huh. The members of parliament just told you that. They explained it to you, right? Now that you have this information, are you still willing to continue your activities here in Suriname?
0: Well, that's a hard question. But we would like if they're happy and we co-working together, no? Come and work here when it's legal, everything arranged, we would like. And when we need to help, we will give the local people to job to come and win something also, to work and...
1: What he said earlier was based on the information of his leader that he had. He sold everything in Belize.
0: Lots of people sold there.
1: Yeah, they sold everything and they came here. That is their situation. He has nothing more in Belize.
4: So how many Mennonites...
2: How many Mennonites of Belize are here and how many are more to come?
0: That's a hard question. I don't know exactly, but I don't know. There are like 30 of our children together right now in Paramaribo, more or less about that. On coming, that's a little over 100 families from my country. Mm-hmm. And then there is a shipyard, it's another country. That's how a lot more, but I don't know how much will come, no? But my country has over 100 families, mm-hmm. Once they came here.
2: Also, did you make a projection of how much money you are going to make here if everything goes according to plan?
0: Well, that's a hard thing next thing, because we didn't know how we will sell it and what price we will sell it. And that's very hard to...
3: That's not very smart for a businessman.
0: How we will sell it. We don't know the price yet. Yeah. From there, I knew more or less, no, but from here...
2: But you will also pay taxes?
0: Well, of course, all the thing what they need here, we have to do it. The same over there. Yeah. So one question, now that's like, you say that's like we have to leave from here now?
3: No, I didn't say that. No, I'm not the government.
0: Somebody,
3: There's a government and they call the shots. I'm just a journalist, I just ask questions.
5: The president said it.
3: I'm just a journalist. We're just journalists. We the media, we just ask questions because some things are very strange and we're trying to get some clarification. That's all we do. The government, they are the one calling the shots. They're the one who decide, the president. These two are members of parliament, so maybe you can ask them if you have to leave. Journalists can decide about that. Parmeester zei tegenover journalisten dat hij dit vraagstuk verder zal bespreken met de regering. Vreedzaam benadrukte dat deze zaak grondig onderzocht moet worden.
1: Nou, laten we dit stellen. In het parlement zijn er veel debatten. En je hoopt over ons het achterland, het binnenland zoals we het noemen. Heel veel dat er aan de hand is. Het gaat om veel buitenlanders. Wat vergiftiging betreft. Gif wordt gespuit in onze natuur. Dan heb je... allerlei illegale praktijken in de goudsector. En dan heb je ook al de houtkap en deze groep Mennonieten ook. En dat is de achtergrond dat wij besloten hebben. Laten we wat in deze recessperiode wat oriëntatietrips maken. En we zijn hier begonnen, maar het eindigt niet hier. Want er zijn zoveel subgroepen, zoals ik u zei, wat er vreselijk veel zaken gebeuren in ons binnenland. Dat is erg. Als je kijkt alleen naar hoeveel gif er in de natuur gaat. Ja, dat. Hoeveel kwik en allerlei andere chemicaliën, daar weet u alles van. Ja. En dan heb je, zoals ik zei, heel wat mensen uit ons achterland, achterburen, de Brazilianen. De hele Braziliaanse dorpen zijn er. Ik begrijp van sommigen dat die gebiedsbeperkingen krijgen. Nou, ik wil een volgende trip maken, eventueel samen met jullie, waar die gebiedsbeperkingen zijn. Weet u, dat soort zaken. Maar hier terug te komen, naar dit gebied... zijn we gekomen omdat er heel wat in de pers is verschenen, dankzij jullie medewerking, dat er sprake is geweest van een verbod, deurwaarders exploot en al dat soort zaken. Maar tussendoor krijgen we informatie dat de mensen gewoon doorgaan. Dit is één van de vele plekken waar deze groep is. En er is heel veel discussies vanaf, dacht ik, 2023 hier over deze groep, waarbij de oud-minister van LVV, meneer Sindsdien, ja toch, de toenmalige regering, minister Ramdien, heeft dat duidelijk ook aangegeven. Ze beginnen met 25 gezinnen en dan zouden ze evalueren, zouden doorgaan. En toen is de bal met name toen aan het rollen gegaan. En wat merk je nou? Zo zoetjes aan, zijn er sprake van een grote stroom, relatief grote stroom, van deze groep hier naartoe. En over deze groep wordt er heel veel gezegd. Ja, dat ze een gesloten gemeenschap zijn, dat ze zich niet mengen met de lokale bevolking, noemt u maar op. En hoe ze met de natuur omgaan. En daarom zijn ze in verschillende landen niet meer gewenst. Maar wat merk je nu? Gesprek met de heer Pieters, waar u ook een gesprek mee hebben gehad, is namelijk, dit is de groep Belize. Ja, met wie u gesproken is, groep uit Bolivia en andere landen. Maar de groep Belize zegt, Belize is veel te klein geworden. Ja, dus ze hebben een overproductie, wat ze niet kwijt kunnen. En het land is klein en ze willen veel meer produceren. En dan is er een organisatie van hun, die een lokaal huursatelliet hebben hier in Suriname. De namen zijn genoemd, ja toch. En die hebben voor elkaar gekregen dat hier in dit gebied een paar duizend hectare vanaf toen, vanaf de heer Sildin toen der tijd, een paar jaren terug, 2023, hier gereserveerd is geworden. En dan is het voor hun, aan hun beloofd dat ze kunnen komen per gezin 20 hectare alvast te beginnen. Dat ze daar aan hun landbouwactiviteiten kunnen doen. Als je zo naar meneer Pieter bekijkt, luistert, dan merk je dat ze eigenlijk in een situatie zijn terechtgekomen van, ze hebben al hun hebben en houden daar verkocht. En ze zijn meegegaan met die informatie om hier te komen. Er is hun heel veel beloofd, land, et cetera. Ja, 20 hectare was voor hun onvoorstelbaar groot, et cetera. Nou, daarom zijn ze hier naartoe gekomen. En hier gekomen worden ze geconfronteerd met dat de legale situatie van hun niet in orde is. Ja, toch? En dat is voor ons belangrijk om daarna te gaan. Wie heeft ze hier gebracht? Is die informatie met hun goed doorgenomen? Wie zijn de verantwoordelijken hier dat de namen zijn hier genoemd? En we gaan hiermee aan de slag verder, dat we dat weten. Maar dit is, nogmaals, ik benadruk, dit is één van de verschillende subgroepen die er zijn. Ja? Hier van Belize zijn er minstens, zegt hij zelf, meneer Pieters, minstens 100 gezinnen die wachten om te komen. Ja? Die zijn al in stelling gebracht. Ja? Per gezin moet je uitgaan tussen de 8 en 10 kinderen. Dus 12 personen per gezin. Dat alleen al. Los van de andere groepen uit andere landen die hier komen. Dus straks, als dit zo doorgaat, dan hebben we enkele duizenden, 4,000, 5,000, ja, Mennonieten hier in Suriname. En 4,000, 5,000 maal 20 hectare per gezin, ja toch? Dus 4 maal 20, 4,000, 80,000 meer. Dan wordt het heel wat gebieden, dus van bos, ja, ontdaan en noem maar op. Je merkt hier dat er eerst men bezig was te ontbossen. Bij het ontbossen komt er, hoe heet het weer, de houtstammen, de boomstammen. En dat wordt verkocht, ja toch? En dan voor de rest zouden ze doorgaan. Maar nu heb ik begrepen dat ze in dit gedeelte alleen voorlopig hier moeten blijven. Maar ik betwijfel dat met al die machines, et cetera, als we niet goed opletten, zullen ze stilletjes doorgaan. Want die druk is groot. Er zijn hier op dit moment 3 gezinnen. Maar intussen merkt u ook al, er zijn wat lodges. Ja, wat gebouwd wordt voor meerdere gezinnen. Die komen, dus hij had het erover, 100 gezinnen die daar vanuit Belize hier naartoe willen komen. Dus dat is een situatie, een zorgwekkende situatie. Als we dat niet in goede banen leiden, hoe komt het dat we op onze bevolking zo'n grote toestroom hebben, alleen van deze groep, los van de groep Brazilianen, de Chinezen in het binnenland en noem maar op. Dat is, ik plaats het in het groot plaatje hoor, niet alleen dit geïsoleerd te bekijken. Dat wij zeggen dat we een jacht maken op deze groep. Nee, het gaat om heel breed, what's happening in ons achterland, een wake-up call te geven met jullie medewerking. Dat is de eerste groep. En we zullen gewoon naar die andere groepen ook gaan kijken met elkaar. Gewoon niet naar wat deze groep betreft hebben we niet de luxe om naar alle plekken te gaan. We hebben maar één plek gekozen omdat het makkelijk bereikbaar is, et cetera. Die andere plekken zijn wat langer, hoeven de weg te gaan, et cetera. Dus vandaar, dat moet u zien, we hebben een recesperiode. Dus in de recesperiode maken we dan nuttig, ja, ons dienstbaar op deze manier. Dat is het eigenlijk.
2: Mevrouw Vreedzaam, waar zijn we precies? Wat maakt deze plek zo bijzonder, anders, belangrijk?
4: Nou, dit is het Bruinzeelgebied. Hier heeft in toentertijd de Bruinzeel concessie gehad. En u weet dat Bruinzeel jarenlang, geloof vanaf de jaren 30, dacht ik, tot 88, hebben ze hier hout geoogst. Bruinzeelwoningen kennen we. En na een periode, een bepaalde periode, weten we dat, dat is ook wat de boswet aangeeft, dat het moet worden afgesloten voor ongeveer 25, 30 jaren. Zodat er geroogst kan worden. Dan heb je die regeneratie van het bos. En dat kunnen dan onze ondernemers die belangstelling hebben, want dat moet de staat dan regelen. Volgens de boswet, dan kunnen ze dan verder gaan oogsten. En we onze ondernemers weer kunnen accommoderen om te gaan heroogsten. Wat we nu zien gebeuren is heel triest. Is dat we eigenlijk echt duidelijke ontbossing plaatsvindt. Betekent dat die regeneratie van bos niet meer kan plaatsvinden. Want als je hebt ontbos, ga je letterlijk weer moeten gaan planten als je weer bos wil krijgen. En wat is de meerwaarde daarvan als je na 10, 20 jaren dit zo, echt die ontbossing krijgt tot helemaal kaalkap? Wat gaat gebeuren? Is een fenomeen dat voor het eerst in Suriname gaat gebeuren. Dus dat zijn allemaal vraagstellingen die er zijn. En een andere vraag is, wat is het beleid? Zet dit alles wat deze personen willen doen. Dus personen die niet eens het beleid uitmaken. Maar wat zegt het beleid van die overheid ten opzichte van wat er nu gebeurt? Dat er duizenden mensen komen, kaalkap doen, aan landbouw gaan doen waarvan we nog niet eens de milieueffectenanalyse hebben gemaakt. Er is geen enkel studie. We hebben niets. En ik denk niet dat de overheid, de regering, die rapporten heeft om te zeggen van ik kan dat toestaan of ik kan dat niet toestaan. Bovendien, wat is je bevolkingspolitiek hierop gericht? Kunnen we beginnen met 10 gezinnen en dan kijken we hoe het gaat. Maar in één keer zoveel groepen, honderden. Wat gebeurt er met de rest van de bevolking? Dus dit zijn vraagstukken waarmee ik zit, ook met onze wetgeving. Dit alles is tegen onze wet. Onze wetgeving. En ik kan de president begrijpen wanneer ze dan zegt, ze stuurt een deurwaarders exploit, omdat ze meer wil weten. Het is tegen het beleid. Hoe ligt dat alles in elkaar? Dus de zogenaamde tussenpersonen moeten onderzocht worden. Ik ga u zeggen, ik heb geen goede ervaring met meneer Ruud Suffren met betrekking tot ananas. Dat was in de jaren 2013 geloof ik, tot 2017, dat de gebieden of de farmers, de personen die ananas aan de planters, hemzelf eruit hebben geschopt. Ook vanwege de onregelmatigheden. En ik weet nog dat de vorige president Bouterse hem zoveel geld heeft gegeven om een ananasfabriek neer te zetten. Niets van terechtgekomen. De ex-minister van HI toen, meneer Chang, heeft alles er gedaan dat hij dat geld terug moest storten. Dus ik weet dat ik niet te maken heb met een schoon persoon. En ik nog meer vraagtekens dat ik daarachter ga plaatsen. Dus wie allemaal de tussenpersonen zijn, ik vind het heel jammer dat de mensen voor de gek eigenlijk wordt gehouden. Als je goed luistert naar het verhaal van die meneer, is hij verbaasd met een heleboel zaken. Want we hebben ook de inheemse en de tribale in dit gebied. We willen, de policy van de overheid is dat bescherming van het bos. Dus hij is wel verbaasd met de aantal zaken die we hebben aangehaald. En ik ben benieuwd, de tussenpersonen die dit ding aan het doen zijn, ze moeten gewaarschuwd worden, want dit kan zo niet door. Ik ben benieuwd hoe dit verder zal uitwerken. Maar wij gaan zeker rapporteren aan de president. Er moet beleid komen en er moet streng opgetreden worden. Er is een deurwaarde-exploit. En moet er verder opgetreden worden. Want we willen weten, ik wil namelijk de rechtmatigheid, toestemming van dit alles hebben. Hoe zijn ze aan hun vergunning gekomen? Hoe komt dit land in hun handen? Aan wie behoort dit land? Want we horen ook dat ze keihard moeten betalen voor elke stukje per hectare. Nou, wie gaat dat geld? Wie wordt er rijk van? Wie maakt geld hier op ze? Dus ik vind het heel jammer. Ik vind het exploitation van de mensen zelf. En dat ze niet goed geïnformeerd worden. Is eigenlijk mensenhandel, hoor. Ja, ik weet niet of is een vorm van mensenhandel. En ik ben wel daartegen dat de mensen zo voor de gek worden gehouden. En ik vind dat dit verder onderzocht moet worden.
3: Wat is de volgende stap hierna, meneer Pamisser?
1: Nou, in de recesperiode gaan we nu verder. Dit is de eerste actie van ons. Dit is een deel van het binnenland wat er gebeurt. Laten we dat goed vaststellen. We gaan naar andere plekken, naar andere subgroepen. En gelijk, niet, we gaan niet wachten tot het begin van het nieuwe zittingsperiode. Nee. Maar we gaan al eerder met de president zitten. Ze gaat er, denk ik, volgende week voor een paar dagen naar Washington, naar de VN. Maar zo gauw er ruimte is, zullen we met haar zitten over dit vraagstuk. Maar zo en zo, bij de openbare vergaderingen zal dit zeker een issue zijn dat we de ministers, de relevante ministers, gaan vragen als eerste. Laat zij met de informatie komen. Laat zij met de documenten komen. We willen inzage in de documenten hoe ze aan dit stuk land komen. Dat is als eerste onder welke voorwaarden ze dit stuk land hebben gekregen. En hoe zijn wat is de rol van de tussenpersonen wat er genoemd wordt? Ja, toch? Van meneer Souverijn en van meneer Blokland. Die namen zijn hier genoemd door meneer Pieters. Nou, misschien kunnen zij ons een overeenkomst geven. Ik heb begrepen van minister LVV, daar in de media aangegeven dat er een overeenkomst was. Ik zal de minister van LVV vragen naar een kopie van die overeenkomst, zodat we alles gedocumenteerd verder, dat het beleid van de regering hierop gaan toetsen. Dus we zijn bezig ons voor te bereiden op in-depth over deze materie verder te gaan. Het is een voor ons allemaal een grote uitdaging wat wij aangetroffen hebben. En wat er delen van het binnenland, dat horen we, is niet meer onder het beheer, onder het gezag, onder het centraal gezag. Zo begrijpen wij. Maar daarom trekken we erop uit. Dit is ook een vorm van, is het wel of niet onder het centraal gezag? Er is een deurwaarders exploot gekomen. Er is geen gevolg aangegeven. What's going on? Zitten we in een rechtsstaat? Waarom wordt er geen gevolg aangegeven? Wat doet handhaving? Ja, leger, politie, noem maar op verder. Dat zijn vraagstukken, die er bij ons reizen. Maar daar gaan we ermee verder aan de slag. We kunnen niet stil blijven als we dit soort zaken horen. Daarom zijn we hier daaruit getrokken. We blijven niet in Paramaribo alleen. Uit de informatie die dankzij jullie ook, hoor. Mijn complimenten aan de pers. En ik hoop dat jullie ook verder gaan met ons te helpen en de samenleving te informeren. Wat er met ons land, in het achterland met name, hoe wij met onze natuur omgaan. Dat is in één woord vreselijk.
3: Tot zover NDP-fractieleider Rabin Pamisser. En daarvoor hoorde u ook Jennifer Vreedzaam, ook van de NDP-fractie. De twee waren gisteren in het Tibiti-gebied op een van de nederzettingen van de Mennonieten.

En tot zover de bijdrage van Jason Pinas, een uitgebreid verslag over de activiteiten van de Mennonieten. Zo zijn we gekomen aan het eind van deze nieuwsuitzending. Namens Jason een fijne luistertijd verder. Op Lim, goeiedag.

0: Ja, ma?
1: Enough, mama mi. Want me no man bribi dat toch is een precies €100 no mo gym.
0: Maar dat had ik u beloofd.
1: Maar die no man zijn €50 gym alsnog, no?
0: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
1: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timo Lange in mi bere.
0: Maar ik heb haar eerst beloofd.
1: Is zo je moeder? Nee, ma.
0: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
1: Anomusu, fijne dag.
0: Is goed, ma. Hallo, mama.
1: De shell, dat is meer als een brokken gesprek.
0: Nee, mama.
1: Wel, als je bossen €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
0: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
1: Ja, dat sabi. Want de service geweldig. De oorsmal het midden je direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
0: Nog iets, mama?
1: Ja, amoni zei bossen gis. Schoon, maar ik kan zijn en gym ook doen.
0: Mama!
2: Het menu van Eethuis Esselina. Vandaag dinsdag 15 september. Sweet osso witte nasi. Sweet osso bami. Witte rijst of bulgur rijst met kip en groente. Bitaviri moxalesi met gerookte kip erdoor. Zoetzure vis. Alakondere soep met kip erin. Kip in een lekkere tomatensaus. En sopropom mix. Droge garnalen en warme vis. Als groente, kousenband, bitaviri en pampoen. Wil je opnieuw verliefd raken? Eethuis Esseline aan jou zo. Naar een echte sweet tessie fufosi. Bonnistraat 106 tegenover Indramayu. Voor telefonische bestellingen 458169 of... U kunt die bestelling uitsluitend appen 748-76-79. Eet smakelijk.

Annekammerweinestraat 23 bij Oase bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van dinsdag 15 september, kasavesoep met rundvlees, pita wiri moxalesi met gerookte kip, carbonade uit de oven en gebakken vis in zoetzure saus. We zijn gevestigd aan de Annekammerweinestraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli P. Oase.

0: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
1: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat...

0: series afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
1: Number 1.

0: je een sausje bij?
1: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
2: United Cement, geproduceerd in Suriname. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.

0: Rustig, ik heb rustig aan mijn drieën. Rustig, rustig. Omwika, man. Oh, in omwika. Waar omwika, man? Ruwaka dabe. Ai, go. Hey, tik alasan. Ongo snel, tik alasan. Hey, wakti. Ongo wanta ku dabe. Oké, Arkino, taie bek. Wat tik je mee? Ja, want daar wat voor maak wat ik usan. Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improcer NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improcer NV, Safety Through Innovation. Mama San, goede eerlijk. Ik heb de bewaking voor Improcer NV.
1: Het menu van Eethuis Esselina, vandaag dinsdag 15 september. Sweet Osso Witte Nasi, Sweet Osso Bami, Witte Rijst of Bulgur Rijst met kip en groente. Bitaviri Moxalesi met gerookte kip erdoor. Zoetzure vis. Alakondre soep met kip erin. Kip in een lekkere tomatensaus. En sopropom mix. Droge garnalen en warme vis. Als groente, kousenband, bitaviri en pampoen. Wil je opnieuw verliefd raken? Eethuis Esseline. Anjauso. Nanga ekte. Sweet Tessie Fufosi, Bonnistraat 106, tegenover Indramayu, voor telefonische bestellingen 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen 748-76-79. Eet smakelijk.

0: doing something.
1: Okay. So when you deforest it here, what will happen to the trees, the wood?
0: Oh, the wood, we will mine it, not burn it. Mine it, and of the good cut for using, and they will have more than that. If somebody wants to buy it, they would sell it.
2: So, you didn't know, right? You didn't know all the issues we just told you about. You didn't know. Now you know about the concern among the local people and the Surinamese government. What are you planning to do now? Now that you know all this, that you have all this information, are you still wanting to continue your activities here?
0: Sorry, I don't understand this exactly. No, that was very hard. I just learned in the rude English, and
2: you didn't know. You didn't know about the issues.
0: The issues. That means that we will not have the right. Never get the.
2: Well, I don't know. I'm not the government, but that's.
3: Change in Dutch.
0: Teach you.
3: How Dutch? Aber keine Hei.
0: No, nicht apart.
4: It's better English.
0: The English. Indeed.
2: My question is: you didn't know about the issues. You didn't know that local peoples here don't want you here, and that the land is indigenous land. Now you know. We just told you that. The members of parliament just told you that. They explained it to you, right? Now that you have this information, are you still willing to continue your activities here in Suriname?
0: Well, that's a hard question. But we would like if they're happy and we co-working together, no? Come and work here when it's legal, everything arranged, we would like. And when we need to help, we will give the local people to job to come and win something also. To work and
4: what he said earlier was based on the information of his leader that he had. He sold everything in Belize.
0: Lots of people sold there.
4: Yeah, they sold everything and they came here. That is their situation. He has nothing more in Belize.
5: Mm-hmm. So how many Mennonites?
6: How many Mennonites of Belize are here and how many are more to come?
0: That's a hard question. I don't know exactly, but I don't know. There are like 30 of our children together right now in Paramaribo, more or less about that. On coming, that's a little over 100 families from my country. Mm-hmm. And then there is a shipyard, it's another country. That's how a lot more, but I don't know how much will come, no? Mm-hmm. But my country has over 100 families, mm-hmm. Once they came here.
6: Also, did you make a projection of how much money you are going to make here if everything goes according to plan?
0: Well, that's a hard thing next thing, because we didn't know how we will sell it and what price we will sell it. And that's very hard to...
2: That's not very smart for a businessman.
0: How we will sell it. We don't know the price yet. Yeah. From there, I knew more or less, no, but from here...
6: But you will also pay taxes?
0: Well, of course, all the thing what they need here, we have to do it. The same over there. Yeah. So one question, now that's like, you say that's like we have to leave from here now?
2: No, I didn't say that. I'm not the government.
0: Somebody,
2: There's a government and they call the shots. I'm just a journalist, I just ask questions.
3: The president said it.
2: I'm just a journalist. We're just journalists. We're the media. We just ask questions because some things are very strange and we're trying to get some clarification. That's all we do. The government, they are the one calling the shots. They're the one who decide. The president. These two are members of parliament, so maybe you can ask them if you have to leave. Journalists can decide about that.
7: Parmeester zei tegenover journalisten dat hij dit vraagstuk verder zal bespreken met de regering. Vreedzaam benadrukte dat deze zaak grondig onderzocht moet worden.
4: Nou, laten we dit stellen. In het parlement zijn er veel debatten. En hij hoopt over ons het achterland, het binnenland zoals we het noemen. Heel veel dat er aan de hand is. Het gaat om veel buitenlanders. Wat vergiftiging betreft. Gif wordt gespuit in onze natuur. Dan heb je... allerlei illegale praktijken in de goudsector. En dan heb je ook al de houtkap en deze groep Mennonieten ook. En dat is de achtergrond dat wij besloten hebben. Laten we in deze recesperiode wat oriëntatietrips maken. En we zijn hier begonnen, maar het eindigt niet hier. Want er zijn zoveel subgroepen, zoals ik u zei, wat er vreselijk veel zaken gebeuren in ons binnenland. Het is erg. Als je kijkt alleen naar hoeveel gif er in de natuur gaat. Ja, dat. Hoeveel kwik en allerlei andere chemicaliën, daar weet u alles van. Ja. En dan heb je, zoals ik zei, heel wat mensen uit ons achterland, achterburen, de Brazilianen. Hele Braziliaanse dorpen zijn er. Ik begrijp van sommigen dat die gebiedsbeperkingen krijgen. Nou, ik wil een volgende trip maken, eventueel samen met jullie, waar die gebiedsbeperkingen zijn. Weet u, dat soort zaken. Maar hier terug te komen, naar dit gebied zijn we gekomen, omdat er heel wat in de pers is verschenen, dankzij jullie medewerking, dat er sprake is geweest van een verbod. Deurwaarders exploot en al dat soort zaken. Maar tussendoor krijgen we informatie dat de mensen gewoon doorgaan. Dit is één van de vele plekken waar deze groep is. En er is heel veel discussies vanaf, dacht ik, 2023 hier over deze groep. Waarbij de oud-minister van LVV, meneer Sudin, ja toch, de toenmalige regering, minister Ramdin, heeft dat duidelijk ook aangegeven. Ze beginnen met 25 gezinnen. En dan zouden ze evalueren, zouden doorgaan. En toen is de bal met name toen aan het rollen gegaan. En wat merk je nou? Zo zoetjes aan, zijn er sprake van een grote stroom, relatief grote stroom, van deze groep hier naartoe. En over deze groep wordt er heel veel gezegd. Dat ze een gesloten gemeenschap zijn, dat ze zich niet mengen met de lokale bevolking, noemt u maar op. En hoe ze met de natuur omgaan. En daarom zijn ze in verschillende landen niet meer gewenst. Maar wat merk je nu? Gesprek met de heer Pieters, waar jullie ook een gesprek mee hebben gehad, is namelijk, dit is de groep Belize. Ja, met wie we gesproken hebben, groep uit Bolivia en andere landen. Maar de groep Belize zegt, Belize is veel te klein geworden. Ja, dus ze hebben een overproductie, wat ze niet kwijt kunnen. En het land is klein en ze willen veel meer produceren. En dan is er een organisatie van hun, die een lokaal huur satellieten hebben hier in Suriname. De namen zijn genoemd, ja toch. En die hebben voor elkaar gekregen dat hier in dit gebied een paar duizend hectare vanaf toen, vanaf de heer Sudin toen der tijd, een paar jaren terug, 2023, hier gereserveerd is geworden. En dan is het voor hun, aan hun beloofd dat ze kunnen komen per gezin 20 hectare alvast te beginnen. Dat ze daar aan hun landbouwactiviteiten kunnen doen. Als je zo naar meneer Pieter bekijkt, luistert, dan merk je dat ze eigenlijk in een situatie zijn terechtgekomen van, ze hebben al hun hebben en houden daar verkocht. En ze zijn meegegaan met die informatie om hier te komen. Er is hun heel veel beloofd, land, et cetera. Ja, 20 hectare was voor hun onvoorstelbaar groot, et cetera. Nou, daarom zijn ze hier naartoe gekomen. En hier gekomen worden ze geconfronteerd met dat de legale situatie van hun niet in orde is. Ja, toch? En dat is voor ons belangrijk om daarna te gaan. Wie heeft ze hier gebracht? Is die informatie met hun goed doorgenomen? Wie zijn de verantwoordelijken hier, dat de namen zijn hier genoemd? En we gaan hiermee aan de slag verder, dat we dat weten. Maar dit is, nogmaals, ik benadruk, dit is één van de verschillende subgroepen die er zijn. Ja. Hier, van Belize, zijn er minstens, zegt hij zelf, meneer Pieters, minstens 100 gezinnen die wachten om te komen. Ja. Die zijn al in stelling gebracht. Ja. Per gezin moet je uitgaan tussen de 8 en 10 kinderen. Dus 12 personen per gezin. Dat alleen al. Los van de andere groepen uit andere landen die hier komen. Dus straks, als dit zo doorgaat, dan hebben we enkele duizenden, 4,000, 5,000, ja, Mennonieten hier in Suriname. En 4,000, 5,000 maal 20 hectare per gezin, ja toch? Dus 4 maal 20 hectare, 4,000, 80,000 midden. Dan wordt het heel wat gebieden, dus van bos, ja, ontdaan en noem maar op. Je merkt hier dat eerst men bezig was te ontbossen. Bij het ontbossen komt er, hoe heet het weer, de houtstammen, de boomstammen. En dat wordt verkocht. Ja, toch? En dan voor de rest zouden ze doorgaan. Maar nu heb ik begrepen dat ze in dit gedeelte alleen voorlopig hier moeten blijven. Maar ik betwijfel dat met al die machines, et cetera, als we niet goed opletten, zullen ze stilletjes doorgaan. Want die druk is groot. Er zijn hier op dit moment 3 gezinnen. Maar intussen merkt u ook al, er zijn wat lodges, ja, wat gebouwd wordt voor meerdere gezinnen. Die komen dus, hij had het erover, 100 gezinnen die daar vanuit Belize hier naartoe willen komen. Dus dat is een situatie, een zorgwekkende situatie. Als we dat niet in goede banen leiden, hoe komt het dat we op onze bevolking zo'n grote toestroom hebben, alleen van deze groep, los van de groep Brazilianen, de Chinezen in het binnenland en noem maar op. Dat is, ik plaats het in het groot plaatje hoor, niet alleen dit geïsoleerd te bekijken, dat wij zeggen dat we een jacht maken op deze groep. Nee, het gaat om heel breed, what's happening in ons achterland, een wake-up call te geven met jullie medewerking. Dat is de eerste groep. En we zullen gewoon naar die andere groepen ook gaan kijken met elkaar. Gewoon niet naar, wat deze groep betreft, hebben we niet de luxe om naar alle plekken te gaan. We hebben maar 1 plek gekozen omdat het makkelijk bereikbaar is, et cetera. Die andere plekken zijn wat langer, over de weg te gaan, et cetera. Dus vandaar, dat moet u zien, we hebben een recesperiode. Dus in de recesperiode maken we dat nuttig, ja, ons dienstbaar op deze manier. Dat is het eigenlijk.
1: Mevrouw Vreedzaam, waar zijn we precies? Wat maakt deze plek zo bijzonder, anders, belangrijk?
5: Nou, dit is het Bruinzeelgebied. Hier heeft in toentertijd de Bruinzeel concessie gehad. En u weet dat Bruinzeel jarenlang, geloof vanaf de jaren 30, dacht ik, tot 88, hebben ze hier hout geoogst. Bruinzeelwoningen kennen we. En na een bepaalde periode weten we dat, dat is ook wat de boswet aangeeft, dat het moet worden afgesloten voor ongeveer 25, 30 jaren. Zodat er heroogst kan worden. Dan heb je die regeneratie van het bos. En dat kunnen dan onze ondernemers die belangstelling hebben, want dat moet de staat dan regelen. Volgens de boswet, dan kunnen ze dan verder gaan oogsten. En onze ondernemers weer kunnen accommoderen om te gaan heroogsten. Wat we nu zien gebeuren is heel triest. Is dat we eigenlijk echt duidelijke ontbossing plaatsvindt. Betekent dat die regeneratie van bos niet meer kan plaatsvinden. Want als je hebt ontbos, ga je letterlijk weer moeten gaan planten als je weer bos wil krijgen. En wat is de meerwaarde daarvan als je na 10, 20 jaren dit zo, echt die ontbossing krijgt tot helemaal kaal kap? Wat gaat gebeuren? Is een fenomeen dat voor het eerst in Suriname gaat gebeuren. Dus dat zijn allemaal vraagstellingen die er zijn. En een andere vraag is, wat is het beleid? Zet dit alles wat deze personen willen doen, dus personen die niet eens het beleid uitmaken. Maar wat zegt het beleid van die overheid ten opzichte van wat er nu gebeurt, dat er duizenden mensen komen, kaalkap doen, aan landbouw gaan doen waarvan we nog niet eens de milieueffectenanalyse hebben gemaakt. Er is geen enkel studie. We hebben niets. En ik denk niet dat de overheid, de regering, die rapporten heeft om te zeggen van ik kan dat toestaan of ik kan dat niet toestaan. Bovendien, wat is je bevolkingspolitiek hierop gericht? Kunnen we beginnen met 10 gezinnen en dan kijken we hoe het gaat. Maar in 1 keer zoveel groepen, honderden. Wat gebeurt er met de rest van de bevolking? Dus dit zijn vraagstukken waarmee ik zit, ook met onze wetgeving. Dit alles is tegen onze wet. Onze wetgeving. En ik kan de president begrijpen wanneer ze dan zegt, ze stuurt een deurwaarders exploit, omdat ze meer wil weten. Het is tegen het beleid. Hoe ligt dat alles in elkaar? Dus de zogenaamde tussenpersonen moeten onderzocht worden. Ik ga u zeggen, ik heb geen goede ervaring met meneer Ruud Suffren met betrekking tot ananas. Dat was in de jaren 2013 geloof ik, tot 2017, dat de gebieden of de farmers, de personen die ananas aan de planters hemzelf eruit hebben geschopt. Ook vanwege de onregelmatigheden. En ik weet nog dat de vorige president Boutersen hem zoveel geld heeft gegeven om een ananasfabriek neer te zetten. Niets van terechtgekomen. De ex-minister van HI toen, meneer Chang, heeft alles gedaan dat hij dat geld terug moest storten. Dus ik weet dat ik niet te maken heb met een schoon persoon. En, en nog meer vraagtekens dat ik daarachter ga plaatsen. Dus wie allemaal de tussenpersonen zijn, ik vind het heel jammer dat de mensen voor de gek eigenlijk wordt gehouden. Als je goed luistert naar het verhaal van die meneer, is hij verbaasd met een heleboel zaken. Die, want we hebben ook de inheemse en de tribale in dit gebied. We willen, de policy van de overheid is dat bescherming van het bos. Dus hij is wel verbaasd met de aantal zaken die we hebben aangehaald. En ik ben benieuwd, de tussenpersonen die dit ding aan het doen zijn, ze moeten gewaarschuwd worden, want dit kan zo niet door. Ik ben benieuwd hoe dit verder zal uitwerken. Maar wij gaan zeker rapporteren aan de president. Er moet beleid komen en er moet streng opgetreden worden. Er is een deurwaarde-exploit. En moet er verder opgetreden worden, want we willen weten. Ik wil namelijk de rechtmatigheid, toestemming van dit alles hebben. Zijn ze aan hun vergunning gekomen? Hoe komt dit land in hun handen? Aan wie behoort dit land? Want we horen ook dat ze keihard moeten betalen voor elke stukje per hectare. Nou, wie gaat dat geld? Wie wordt er rijk van? Wie maakt geld hier op ze? Dus ik vind het heel jammer. Ik vind het exploitation van de mensen zelf. En dat ze niet goed geïnformeerd worden. Is eigenlijk mensenhandel, hoor. Ja, ik weet niet of is een vorm van mensenhandel. En ik ben wel daartegen dat de mensen zo voor de gek worden gehouden. En ik vind dat dit verder onderzocht moet worden.
2: Wat is de volgende stap hierna, meneer Pamisser?
4: Nou, in de recesperiode gaan we nu verder. Dit is de eerste actie van ons. Dit is een deel van het binnenland wat er gebeurt. Laten we dat goed vaststellen. We gaan naar andere plekken, naar andere subgroepen. En gelijk, we gaan niet wachten tot het begin van het nieuwe zittingsperiode. Nee. Maar we gaan al eerder met de president zitten. Ze gaat er, denk ik, volgende week voor een paar dagen naar Washington, naar de VN. Maar zo gauw er ruimte is, zullen we met haar zitten over dit vraagstuk. Maar zo en zo, bij de openbare vergaderingen zal dit zeker een issue zijn dat we de ministers, de relevante ministers, gaan vragen als eerste. Laat zij met de informatie komen. Laat zij met de documenten komen. We willen inzage in de documenten hoe ze aan dit stuk land komen. Dat is als eerste onder welke voorwaarden ze dit stuk land hebben gekregen. En wat is de rol van de tussenpersonen wat er genoemd wordt? Ja, dat van meneer Souverijn en van meneer Blokland, die namen zijn hier genoemd door meneer Pieters. Nou, misschien kunnen zij ons een overeenkomst geven. Ik heb begrepen van minister LVV, daar in de media aangegeven dat er een overeenkomst was. Ik zal de minister van LVV vragen naar een kopie van die overeenkomst, zodat we alles gedocumenteerd verder, dat het beleid van de regering hierop gaan toetsen. Dus we zijn bezig ons voor te bereiden op in-depth over deze materie verder te gaan. Het is voor ons allemaal een grote uitdaging wat wij aangetroffen hebben. En wat er delen van het binnenland, dat horen we, is niet meer onder het beheer, onder het gezag, onder het centraal gezag. Zo begrijpen wij. Maar daarom trekken we daarop uit. Dit is ook een vorm van, is het wel of niet onder het centraal gezag? Er is een deurwaarders-exploit gekomen. Er is geen gevolg aangegeven. What's going on? Zitten we in een rechtsstaat? Waarom wordt er geen gevolg aangegeven? Wat doet handhaving? Ja, leger, politie, noem maar op verder. Dat zijn vraagstukken, die er bij ons reizen. Maar daar gaan we ermee verder aan de slag. We kunnen niet stil blijven als we dit soort zaken horen. Daarom zijn we hier daaruit getrokken. We blijven niet in Paramaribo alleen. Uit de informatie die dankzij jullie ook, hoor. Mijn complimenten aan de pers. En ik hoop dat jullie ook verder gaan met ons te helpen en de samenleving te informeren. Wat er met ons land, in het achterland met name, hoe wij met onze natuur omgaan. Dat is in één woord vreselijk.
2: Tot zover NDP-fractieleider Rabin Pamisser en daarvoor hoorde u ook Jennifer Vreedzaam, ook van de NDP-fractie. De twee waren gisteren in het Tibiti-gebied op een van de nederzettingen van de Mennonieten.
8: En tot zover de bijdrage van Jason Pinas, een uitgebreid verslag over de activiteiten van de Mennonieten. En zo zijn we gekomen aan het eind van deze nieuwsuitzending. Namens Jason een fijne luistertijd verder. Op Lim. Goeiedag.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: Het menu van Eethuis Esselina, vandaag dinsdag 15 september. Sweet osso witte nasi, sweet osso bami, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, bitaviri moxalesi met gerookte kipperdoor, zoetzure vis, alakondere soep met kip erin, kip in een lekkere tomatensaus en sopropom mix, droge garnalen en warme vis. Als groente, kousenband, bitaviri en pampoeng. Wil je opnieuw verliefd raken? Eethuis Esselina aan jou zo. Na een echte sweet tessie fufosi. Bonnistraat 106 tegenover Indra Mayu. Voor telefonische bestellingen 458169. Of u kunt die bestelling uitsluitend appen 748-76-79. Eet smakelijk.
1: This is the recap of the phenomenal top 10 on Lim.
2: All the hits, one station.
1: This week on 10.

0: tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Limb, unbeatable. Number 1.
2: Number 1.

Bij restaurant Pauli, gevestigd aan de Kamerweinestraat 23 bij Oase, bent u nog steeds terecht voor uw heerlijke maaltijden. Het menu van dinsdag 15 september, kasavasoep met rundvlees, bita wiri moxalesi met gerookte kip, carbonade uit de oven en gebakken vis in zoetzure saus. We zijn gevestigd aan de Kamerweinestraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Take-out only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

0: mi odo takso.
1: Arkis malontu, dan tide u kondoro bakananga na beskopu oftewel na odo funadi. En a beskopu tide dat takso. Yusa, mus bay dia futu. En dat wil zeggen, als het gevaar dreigt, is het je aangeraden je zo snel mogelijk uit de voeten te maken. Yusa, mus bay dia futu.

0: spreiden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails en Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity. The Glens of Perfection.
3: Ogie's Livestream en Ogie's Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinity, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688. 863-2243 of 872-3127. Augie's Livestream en Augie's Sound System.
4: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
5: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement, the strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
6: Hoi mama.
7: Hallo Shella, mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn, mijn buik doet pijn, alles doet pijn.
6: Mama, ik snap het. Ik zal later de €50 voor u sturen.
7: Wrong, you send 100 euro, Jim.
6: Mama, ik zei €50.
7: Maar dan van jou zijn er €100 daar.
6: Ik zei €50, mama, 50.
7: Nee, mijn broer, omdat Debra die zegt, Jim, naar 100 die zegt niet.
6: Nou, mama, dan stuur ik ook €100, hoor.
7: Maar jij nog, die zijn via Western Union, die aan Pengelstraat. Want trappen naar top service. Vriendelijkheid, top, de smijf is aan het gaan. Stop dat je zin in our trap is, dat de one is.
6: Ja, ma, ik weet. Ik

0: waar pas echt een thuis met de juiste sfeer. Bij Kerpalani vindt u alles om uw woonruimte comfortabel, stijlvol en helemaal naar uw smaak in te richten. Van heerlijke banken om samen bij te ontspannen, stijlvolle tafels voor gezellige momenten, praktische kasten, comfortabele bedden en mooie woonaccessoires. Ontdek meubels die passen bij uw leven en uw woning. Bij Kerpalani vindt u kwaliteit, comfort en inspiratie onder één dak. Kerpalani, van een huis naar een thuis. Kom gauw langs en breng uw droominterieur tot leven. Kerpalani, safe and enjoy!
1: Ben je fan van bakken, maar wil je betere technieken zonder dure lessen? De online bakcursussen van Roberta kosten maar 10 tot 15 euro. Je krijgt 2 jaar onbeperkt toegang. Je leert in je eigen tempo. App Lim FM naar 0031 641 802512 en ontvang dan 20% korting op de online cursussen. Meld je aan via www.cakehawkessences.nl of via WhatsApp op 0031 641 802512. Vraag naar het overzicht van de beschikbare online bakcursussen.
2: BT, Atakidis na O.
3: Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
4: We melden ons aan
3: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
4: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in me hoofd lopen.
5: When I'm in Suriname, I listen to Baganatoi with Limbo. This is Fanson Moja, Rastafari, guide and protect the people, keep them from falling.

Wij groeten nogmaals alle mensen. Tapa. Sweet Bagana DC. Ik hoor een geluid hier volgens mij. Ja, silence, silence, bra. Dat had meer, hè. Mensen. Ik ben Clifton Limburg. Ik zit met... Jongen, je begint verkeerde man in time, jong. Ik begin nooit met Bruintje. Dus Bruintje moet... moet met Blackie beginnen. Maar ja, het is ons ontgaan. We starten altijd met Blackie van Ratan. De mensen die vandaag weer luisteren, u gaat weer interessante dingen horen. Je weer interessant, Sani en Abaganatori Futi De. En we hoop dat... Trouwens, je moet je niet storen aan wat je gaat horen, want we hebben een bepaalde manier van dingen presenteren. Soms komt het bij sommige mensen anders over. Maar begin te gwenti na so bakan natori tang. Na so utan tang en bakan natori. Dus een mama epi. 91.7 zei ik al. Dat is op de radio. En al de mensen die ons volgen, waar dat ook als je naar de internet radio luistert of naar FB of later YouTube. We tagalas ma odi. Er zijn heel veel mensen die naar de herhaling kijken. Isabi naar de herhaling. Ik dacht dat ik nog vanmorgen sprak tot een hoge functionaris. Die mij zei van, ik zit te luisteren naar de herhaling. Is de mi betakama, he MP officier. Is de net ilati. En hij zat te kijken naar de uitzending van 2 dagen terug. Dus a YouTube boom. En ik denk dat alle de uitzending in volg drapen. We hebben op YouTube ook een nu reeds uit het nieuws. Mijn mandra heer sangi tide mante. Tide bakan na baga. Maar vanmorgen in het nieuws heeft Jason ons een uitgebreid verslag gepresenteerd van het bezoek van meneer Parmisser, fractieleider van de NDP, samen met mevrouw Vreedzaam aan de Mennonieten. En ze hebben een Mennoniet gesproken. En de pers was erbij. Ik Star Nieuws de ware tijd LM, denk ik hoor. En de Mennonieten, of de Mennoniet, die heeft vragen beantwoord. Die heeft vragen beantwoord van de pers

And so they see me very spin because singing on. Blogging by soms me benei. Stanley Blokland is jaren vandaag. Volgens mij stangen etana leiding jaren. Blokkie gefeliciteerd. Jouw vrouw moet ik ook feliciteren, want ze zorgt goed voor je. Mevrouw Blokland, gefeliciteerd met je man. Natuurlijk alle kinderen en zo. En meneer zou even maar dit nakondreer, want die zien de kinderen verwennen hem. Blokkie te gaan die, maak het tot een onvergetelijke, mooie, bijzondere dag. En may God bless you. Meneer zou zo'n pokoe jou zingen die dek aan die jou zingen van Fabogone Fusani, Dobby Gray, let go. You don't need her if it hurts you. Of kan die jou zingen van sexual healing voor Marvin Gaye. Of kan die jou zingen van Otis Redding, pain in my heart. Of kan die jou zingen van Engelbert Humperdinck. Am I that easy to forget? Of kan die ook greet van Tom Jones? Gefeliciteerd, Blokkie, de Mekaraman. Hij was in het leger een van de commandanten tijdens patrouille naar de Wandati. Stanley Blokland, Alamasas Abstanga. Ubelaman, no-no, de no-no as we speak. Megaman telefoon rinkel, Alamasas Abamang. Laat zijn telefoon overgaan en feliciteer hem. Doe dat ook bij Sandra Polak. Sandra Polak verjaart die de. Ken je Sandra en wist je het niet? Bel Sandra nu. As we speak up. Nu. En feliciteer haar. Ik feliciteer ook mevrouw Joan met de verjaardag van de zus. Grote zus Sandra. Sandra is een van de weinigen overgebleven sterke ideologiedragers in de NDP. Isabi, zo lees je me aan de broeder te met Luca Partij, met actie misref af, joh. Waar zijn de echte dragers van de ideologie gebleven? En te met dat bedoel ik. Mensen, dames en heren, die dus diepgaande gesprekken, Isabi, en oppervlakkig zijn niet, maar diepgaande gesprekken met je kon voeren. En mevrouw Polak is heel lang actief bij de orde. Elk jaar, als ze jarig is, weet ik, bij bellen met Sinwan Berichtje vooral. En ik feliciteer haar. Isabi, een van echte tranga ideologische vrouw. En gefeliciteerd mevrouw Polak. Vele gezonde jaren na deze toegewenst. Isabi. Ja, laat me geen andere opmerkingen maken, want dat trap ik regelrecht op tienen. Niet dat ik er daar problemen mee heb, hoor, maar vandaag heb ik geen zin in mektrobi en astma. Isabi, dus ik fiets maar lekker door. Mensen, we gaan in deze begin natuurlijk heb ik twee functionarissen die straks bij ons zullen zitten. Maar laten we beginnen met een heel belangrijk onderwerp. En dat heeft te maken met load shedding. Mijn taganga directeur voor EBS is de. En mijn tak bewust mijn aksama next over load shedding. Want het gesprek met meneer Brunswijk had gisteren te maken met de verkiezing bij de EBS. En load shedding, mijn vindt aksama die taganga de mensen die de PR-dienst vormgeven. Ik weet dat mevrouw de Jong daar haar uiterste best doet met haar team. En laat me corrigeren, want Aladdin Timmy Betaki, papiar die is daar. Ik zat steeds de naam van mijn profeet te noemen. Inderdaad, profeet heeft een goede job gedaan. Niet dat ik zijn naam niet moet hebben genoemd. Maar er is een PR, ja, niet iedereen is profeet. Iedereen heeft een eigen manier

0: aanpak. En mevrouw De Jong heeft haar manier van invulling geven aan de afdeling. En ik moet eerlijkheidshalve zeggen, we hebben vaker bekendmakingen van de EBS. En ik heb er ook eerder in interviews met Jamal gehoord, een paar keren. Ik heb er vandaag zelf gesproken over de loadshedding. Want je weet, de mannen hebben een, hoe zeg je dat, een plan. Ik zeg het zo hoor. Die mannen hebben een concept uit. Die man mekwang, komt te gaan met allemaal verstaan. Die man mekwang, die man creëren. Je bent er al, je mag gewoon schellen dan. Ai. De man creëert, dames en heren, wat mogelijkheid, zodat uno kan sabi, if a stroom ook weer of niet. En dan kan je het zien. En die mevrouw gaat uitleggen, die sabi precies hoe het werkt. En dan ga je dat zien. En dan weet je van Arkina. In Binnis of ja in Quata of ja na Marowijn project of na Flora of na Rainville als stroom not there. Dus dat hebben ze uitgewerkt. We hadden een paar keer ik heb gehoord mensen horen vragen van, maar waarom doen ze dat niet? Mag ik een stuk papier? Mevrouw De Jong die heeft ons uitgelegd. En ik ben actueel aan Google Arca gesprek die zie. Google Arca mevrouw De Jong. Van leg uit. Van Odo. En dan. Tenminste die zie. Dis moro bu moro. Is donde in Osabira strome gwe. Dus niet alleen maar. Ja, Google Luko ook. We zijn nog niet zo ver. We zijn nog niet gaan kijken. Maar we moeten wel checken. Zodat we tijdig weten wanneer dat ding eruit vliegt. Goed, we luisteren nu naar de woordvoerder van de EBS. Mevrouw Denise De Jong, daar is ze. Let's go.
1: Om te zeggen, we hebben laten. Steun op die
2: mensen. Ja, goeiedag. We hebben inderdaad dus de mensen een beetje een beter beeld te geven van waar loadshedding zal plaatsvinden. Hebben wij een interface gecreëerd, gebouwd, waarbij we dus de gebruiker de kans geven om, of de gelegenheid bieden om middels hun aansluitnummer of hun meternummer exact te zoeken, dus op aansluiting, als ze nou wel of niet voorkomen op de planning om uitgeschakeld te worden. De situatie van loadshedding is een beetje anders dan wat we de voorgaande jaren hebben gehad. De voorgaande jaren konden we een beetje voorspellen wanneer loadshedding zou plaatsvinden. Maar nu is de situatie dusdanig, de capaciteit is zo krap, we hebben geen reservevermogen. Dus het inschatten wanneer, hoe laat en welke omgeving uitgeschakeld gaat worden, dat gaat heel moeilijk. Het is heel kort voor de uitschakeling is dat eigenlijk zeg maar bekend bij ons, omdat het te maken heeft met de manier hoe stroom op dat moment gebruikt wordt. We zien een verband tussen het warme weer en stroomverbruik. Wat we normaliter gewend zijn, kijk, de vraag naar energie gedurende de dag is niet altijd constant. Tussen middernacht en in de ochtenduren rond 7 uur hebben we het laagste verbruik. Dan heb je dat vanaf 8 uur het verbruik begint te stijgen. Richting 12 uur. 12 uur hebben we het hoogste verbruik, noemen we het piekverbruik. En normaliter duurt dat 3 tot 4 uren. En dan daalt die weer om weer te stijgen rond 7 uur. En dan daalt die weer rond 10 uur. Wat we nu merken dit jaar is dat eigenlijk vanaf het verbruik begint te stijgen na 8 uur richting 11 uur, 12 uur. Dat hij constant aanhoudt tot bijna middernacht. Dus we hebben met een constante piek te maken. En dat betekent voor de centrales dat machines ook op volledige, volle capaciteit moeten draaien. Dus dat maakt de situatie zo fragiel dat mocht het zijn dat in de opwekking er een machine bijvoorbeeld zou uitvallen, defect zou raken, in die piek, dat we in één keer een groot vermogen niet beschikbaar hebben. En dat is dan de reden waarom we moeten loodshedden en waarom het eigenlijk niet zo voorspelbaar is, of ruim vooraf voorspelbaar is, dat we planningen maken en lijsten, dus vooraf publiceren. Dus wij hebben geprobeerd om middels het platform dat we hebben gebouwd, om in elk geval de mensen een idee te geven van wat staat op de planning voor de dag.
0: Ten aanzien van die hoge piek, er is dus het gevolg van het feit dat het dus zo heet is, dat eigenlijk die piek blijft aanhouden vanaf 11 uur ongeveer tot middernacht dus.
2: Ja, omdat we inderdaad een verband zien tussen de temperatuur gedurende de dag. Naarmate hij stijgt, zie je ook dat het energieverbruik stijgt. En we gaan ervan uit dat mensen tijdens het hitte weer hun airco's aandoen. Ja. Dus dat maakt dan de vraag blijft aanhouden.
0: Ja, kan ik ervan uitgaan, aan de hand van wat door u gezegd is, dat zo een loadsheddingsmoment, zo'n stroomonderbreking, ongeveer 4 tot 5 uren kan duren?
2: Nee, we hebben bij loadshedding, dus het beleid dat we toepassen is dat we mensen niet langer dan 3 uren proberen uit te schakelen. Daarom we hebben ook in de bekendmaking vermeld dat als er loadshedding optreedt, dat voor 3 uren zal duren. Dat is de planning. Okay, natuurlijk kan er altijd iets tussen komen, maar we mikken erop dat we buurten niet langer dan 3 uren uitschakelen.
0: En na die 3 uren gaat dan een andere buurt eruit?
2: Dan gaan andere wijken eruit, ja. Het heeft te maken met de capaciteit dat op dat moment een tekort aan is.
0: Maar doen jullie dat ook in de avonduren om uit te schakelen?
2: Ja, dus de planning is, net als wat ik al eerder zei, we hebben een ochtendmiddagpiek, dus die was rond zeg maar 12 uur, tussen 12 en 3. En we hebben ook een avondpiek. Dus de uitschakelingen die we nu doen, als er loadshedding is, die zullen dan plaatsvinden tussen 12 uur 's morgens, dus vanaf 12 uur 's morgens tot 12 uur middernacht. Dat is vanwege die hoge piek die constant gewoon aan blijft houden.
0: Ja, maar de mensen met slechte ideeën, de criminelen, die kunnen ook gebruik maken van het platform wat u ons straks, waarover u ons straks meer zal gaan vertellen. En aan de hand daarvan hun planning maken om toe te slaan. Weten ervan, daar zal het donker zijn.
2: Ja, dus ja, natuurlijk gaan we ervan uit dat mensen het platform niet gaan misbruiken. De bedoeling is om mensen een beter beeld te geven, zodat ze zich kunnen voorbereiden erop, maar u heeft gelijk. Je kan het niet stuiten. Misschien moeten we het niet aanhalen om mensen niet op ideeën te brengen.
0: Ja, eigenlijk zou,
2: maar dus de,
0: eigenlijk zou de EBS in samenwerking ook met de politie, vooral in de avonduren, dit proces moeten helpen begeleiden, waardoor de politie extra aandacht heeft voor die wijken en buurten waar het licht uit is.
2: Het is een idee die we zouden kunnen bespreken, ja.
0: Ja. Hoe werkt het platform?
2: Oké, het platform kan je dus benaderen via verschillende manieren. We hebben een bekendmaking uitgestuurd gisteren. Met een link. Je zou op de link kunnen klikken. We hebben ook advertenties door uitgaan met niet alleen de link, maar ook een QR-code die je zou kunnen scannen. Dan kom je op de site. Dat is loadshedding.ebs.sr. Daar kies je op welke manier je wil zoeken. op basis van je aansluitnummer of je meternummer. Je voert hem in, je klikt zoek en dan gaat het systeem je aangeven. Kom je wel voor op de planning of kom je niet voor? En ik moet erbij vermelden, je gaat per dag, net als wat ik al zei, we hebben twee pieken, twee piekmomenten en we verdelen de dag in blokken. Dus we gaan twee keer op, hoe noem je dat, lijnen die we uitschakelen, gaan we twee keer per dag updaten. Vandaar dat je dus in de ochtenduren, als je op het platform gaat, krijg je de melding, als je nou wel of niet voorkomt, voor wat betreft de planning voor loadshedding in de ochtend / middag. Dat betekent, als je voorkomt in de planning, dat is de kans dat je tussen 12 uur en 6 uur 's middags uitgeschakeld wordt voor 3 uur. Kom je voor, ga je later op de avond of in de namiddag op het platform en je gaat na, als je voorkomt, dan geldt dat voor loadshedding voor de avond. Betekent dat je tussen 6 uur 's middags en 12 uur 's avonds mogelijk kan worden uitgeschakeld. En ik zeg mogelijk, omdat nogmaals, het is helemaal afhankelijk van de weersfactoren. Het verbruik op dat moment, het beschikbaar vermogen op dat moment.
0: Maar kan
2: dus het, ja. Kom je, daarom hebben we de disclaimer ook erbij, kom je voor op de planning om mogelijk uitgeschakeld te worden, betekent het ook niet speciaal dat je zal worden uitgeschakeld. Omdat de situatie zodanig kan zijn dat het niet nodig is om loadshedding toe te passen. Dus dit is puur om mensen een indicatief beeld te geven van wat onze planning is indien we met loadshedding te maken hebben.
0: Maar kan het zijn dat dat één week, ik zeg maar wat, Benny Spark twee keer per dag wordt uitgeschakeld?
2: Dus vanwege loadshedding zou dat niet mogelijk zijn. We plannen dusdanig dat buurten die bijvoorbeeld vandaag in de ochtenduren gepland staan en uitgeschakeld zijn, dat ze bijvoorbeeld niet op de middaglijst voorkomen. En ook niet op de komende dagen, toch? Dat is alleen maar om de mensen, ja, het is een lastige situatie. Dus je wil de mensen zoveel mogelijk, zo min mogelijk achter elkaar uitschakelen.
0: Ja.
2: Dus dat zou niet kunnen. Wat wel kan, is tijdens loadshedding heb je nog steeds dat er gewoon storingen optreden. We plegen ook onderhoud. Onderhoud maken we vooraf bekend. Maar het kan ook dat er plotseling een storing optreedt. Dus ook belangrijk is dat als je gebruik maakt van het platform, dat je misschien een melding krijgt van u bent niet, staat niet gepland voor loadshedding ochtendmiddag, maar je hebt wel geen stroom, dan kan het dat er een storing is in de buurt.
0: Ja, ja.
2: Dan is mijn advies om het nummer 139 te raadplegen. 139 hebben we een automatische melder, stroommelder, die aangeeft als er storingen zijn. En als dat ook niet het geval is, want dat zou ook kunnen, dat er geen storing is gemeld en dat je ook niet voorkomt op de loadsheddinglijst, dan zou je contact kunnen maken met onze klantenservice. En dat is op het nummer 175 of 139.
0: Oké, dat is mooi. Hebben jullie een overzicht? Kunnen jullie meten hoeveel mensen gebruik maken van het platform?
2: Dus de bedoeling was om Google Analytics te koppelen aan die page, zodat we dat zouden kunnen doen. Ik denk dat de mensen nog bezig zijn daarmee.
0: Ja,
2: we zijn ook bezig met nog een fase van op een andere manier melden van de mensen. We willen ook kijken naar de mogelijkheid om push notifications middels sms'jes te sturen. Dus dat betekent dat als we een goed beeld hebben van wie werkelijk uitgeschakeld kan worden en het is technisch mogelijk om het een uur vooraf, of het kan wel niet ruim vooraf, hè, maar misschien een uur vooraf dat we het kunnen melden, dan gaan we dat middels sms'jes doen. We hebben een database met telefoonnummers van onze klanten, dus daarvan gaan we gebruik maken en we moeten het nog even testen hoor, als het gaat werken. Maar als het goed is, als alles in orde is, dan gaan mensen die werkelijk uitgeschakeld worden ook sms'jes van ons ontvangen.
0: Ja, maar die loadshedding geldt dus niet voor de mensen die in de buurt van ziekenhuizen en bejaarde instellingen wonen?
2: Ja, dus die, in het beleid voor wat betreft loadshedding hebben we dus ook, houden we ook rekening met dat soort belangrijke kritieke locaties. Als je op die lijn zit, heb je geluk, want die worden dan niet die worden niet meegenomen bij de loadshedding.
0: Ja, maar eigenlijk zouden jullie ook op die lijst moeten hebben radio en tv stations.
2: We zullen het voorstel doen aan de mensen die de beslissingen nemen.
0: Goed, mevrouw De Jong, werkt u prettig? Hoe lang zit u al daar bij de EBS?
2: November ben ik 15 jaar bij de EBS.
0: Denise De Jong, we hebben haar dus gesproken. En als het nodig is, voor herhaalstandie, dan gaan we dat doen. Want ik merk dat sommige mensen, mevrouw De Jong, wel hebben gehoord. Ze hebben haar horen praten, maar ze hebben niet geluisterd. Maar er is een verschil tussen horen en luisteren. Ja, ik heb het gehoord. Maar heb je geluisterd? Want ik denk dat het zo goed als mogelijk is uitgelegd. Maar ja, de maat dat alle vingers zijn niet even lang. Wat de een begrijpt in 5 minuten, heeft de ander onder de knie in 1.5 uur. Lisabi, mijn praxie romatief mee van mijn bereng. Jerry, maar dat ben ik altijd. Ja, ik heb hem nooit meer gezien. Jerry, het waren leuke tijden hoor. Maar goed, de EBS, de mij doet hun best. Zeker de afdeling voorlichting. En ik hoop dat de zaak goed is overgekomen. Zo niet, ik creëer wat er een moment bij gaan. Mensen, om erover te praten. Isabi, de man dat voorlichting naar informatie doe je niet in 5 minuten. Dus we gaan mogelijkheden creëren om... Feit is, belangrijk is, je hebt nu tenminste een indicatie, zodat je indien possible je alvast die voorzieningen kan treffen. Isabi de voorbereiding kan treffen, zodat deze avond op brokken. Als ik het zo eenvoudig mogelijk kan zeggen. Mensen, ik heb in de studio, dat is snel gegaan, is een heel oude afspraak. Heeft de korpsleiding vandaag, dames en heren, eigenlijk dat het niet door zou gaan. Maar oude afspraak hebben de mannen dus snel wederom op de agenda geplaatst. En dat is de afdeling verkeer. En je weet, het is altijd, het blijft actueel om over het verkeer te praten. Altijd. Want het is aan dynamisch. En ik heb ook altijd gezegd dat ik dus uitkijk naar het moment wanneer er sprake zal zijn van een stuk ordening, Isabi, van ons verkeer. Want het is zo onoverzichtelijk als maar wezen kan. Nou, ik heb in de studio, we gaan wat interactie doen met het publiek. Ik heb hoofdinspecteur Ramesh Bandhu. Je ziet hem nu in beeld. En naast hoofdinspecteur Ramesh Bandhu zit de inspecteur der tweede klasse Milano Banda. Nu in beeld. Goedemiddag, heren.
3: Goedemiddag.
0: Alles goed met jullie?
3: Naar omstandigheden goed.
0: Naar omstandigheden goed. Wat zijn die omstandigheden?
3: Die omstandigheden. Net wat je zei toch, dat is een oude afspraak. En ja, we moesten zeg maar vandaag hier zijn. Dus dat is eigenlijk de omstandigheden waarover ik het heb.
0: Ja. Meneer Banda, u zit bij de bewijs, hè?
3: Jawel.
0: En meneer Bandhu, u bent dus hoofd van de afdeling van Keren.
4: Ja, de chefverkeer.
0: Chefverkeer.
4: Chefverkeer is verantwoordelijk voor de operationele handhaving van de veiligheid op de openbare wegen.
0: Ja, daar valt er een en ander over te zeggen, hè?
4: Ja, heel veel, ja.
0: Kan ik een stelling poneren? Kan ik zeggen, de situatie in ons verkeer is zo onoverzichtelijk dat we het gevoel krijgen dat de politie niet langer in staat is om die organisatie te controleren. Nu wil ik een stelling geven om jullie een beetje te triggeren en te kijken hoe je erop zal reageren.
4: Ja. Ja.
0: Kunnen jullie het nog aan?
4: Ja, van mijn kant uit ook een goedemiddag naar de kijkers en luisteraars. Ik zou dat niet stellen. Omdat de verkeersveiligheid niet iets alleen is voor de politie. We kennen de drie is: engineering, education en enforcement. Education is voor het ministerie van Onderwijs. Engineering is voor het ministerie van Openbare Werken, Ruimtelijke en Ordening. En blijft dan over de handhaving, enforcement. Dat is voor de politie.
0: Inspect, maar ik wil een afspraak. Dat ik het natuurlijk doe. Dus wat ik vraag aan is, maar als een om je zo'n DNA-presentatie. Allemaal doe mee, allemaal begrijp ze het takkie. Dus als je brok als dan niet, dan kom je naar people. Want dit onderwerp is altijd interessant en mensen gaan meedoen. Dus adem in en uit, relax. Het is normaal, je bent thuis. Het is BT, je bent bij het volk. Just be yourself. Gaat u aan.
4: Ja, dus wat ik al eerder zei. Verkeershandhaving is teamwork. En het is een gedeelde verantwoordelijkheid. Zowel van de weggebruiker en van de politie. Waarbij voor de, van de weggebruiker geëist wordt, verwacht wordt. Een beetje respect, gedragsombuiging, gedragsverbetering en verkeersdiscipline. En alleen door die nauwe samenwerking tussen de politie en de weggebruiker kunnen we het aantal verkeersongevallen drastisch gaan terugdringen. We geven ook toe dat misschien vanwege slechte onderhoud van de wegen, dan dat de weg niet begrijpbaar of bereidbaar is voor de weggebruiker. Maar vanuit de zijde van de politie doen we alles eraan, met alle beschikbare middelen die we hebben, met het personeel, met de expertise en ervaring die we allemaal hebben, om de verkeersveiligheid te waarborgen. Nogmaals vraag ik van deze kant uit gelijk een, of doe ik een beroep naar de weggebruikers om die medewerking te verlenen, om zich te houden aan die verkeersregels. Dan gaan we zelf zien dat we een stukje veiliger op de weg zijn.
0: Aanvulling, inspect?
3: Nee.
0: Niet echt?
3: Nee.
0: U bent rijbewijzer, dus je zegt, ik denk dat bemoeit op het raam.
3: Dat kan niet bemoeien, maar ik denk dat meneer Bandu het alles al even zegt.
0: Ja.
3: Wat dat betreft verkeer.
0: Zijn er, heren, specifieke punten, want u speciaal zijn de in het verkeer, bewetakie als aan die zie, if we nog pakken aan snel, boter een probleem. Ik las een artikel, of niet eens, het was ook een interview hier, met de mensen van het Verkeersveiligheidsinstituut. En die mannen hebben eigenlijk drie wegen, hoor. Jullie zijn daar bekend mee, toch? Ik dacht, Garnizoenspad en Indira Gandhiweg en nog een andere weg, denk ik. Eigenlijk hebben ze die wegen bestempeld als ze zijn gevaarlijk, laat me dat zo zeggen. Komen jullie tot die conclusie? De situatie op de Indira Gandhiweg. Tot welke conclusie komt u als u kijkt naar de situatie op de Indira Gandhiweg?
4: Oké, Indira Gandhiweg. We kennen allemaal de Indira Gandhiweg. Alleen bekeken vanuit Lelydorp tot Latour hebben we een aantal zijwegen. En al die zijwegen sluiten aan op de Indira Gandhiweg. En vanuit dus. Als u vanuit de zijweg komt en uw aansluiting wil zoeken op de Indira Gandhiweg, komt u eerst het rijwielpad. En vaak genoeg, misschien voorzichtig te zeggen, uit analyses is gebleken dat men vaak genoeg onvoldoende oplettend is in het verkeer en zo het langzaam verkeer niet ziet. En dan heeft u een verkeersongeval, een aanrijding. Ook voor die mensen die willen inslaan in een zijweg, daar gaat u het rijwielpad moeten kruisen en de wet geeft het aan. Bij het kruisen van het verkeer heeft het verkeer, het doorgaande verkeer, dan voorrang. En als u onoplettend bent of inschattingsfout maakt dat die bromfietser of het langzamerij heel ver is en u maakt die manoeuvre naar links of naar rechts en heeft u dan een aanrijding veroorzaakt.
0: Ja, maar wanneer de mensen nou eenmaal hun rijbewijs hebben, komen jullie tot de conclusie dat, want je kan je rijbewijs hebben en in de praktijk blijkt dat ondanks het feit dat de meneer of de mevrouw over een rijbewijs beschikt, dat ze vaak genoeg niet echt op de hoogte zijn van de regels die gelden op de openbare weg.
4: Ik zou die vraag aan meneer Banda laten.
0: Komen jullie ook tot die conclusie?
3: Ook van mijn kant, goedemiddag kijkers en luisteraars. Meneer Limbo zei het al, ik ben meer belast met de algemene rijbewijzen. Om uw vraag te beantwoorden, kijk, bij het rijexamen worden regels bijgebracht. Ja? Wat wel nu zo is, dat in feite, als je niet voor een andere categorie examen moet maken, dat je in feite pas na 10 jaar weer je rijbewijs moet verlengen. Dus in feite zou er een stukje refreshment moeten plaatsvinden. En dat is er nog niet in onze huidige wetgeving.
0: Mm-hmm.
3: Dus kort gezegd, het zou wel eens kunnen, dus dat men zeg maar, die regels zijn vergeten, die verkeersregels.
0: Hoeveel categorieën zijn er?
3: 4.
0: Noem die zo op.
3: Categorie A, een motorfiets. Categorie BE, dat is voor personenvoertuigen. Categorie C, dat is voor vrachtvoertuigen. En categorie D, dat is voor bus.
0: Ja.
3: Categorie D voor bus.
0: Ik heb me altijd afgevraagd, what's the difference? If me maar you want to me inspect dat ik van mij doen, ja. Dan me rijd ik geen vezel, dat ik me nog maar een bus.
3: Ik denk dat ik kan. Dan heb je een rijervaring. Maar je bepaalde mensen noemen een rijabus. Zeker vanwege een grote.
0: Ja. Ik zie het niet zo moeizaam in hoor.
3: We hebben een gelukkig model varen bijvoorbeeld toe. Want terug. Naar een trekker. Want man, ze rijden op Chiwagi. Ik heb ervaring voor een rij, want terug naar een trekker.
4: Ja. Bij het beschrijven van die bochten vooral.
0: Ja, oké, een truck kan ik me voorstellen, maar een bus.
3: Het hangt vanaf hoe groot die bus is.
4: Dat van die lange toerbussen bijvoorbeeld. Zou je echt een beetje rijonderdeg erin moeten hebben. Om die, en die ervaring om zo'n bus te besturen.
0: Ja, ja. Ik heb eigenlijk nooit behoefte gehad hoor, om groot rijbewijs. Ik heb gedacht, waarom zou ik een nooit meer een bus? Nooit meer een truck. Ik kreeg misschien gek of onverstandig, no? You'll never know.
3: In feite, in het verkeer is in feite alles goed geregeld.
0: Mm.
3: Veelal zijn die fouten die gemaakt worden in het verkeer, zeg maar, door menselijke gedragingen. Want in feite, bij elke hoek is er een regeling wie voorrang heeft. Maar de vraag is, houdt men zich aan die voorrangsregels? Ook al is er geen bord, maar de wet bepaalt wie de voorrang heeft.
0: Mm.
3: Dus die mensen moeten zich houden aan die verkeersregels en dat sowieso minder ongelukken plaatsvinden.
0: Ja, ja. Oké. Maar er is wel een afstemming met openbare werken, toch? Daar waar het gaat om de aanwijzingen en verkeersmobiliaren en dat soort dingen.
4: Ja, dus de samenwerking met openbare werken is verloopt als naar wens.
0: Mm.
4: Omdat wanneer we bijvoorbeeld bij die black spots, wanneer de politie constateert dat er een, zeg maar een wegverzakking is, een kuil of een belemmering op de weg die de verkeersveiligheid in gevaar kunnen brengen, dat wordt dan in samenspraak gedaan met OWI. En wanneer het wordt aangepakt, dan meldt OWI ons dan voor de wegomlegging en de wegafsluiting. Dat de politie.
0: Oké, Inspect, legt u me uit. Ik heb altijd met deze vraag, jongen. Waarom zien we de motorbrigade niet in de avonduur op straat?
4: Ten eerste, de motorbrigade. Het zou ook kunnen in de avonduren, maar ze hebben een aangepast rooster van de morgendienst. Het begint om 6:00. Eindigt om 2:00 en weer van 2:00 tot 2:00 tot 10:00 s'avonds. Omdat diezelfde mensen vanwege capaciteitstekort, zijn het diezelfde mensen die de middagdienst bijvoorbeeld hebben gedaan, ook in de ochtenduren moeten komen.
0: Hoeveel mannen zijn er bij de motorbrigade?
4: Als ik nu heb, we hebben toevallig gisteren nog een aanvulling gehad van personeel, dan zitten we nu op 20 mensen. Die dan de hele week door.
0: Voor Paramaribo,
4: ja, dus dat is bij de afdeling motorsurveillance dienst. We hebben ook nog andere verkeersregulerende afdelingen, zoals het verkeershandhaving team. Ook die is onderbezet, die heeft ook gisteren, of is aangevuld met een paar nieuwe medewerkers die recruten. En samen met die twee verkeersreguliere afdelingen en die van Paramaribo, dus ik geef aan van Bureau Keizerstraat, moeten we het heel verkeer samen met de andere verkeersdiensten over het heel land proberen veilig te waarborgen.
0: Maar kan je dat schema niet dusdanig regelen dat tenminste twee mannen voor de avonduren beschikbaar zijn?
4: Die mogelijkheden kunnen bekeken worden.
0: Precies, dat niet.
4: Die mogelijkheden
0: na
4: moeten...
0: Na 8 uur zie je niks, geen enkel verkeers. Heb je samen dat aan mij regelen zo?
4: Nee, maar kijk, wanneer één politieman is geen politieman, ook twee zou in de avonduren voor een motorrijder, u kent de gevaren in het land, dat men het niet ideaal zou zijn om weinig motorrijder in de avonduren te plaatsen. Wanneer...
0: Waarom niet?
4: Denk ook aan de veiligheid van, van die politiemensen. Als we in grote getallen zijn, neemt men het risico om die mensen als het ware alleen het negeren bij van het stopteken.
0: Het kan ook overdag hoor.
4: Ja, het kan ook overdag. Maar in de avonduren is het risico ietsje moeilijker dan overdag. Overdag hebben we veel meer verkeer. Je zou misschien die assistentie kunnen krijgen van de weggebruiker. Maar in de avonduren is de weg vrij. Men gaat harder rijden. De wegen worden geasfalteerd. Men gaat automatisch harder rollen. En zo ook dat men, daarom zeg ik, heb ik aangegeven, dat respect dat de weggebruiker moet opbrengen voor de politie, dat moeten we terugbrengen.
0: Dat is zo. Dat is zo. Ik heb zoveel vragen. Weet je, ik heb me soms ook altijd afgevraagd. Zijn er met de remaatie een hoor verkeersactie? En de actie die nodig, want controle is geen daad van vijandschap. Maar zijn er met mij hoor verkeersactie? Die zijn precies op dezelfde plekken. Je moet de mensen toch een beetje verrassen waar ze ervan uitgaan. Als ik ergens rijd, dan moet ik luisteren naar een locatie waarbij er een open traject is, dan weet ik zeker dat ze daar een begrijp je. Maar je moet ook gewoon een verkeersactie kunnen houden hier in de Gongreepstraat, bij wijze van spreken. Maar ook in de Gongreepstraat rijden ze als gekken.
3: Het probleem is, kijk, waar je ook een verkeersactie houdt, meneer Limbo. Er is voor mij een bepaalde appgroep, verkeersupdates. Op het moment dat je bezig bent in de Gongreepstraat, binnen 1 minuut, 2 minuten, weet je, Suriname het. En bij het houden van een verkeersactie moet je ook genoeg ruimte hebben voor parking. Dus dat speelt eigenlijk een rol bij het plannen van een verkeersactie. Dat is een van die aspecten waarmee we rekening moeten houden. Maar inderdaad, kan het over een verkeersactie gehouden worden, maar binnen no time, weet je, Suriname het.
0: Ja.
4: Dit is een aanvulling wat meneer Banda aangeeft. Kijk,
0: ik dacht dat het niet meer bestond.
4: Verkeersacties?
0: Nee, die appgroep.
4: Oh, nee, het is er wel. Dus vandaar dat. Maar het is ook een manier dat die preventieve surveillance wordt gedaan, zodat de politie zichtbaar is en dan is het goed aan de regels. En het doel van het houden van verkeersactie is niet om files te veroorzaken en irritaties op te wekken bij de weggebruikers. Dus vandaar dat hij aangeeft van, we moeten behoorlijke reden hebben. Het moment dat u het stopteken geeft, die meneer staande houdt, moet u een plak aanwijzen dat hij aan de kant gaat en daar gaat u verder afhandelen. En het ander verkeer moet normaal doorgaan.
0: Ja, hebben jullie een plannen voor het verkeer betreft?
4: Ja, er is een verkeersveiligheidsplan in verband met de vakantie. We hebben veel meer vakantieverkeer. En de wegen die naar de vakantieorde leiden, die zijn gelokaliseerd. U zult het gemerkt hebben dat we haast in elk weekend starten vanaf vrijdag, zaterdag, zondag. Terwijl iedereen bezig is te feesten of vertreurd is de politie bezig met de controles. En we doen dan alcoholcontrole, snelheidscontrole, die normale controle op bescheiden van het voertuig. Kijken of die bronfietsers ouder zijn, 16 jaar en ouder zijn. Kijken of ze hun bronfietsen gekeurd zijn. Kijken naar de drukpijpen die ze allemaal hebben. Of ze niet met die afgevoerde motoren rijden. Waarbij ze de ter plaatse gelden de maximumsnelheid met vele malen hoger rijden.
0: Ja, ik zag een filmpje waarbij jullie een aantal bronfiets in beslag hebben genomen.
4: Ja, dus op twee plekken, dat is aan de Anamustra, dat is het afgelopen weekend. En het weekend de dagen daarvoor is het opgedaan op Lidiedorp.
0: Nee, maar die van mij niet zien.
4: Het gaat om weggebruikers, het gaat om bronfietsen. Die zijn er een groep die elk weekend hebben ook last. Ook de politie heeft last. De politie treedt op. Men geeft maar aan dat de politie niet in staat is of niet doet. Maar de politie doet er alles aan om die mensen maar die informatie is er. Die mensen gaan, wezen die, wanneer die mensen staande worden gehouden, zijn het die ouders misschien die van die mensen komen en dan het verzoek doen?
0: Maar de brafiets, wat hebben ze precies gedaan? Met die drukpeepman?
4: Ja, het is een verstoring van de openbare orde in de nachtelijke uren. De onnodig de vrijheid van het verkeer belemmeren, dat ze op en neer rijden vanuit de weg naar die inrit bijvoorbeeld, op de plek waar ze zich ophouden en vanuit die plek weer op de weg komen. En dat levert tenminste dat de veiligheid van op de weg in gevaar wordt gebracht. Ja. Zonder noodzaak.
0: Ja, oké. Rijden zonder rijbewijs. Inspecteur Banda, ik heb me afgevraagd, maar waarom bijna 18.000 tot 20.000 mensen die dingen niet gaan halen? Ik ben een keer geweest, ik moest ook mijn rijbewijs ophalen. Maar dat is niet meer. Ik ben maar wacht niet zo lang. En dat is de verklaring van heel wat mensen. Hebben jullie nagedacht om het te versoepelen? Je kan daar niet van 8 uur 's morgens tot 3 uur 's middags zitten. We hebben andere dingen te doen.
3: Meneer Limbo, wat u daar aangeeft is dat het soms heel erg druk kan zijn bij de balie. Dat is juist. We hebben het zeg maar 2 weken geleden ook gezien. En we hebben nu dus eigenlijk andere werkwijze.
0: Geweldig, man.
3: Wat doen we? We zien mensen daar die zich zeg maar vanaf 6:30 daar aanmelden. Dus die groep van 6:30 tot 8:00, die rijbewijzen worden als eerst klaargezet voor de afgifte. Wanneer we klaar zijn tot 6:30, 8:00, dan gaan we naar 8:00 tot 9:00. Waarom hebben we dit gedaan? Net wat u zei, inderdaad, vaker klacht men van, ik was vanaf 7:00 daar, het is nu 12:00 en mij wacht niet meer rijbewijs.
0: Maar ik begrijp het niet. Je zegt de groep 6:30 tot 8:00.
3: Ja, ja.
0: Dus Kodak Mahamani is door het erop. Hè.
3: Ja.
0: En dan moeten we onze namen doorgeven.
3: Geeft uw vervallen rijbewijs af of geeft uw ID-kaart af? Vervallen rijbewijs geldt voor de mensen die zeg maar een verlenging hebben aangevraagd. En bij ID-kaart is het voor de pasgeslaagden.
0: Oké. Dus wij moeten ons nieuw rijbewijs in ontvangst krijgen.
3: Ja.
0: Dus we geven ons vervallen rijbewijs en met de andere bescheiden.
3: Ja.
0: En dan moeten we daar weer plaatsnemen. Dan wordt het opgezocht.
3: Ja, dus het is soms heel erg warm op de gang. Speciaal daarvoor gebruiken we het examenlokaal. Het is een gekoelde ruimte. Ja, die mensen nemen daar plaats. Het rijbewijs wordt gezocht. Wanneer het rijbewijs gevonden is, worden de mensen opgeroepen om te betalen. Na de betaling gaat u in een van de afgiftekamers om uw rijbewijs in ontvangst te nemen. Dat is het.
0: En hebben jullie geëvalueerd? Werkt het? Is het niet beter?
3: Tot nu toe, vanaf vorige week zijn we ermee gestart. En ik mag u zeggen, we hebben weinig tot geen klachten van mensen die beweren dat ze heel lang moeten wachten op een rijbewijs.
0: Ja, oké, dus je wacht wel, maar niet zo lang.
3: Nee, het streven is om binnen een uur die mensen die zeg maar binnen een bepaald tijdbestek zijn gekomen af te handelen.
0: Ja, en tot hoe laat doen jullie dat?
3: Afgifte doen we tot 3:00.
0: Ja.
3: Afhankelijk van de drukte. Als het uitloopt, soms tot 3:30.
0: Ja. Maar zou je niet bijvoorbeeld ook na 3:00 een model kunnen bedenken van we zijn langer open? En kijken hoe ver er mensen zijn die dus in de middaguren toch wel kunnen langskomen.
3: Het is in de planning. In het verleden hebben we het wel gedaan. Maar om eerlijk te zeggen, na 3:00 kregen we heel weinig mensen op de vloer. Maar in het verleden is het al gedaan. We hebben het eerder al besproken met meneer Bandu. Het is in de planning dat we het misschien in de toekomst weer gaan doen.
0: Ja. Oké.
4: Zaterdag
0: zijn we ook. Wat zei u, meneer Bandu?
4: Zaterdag zijn we ook op de afdeling rijden.
0: Oh, zaterdag ook.
3: Ja, tot van 8 tot 12.
0: Dat is nice, dat is nice. En toch heb je nog 18.000 mensen die nog moeten komen.
3: Ja, het is eigenlijk rijbewijs produceren. Het is eigenlijk een ongoing proces. Kijk, op dit moment vanmiddag toen ik hier kwam, was het precies 18.700. Vorige week was het 18.000, maar elke dag worden rijbewijs geproduceerd. Elke dag verlengen mensen hun rijbewijs. Elke dag heb je geslaagden. Dus het verandert steeds. Ja.
0: Oké. Het is aan de hoge kant 18.700. En zo weten dat ze het kunnen ophalen. Jullie hebben het bekendgemaakt.
3: Ja, er is een update-lijst. Die update-lijst, de laatste, dat heb ik wel van volgens mij 3 weken geleden. Maar los van die update-lijst, meneer Limbo, ik zal u zeggen. Vorig jaar zijn we gestart met een online aanvraag. Bij de online aanvraag is het namelijk zo, dat wanneer het rijbewijs af is, kregen de mensen een mail. Het volgende wat ze moeten doen is een afspraak boeken en het rebus ophalen. Van die groep, die mensen die online aanvragen, zitten we nu met ongeveer 1300 rijbewijzen die nog niet zijn opgehaald. Dat zijn mensen, let wel, die een bericht hebben ontvangen. Het enige wat ze moeten doen, is een afspraak boeken op een bepaald tijdstip, dag en tijdstip, om het rijbewijs op te halen. Maar die mensen, ook die mensen, komen niet optimaal halen.
0: Ja, ja. Oké, okay, want rijden zonder rijbewijs is strafbaar.
3: Klopt helemaal.
0: En spreek me ook iemand, Tony. Weet je, ik heb volgens mij, ben je toch dat naar Sky, joh. Je kijkt niet naar dat ding, toch? Hoor jullie daar rekening mee? Ik heb volgens mij 5 jaar gereden zonder te weten dat ding vervallen was. Je gelooft me niet.
3: Nee, ik geloof je niet.
0: Met dat hier. Ik ben geschrokken. Het was volgens mij, wanneer heb ik mijn rijbewijs behaald? In 2000, denk ik, hoor. 30 jaar terug ongeveer. Ja, het was een hele poos. Je hebt geen tijd om naar dat ding te kijken.
3: Ja.
0: Totdat je in een of andere situatie, of je moet er gebruik van maken, is een cadeau. Dat is dan verval, jongen.
3: Het kan gebeuren dat mensen, zeg maar, niet op tijd door de rijbewijs vervallen is. Maar wat wel bekend is, wat wel zo is, indien het rijbewijs langer dan 3 jaar is vervallen, heeft u in feite geen rijbewijs meer. Dat is wel zo.
0: Bijna een onderzoek naar zelf. Nou, Antoni Weggi.
3: Antoni Weggi, maar.
0: Die man die in om te kalen toren gaan scoopt.
3: Het is wel goed, want die mensen dat weten. Misschien kan je een noorder van mij dat doen, om het ramelen te lukken.
0: Die man die in om denkt, want ik weet dat hij mijn jaar denkt. Nou, ik was scoopt, ik kon nooit en niet ofzo.
3: We zijn nog steeds onze beste camera.
0: Ja, ja. Oké, maar zijn er veel mensen die zonder rijbewijs rijden? Tijdens de actie.
4: Dus nu hebben we gemerkt, omdat de mensen bewust zijn gaan worden, dat het, en de boete, omdat de boete ook verhoogd is. Het rijden zonder rijbewijs was voorheen een overtreding. Nu is het een misdrijf geworden. U wordt voor de politie is belast met de opsporing. Het moment dat, dat de politie u staande heeft gehouden ter zake rijden zonder rijbewijs. Er wordt PV aangezegd. Het wordt opgestuurd naar het Openbaar Ministerie. En het Openbaar Ministerie is dan belast met de vervolging. Dus die mensen zijn waarschijnlijk bewust gaan worden dat het rijden met het zonder rijbewijs dan een misdrijf is geworden en de gevolgen, de risico's die ze allemaal oplopen, dan zwaar zijn. En bij de verkeerscontrole hebben we zelden of vaak genoeg heel weinig in vergelijking met andere overtredingen dat mensen dan zonder rijbewijs rijden. Wat we nu veel zien, dat we veel bestuurders hebben dat ze door het rood verkeersrecht rijden.
0: Dat is waar, daar komen we straks op terug. Maar is het gebruik, als je me bijvoorbeeld staande houdt aan de Gravenstraat, en je hebt een rijbewijs, en ik zeg van meneer de agent, ik heb het in de, dit is de auto van die vrouw. Mijn rijbewijs, ik heb vanmorgen gebruik gemaakt van haar auto, en ik kan het bewijzen. Houden jullie daar rekening mee?
4: Ja, in bepaalde gevallen wel, maar u kent de situatie, als die meneer niet heeft, gaat hij in een of ander iets verzinnen om u dan zover te krijgen om verder te gaan zonder het rijbewijs. Maar de wet heeft aangegeven, wanneer een bevoegde ambtenaar, in dit geval de politie, vraagt naar uw rijbewijs, moet u het overhandigen ter inzage. En nadat de politie heeft gecontroleerd, moet u dan afgeven.
0: Maar in bepaalde gevallen... Ja, want als ik u vraag van, laat me die vrouw even bellen, dan brengt ze het voor me.
4: Ja, ja, dus...
0: Dan kan het kijk, wel, toch?
4: We hebben nu een fenomeen dat vaak genoeg mensen een foto maken van het rijbewijs op hun toestel.
0: Ja, ja.
4: Dan kan de politie, we nemen geen gegronden daarmee. De wet heeft aangegeven, u moet overhandigen ter inzage. Dan is het dat. Maar om ook een beetje klantvriendelijk te zijn, dat we die mensen vragen, wanneer die mensen aangeven, wanneer ik heb een foto op mijn mobiel, dan zien we het rijbewijsnummer of uw ID-kaart op het nummer, dan kunnen we even bellen met de afdeling rijbewijzen en verifiëren daar. En blijkt van die meneer in het bezit is, dan met de waarschuwing. In het vervolg, meneer, let op, alvorens u achter het stuur gaat, zet uw rijbewijs en bescheiden van het voertuig dan klaar.
0: Ja, inspect, worden mensen echt klaargemaakt voor mijn rijwawagi? Zonder een natrap te geven aan die collega's die dus in dat voortraject inkomen?
3: Ik zeg ja. Ik durf ja te zeggen waarom? Omdat ik eigenlijk ook op die afdeling heb gewerkt. Ja. Je gaat naar de rijschool. Je krijgt eerst theoretisch onderricht en daarna praktisch onderricht. Veelal, wanneer iemand niet zeg maar ready is om praktijkexamen zeg maar te doen, ja, gaat zo iemand geen examen maken. En bij het examen, ik kan niet zeggen, wordt er gewoon zonder fouten gereden. Maar wanneer men eenmaal het rijbewijs heeft behaald, ja, dan zie je wel een ander gedrag. Het is wel zomaar dat men zeg maar ready gemaakt wordt om deel te nemen aan het verkeer. Ik zeg zonder meer ja.
0: Ja, maar waarom moet de agent zo strak zijn bij het examen?
3: Ja, wat is strak?
0: Kent u een Blackson?
3: Jawel.
0: Amaan bak me toch?
3: Amaan no bakkie, amaan beoordeel het op een rij gedrag.
0: Dus ik ga je nou wat hier?
3: Ja.
0: Daar omgeef je appendie. Maar hij is instructeur. Meneer Soeres en Pichera, maar direct ba. Maar dan weet hij niet wat ik moet doen. Want daar is een soort verhoging toch bij appendie. Naast appendie heb je
3: straat.
0: Daar komt hier op straat. Dan maar dan leg me uit wat te doen. Voor ik begin te gaan bakken. Dus ik kijk nou naar Blackson. Om hem te vragen. Maar die man was strak. Want toen ik in het voertuig ging, dacht ik van, ik ga even met de man een beetje praten. En ik zeg van, inspect, goedemiddag, het is nogal warm, hè? Wat reageer je, jongen? Ik had de mensen zeggen van, ja, het is warm, meneer, of het is koud.
3: Dan lijkt me bij de constant, ik moet allemaal poeren in die concentratie.
0: Ja, ja,
3: ja. Van mijn bestel, toch?
0: Oké, maar ze zijn, dat is de procedure en de instructie, ze moeten straks zijn.
3: Nou, niet straks, maar het is eigenlijk straks. Dus wanneer een kandidaat plaatsneemt in die auto, dat je uitleg van wanneer je gaat examen afleggen. Dit zijn de spelregels. De route krijgt u van de instructeur. Kort en zakelijk. En als agent of politieambtenaar in een geval,
0: ja,
3: moet je daar zitten om die kandidaat te beoordelen. Het is misschien vervelend als je gaat communiceren met die kandidaat. Juist, dat neem ik alleen maar af. Dat naar mijn ervaring.
0: Ja, ja, ja. Oké, de KC zei toen hij hier was, dat jullie dat ding van rijden door rood licht echt gaan checken. Maar ik vroeg me af, inspecteur Bando, want dadelijk je timing, manschap naar de bakka. Want eigenlijk zou ik gewoon onzichtbaar twee politiemannen niet in uniform zetten met een sirene in die wagen in een fiets. Gewoon patrouilleren en in de omgeving van verkeerslichten daar rondhangen. En als een man door rood rijdt, de hele tassirine, die kwam film, die repet hem. Want ik ga je zeggen, ik zie inderdaad bijna elke avond, ik heb hierover gesproken, zie we mensen door rood liggen. Het is helaas een norm geworden. Voorzien je bedenk je, wie is nou wat je roept, man, je stopt je. Je kijkt bijna 10 keer van hé. Maar nu, mijn is een norm.
4: Ja, als ik daarop...
0: Daarom vroeg ik naar die motorrijders ook, in de avonduren.
4: Ja, dus ook die modellen zijn nu, we zijn al bezig, we zullen niet doen, we zijn al nu bezig met...
0: Die onzichtbare.
4: Onzichtbare, het is niet onzichtbaar dat we op een bepaalde plek staan bij de verkeerslichten. Die mensen staan aan de ene zijde van het verkeerslicht, waar het verkeer daarom kan. En de andere zijde zijn er andere politiemensen. We gebruiken onze eigen mobiel om die auto die door het roer zelf te filmen met kentekennummer en al. En als het moment het verkeerslicht voorbij bent gegaan, 100 meter verder staat een ander politieman daar. En hij geeft u het stopteken. En hij gaat u aangeven wanneer u heeft het door het roer gegeven. Vaak genoeg krijgen we no ano kang ano mi. Dan laten we die agent maar komen en het overtuigend bewijs zit daar en...
0: Want als je die mannen terstond, zoals u zegt, als je rijdt met die man terstond en het gebeurt op een aantal plaatsen, 4, 5, 6 keren, gaat het werken? Gaan andere mannen altijd rekening houden van, hey, you'll never know, laat me rustig wachten bij het verkeerslicht.
4: Ja, dus nu... Nadat die analyses zijn gemaakt, we hebben het vaker gehad, ook terwijl de politie achter zo'n bestuurder is, neemt hij het risico gewoon om door het verkeersrecht te rijden. Dus alle verkeersdiensten opereren nu simultaan op verschillende, alle locaties of kruisingen waarbij het verkeer wordt geregeld met een verkeersinlichteninstallatie zijn in kaart gebracht. En door die samenwerking van alle verkeersdiensten pakken we dat wel aan. We hebben laatst gedaan aan de Pengelstraat, gemeente Landsweg. En we waren zomaar kort voor een 2 uurtjes bezig, waarbij er 23 bestuurders zijn staande gehouden ter zake rijden door het roodlicht. En 11 mensen hebben gelijk ter plaatse betaald. En de boete rijden door het roodlicht is 5.000.
0: 5.000?
4: 5.000 SRD.
0: Moet je het gelijk betalen?
4: Nee, u bent niet verplicht te betalen, maar het gaat, de politie maakt het, u krijgt een PV aangezegd, het gaat naar de vervolging, het Openbaar Ministerie, de snelrechter, in geval u niet verschijnt, dan wordt u bij verstek veroordeeld en uiteindelijk is het de afdeling des, dienst, executie, strafvonnissen die bij u komt op het adres en dan met het vonnis. En als u zegt van, meneer, ik heb het geld niet, wordt u dan meegenomen en u belandt dan in de gevangenis.
0: Komt dat vaker voor?
4: Vaak genoeg, wanneer die mensen dan voor depressie staan, hebben ze het geld gelijk. Want u heeft de mogelijkheid om het geld in termijnen te betalen of na afspraak met het Openbaar Ministerie. En als u dat nagelaten heeft, dan is het wanneer het vonnis al eenmaal is uitgesproken, dan, ik heb aangegeven, de afdeling des is daarmee belast om die strafvonnissen uit te voeren.
0: Ja, ik heb een keer een boete gehad. Ringweg, ja. Wat was het? Maar het was 5.000 ook. Maar het was niet rijden door rood licht. Iets was
4: voor. Verzekering? Misschien verzekering, want als u een personenauto rijdt waarbij de verzekering vervallen is of niet verzekerd is, is het ook 5.000.
0: Ah ja, dan moest ik het gaan betalen bij de PG daar.
4: Ja, dus ja, bij de afdeling parket wacht.
0: Als goed dan, maar dan kom je, want ik, meneer, echt. Ik kan u niet helpen hoor.
4: Okay, maandelijks sturen, dus wanneer die alle verkeersdiensten, ook de resortpolitie doet nu mee met de verkeershandhaving, om dan een stukje veilig ordening te brengen in het verkeer. U heeft het al aangegeven in het begin dat we hebben in Suriname gemengd verkeer, langzaam verkeer, zwaar verkeer, alles op één weg. En we moeten toegeven dat de infrastructuur in en rondom Paramaribo niet berekend is voor die exclusieve groei van aantal bromfietsen en auto's. En dat wekt alleen maar irritaties bij de weggebruiker.
0: Maar we gaan nu een paar vragen stellen vanmiddag, zodat iedereen de vragen kan horen. Want sorry, dat is al een discussie. Zo opmerkelijk, we hebben even als onderdeel ons veilig verkeer, welke we dus nu gaan inschuiven. We zijn er over 1,5 minuut terug, heren en luisteraars. Laten we luisteren.
5: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar. Veilig verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
6: Veilig de weg op een e-bike begint met de juiste leeftijd en juiste kennis van het verkeer. Brigadier Blackson van de Verkeerspolitie legt uit.
7: Ouders, opgelet. Kinderen hebben niet altijd voldoende verkeersinzicht en reactievermogen om veilig met de hogere e-bike snelheid om te gaan. Nog belangrijker zijn rijvaardigheid en verantwoordelijkheid. Laat kinderen dus niet alleen op een e-bike deelnemen aan het verkeer als ze niet voldoen aan deze voorwaarden.
5: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar.
8: Zoek je comfort, technologie en veiligheid in één SUV? Maak kennis met de Omoda Z5. Met 6 airbags, 360 graden camera en een 5-star ANCAP safety rating. Geniet van luxe met lederen interieur, slimme connectiviteit en sfeerverlichting. Rijd de Omoda Z5 vanaf $27,940 met 7 jaar garantie of 200.000 kilometers garantie. Omoda Z5, innovative technology meets high-tech style.
5: Veilig verkeer. Goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
0: Ja, goed voor ons allemaal. We zijn terug, we gaan naar de bellers. Maar meneer Bando, ik stel je een vraag. Ik stel je een vraag, je bent er aan het bijna mijn bromfietser. Mijn fietser of bromfietser, zeg maar. Bijna op piering. Mogen de mannen je links inhalen? Het wordt een soort eindeloze discussie. Mag de fietser of de brandfietser je links inhalen?
4: Nee, dat mag niet. In Suriname is links inhalen verboden. De brandfietser, in geval er gemis is van een rijwielpad, dan moeten ze gewoon in volgorde van aankomst blijven rijden.
0: Wat bedoelt die volgorde van aankomst?
4: Dus als de autobestuurder voorin rijdt, is dat het brandfietser achterzijde. Indien u als autobestuurder ruimte laat voor de langzaam verkeer, voor in dit geval die bronfietser, om u links te passeren, dan in elk geval.

0: rijdt de achterportier van u voorbij en komt tegen die zijspiegel van u terecht, dan is het de autobestuurder. U heeft ruimte voor hem gelaten.
1: Oh, daarom maken ze zich niet druk.
0: Ja toch.
1: Dus je van man rijdt, dan man krabi wagi.
0: Ja.
1: Dan ben jij fout.
0: Dus, kijk, vaak genoeg, omdat u die ruimte hebt gelaten, u heeft hem de ruimte gegeven. En als u links had blijven houden, had hij geen ruimte, dan zou hij verplicht zijn om u rechts in te halen. Maar de maximumsnelheid voor een bromfietser is alle tijden vastgesteld op 30 kilometer. Dus als u als autobestuurder 40 rijdt, zou hij u niet mogen inhalen.
1: Ja, maar als die auto stilstaat, mag hij wel...
0: Links passeren.
1: Passeren.
0: Dan haalt hij niet in, een stilstaand voertuig... Haalt u niet in, maar u passeert een stilstaand
1: voertuig. Maar als hij een stilstaand voertuig passeert en hij beschadigt dat voertuig, wie is dan fout?
0: Dat is het de bromfietser. Als zou die auto verkeerd staan.
1: Ik ben een discussie, dus allemaal zo. Dus we gaan nog weer mee in de morgen. Dat is niet mijn lege aspect. Niet te kwaren, ben ik weer naar buiten. Nee. Ik hou niet in links.
2: Ik wil toch even verduidelijking doorgeven hoor. Kijk, daar wordt het verkeer moet stilhouden. Bijvoorbeeld, ik door een oekoe.
0: Ja.
2: Als autobestuurder dient u wel ruimte vrij te laten voor het langzaam verkeer. Dat zo staat het gewoon in de wet.
0: Ja.
1: Als je een hoek nadert,
0: ja. Bij een kruising.
2: Ja, ja.
1: Bij een kruising.
2: Dus wat daar waar het verkeer moet stilhouden, moet het snel verkeer ruimte vrij laten voor het langzaam verkeer. Dat staat wel in de wet.
1: Oké, op een hoek.
0: Dat bij een kruising splitsen.
1: Bij een kruising. Maar als ik dan op een kruising ruimte heb gelaten voor ze... En ze toch die auto krabben of je zijspiegel, dan is dat fout.
2: Je moet wel voldoende ruimte vrij laten voor het langzaam verkeer. Kijk, als je stilstaat en je probeert te manoeuvreren en hij komt die zijspiegel bijvoorbeeld aan, is het sowieso. Want als de ruimte niet genoeg is, moet je zelf kunnen inzien van nee, ik kan niet voorbij.
1: Ja.
2: Maar waar het verkeer moet stilhouden, moet er wel ruimte gelaten worden voor het langzaam verkeer.
1: Ja, nee, dus het is geen hetze tegen die man. Hè. Wat we eigenlijk tegen ze zeggen is, if je rijdt bij Wawaji, rijd rustig. Je hoeft niet te komen inhalen links. Maar mogen ze wel rechts inhalen?
0: Ze zouden wel rechts mogen inhalen, tenzij u inhalen is niet verplicht. Maar ik heb het al aangegeven, de maximumsnelheid, zowel binnen als bewoonde kom, is vastgesteld voor de bromfietser op 30 kilometer. Dus wanneer u als autobestuurder op een snelheid bent van 40 kilometer, zou die bromfietser u niet mogen inhalen, ook rechts niet mogen inhalen.
1: Maar die horen ze niet.
0: Inhalen mag wel, maar u moet de ter plaatse geldende maximumsnelheid niet overschrijden.
1: Oké, okay, nee, dat is duidelijk.
2: Misschien nog een aanvulling. Mm. Bijvoorbeeld, als die autobestuurder bijvoorbeeld vooraf te kennen heeft gegeven bijvoorbeeld dat hij of zich rechts gaat afslaan.
1: Middels richting wijzen.
2: Ja, bijvoorbeeld. Mm. In dat geval is links inhalen wel toegestaan. Ja.
1: Mm.
0: Indien er ruimte daartoe bestaat.
1: Ja. Oké, okay, nee, het is die vraag is beantwoord en ik hoop dat mama dat kan in Sanara, dat ik de bromfietser rijd 30. Niet in Suriname. Maar goed, ik denk dat we op deze manier, want jongen, die mannen, voordat je denkt aan mijn griepser, daarmee hoor ik aan mijn tutor, want ik schuif je met mijn mamsa. Goedemiddag, ik ben er een uitzending, mensen, blijf wel correct met de politie, hoe nek kost iets, maar ja. Geen beledigingen, we gaan altijd netjes met elkaar om. Goedemiddag, je bent erin.
3: Goedemiddag, met Ivan hier. Meneer Limburg, hoe gaat het met u? Meneer inspecteur daar, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ja,
3: ik heb een vraag voor u. Ik heb drie vragen voor u.
1: No. Twee hooguit.
3: Oké, okay, twee nou? Oké. Okay. Mm. Mijn rijbewijs vervalt volgend jaar bijna midden december zo. Kan ik al vroegtijdig ga aanvragen, dat is vraag 1. Dus zeg maar januari, maar dan moet ik ook vragen aan een van de mogelijkheden dat ik kan beginnen vragen in januari. Dat is nou 1. Tweede punt, samen met actie ook toe. Wat kunnen we doen dat de wagische pakket, dat de oekoe, dat tegen de oekoe, ja, die pushing nog zo goed. Ja, dat moet er helemaal passen dat we gevaar dat de massa kon kan blazen nog zo. Toch? Dat na samen met vraag, dat nog vraag 2 en vraag 3.
1: Nee, actie. Je kan niet als de eerste man dat in de fout gaan.
3: Oké, is goed. Dank u wel.
1: Op 2 jaar. Gaat u anders?
2: Ja, ik zal antwoord geven op vraag 1. En ik denk dat meneer Bandu zelf vraag 2 zal beantwoorden. Volgens de wet mag een aanvraag voor verlenging van het rijbewijs 2 maanden voor het vervallen is worden ingediend. Dus gewoon 2 maanden voor het vervallen mag je een verlenging aanvragen. Dus die meneer praat.

0: over volgens mij december volgend jaar of zo. In elk geval, je moet dan zelf gaan tellen van wanneer het 2 maanden voor de vervaldatum is, mag je die aanvraag indienen.
1: Ja, antwoord op vraag 2. Het is overduidelijk, de wet en regelgeving is daar, dat u niet mag stilhouden binnen een afstand van 12 meter van een kruising, splitsing of samenkomst van wegen. Dat is alleen om de vrijheid van het verkeer niet te belemmeren. En in geval u dat heeft gedaan, staat daar de politie die bezig is met de handhaving en die uw PV gaat aanzeggen. En we kennen de situaties, bepaalde kruisingen zijn niet goed ingericht, zijn belemmeringen langs de openbare weg. Dus alles is meegenomen in onze verkeersveiligheidsplan. We hebben stakeholders die ons ook helpen om de verkeersveiligheid te waarborgen. Dus met al die stakeholders, samenwerken met die stakeholders, denk ik wel dat we binnen de kortste keren voor een stukje veilig verkeer zullen gaan zorgen.
2: Goedemiddag, je bent erin met die 2 vragen.
3: Goedemiddag, Michael. Ik heb 2 vragen daadwerkelijk. Kan de afdeling verkeer mij precies uitleggen wat de rijbewijzen betreft? Ik heb collega's die een aanvraag hebben gedaan digitaal en het enige bericht ze hebben gekregen per mail is: we hebben een stukje goede orde ontvangen tot heden en geen ander bericht. Hoe moeten die mensen dealen met hun rijbewijs? Hun rijbewijs is niet vervallen. Het tweede, de manier van benadering van de politie. Ik had bij de korpschef gevraagd, hij heeft het over het hoofd gezien. Bij elke overtreding dat ook, dat heeft de politie geen keer weg om als een varken met burgers om te gaan. Bij wie dan ook. Dat ook daarop wordt gelet. Goedemiddag.
2: Dankjewel. De eerste vraag voor meneer Banda.
0: Ja, om die vraag van die meneer te beantwoorden. Kijk, bij online aanvragen geschiet de communicatie per mail. Inderdaad hebben we op dit moment zeg maar ongeveer 1500 aanvragen die nog zeg maar geverifieerd moeten worden. Dus na de verificatie, zij die nog geen antwoord hebben gehad, die gaan sowieso antwoord krijgen op hun aanvraag. We denken dat we binnen zeg maar de komende 2 weken al die verificaties hebben afgerond. Maar het kan ook zijn, die mensen moeten wel opletten. Misschien is er wel een mail verzonden en zij hebben niet opgelet. Dus dat is mijn antwoord op die vraag van die meneer.
1: Ja, met betrekking tot de bejegening van de overtreder of van de weggebruiker wanneer ze bezig zijn met op de weg, wordt dat altijd meegegeven aan de politie of de medewerkers die bezig zijn met de verkeerscontrole om zoveel als mogelijk klantvriendelijk te blijven. Al gaat het om een overtreder, maar ze zijn allemaal mensen, we blijven altijd klantvriendelijk. Er zal wel gevallen voorkomen dat de politie zich misschien door de reactie van de weggebruiker zelf of van de overtreder zelf dan in de fout gaat misschien om hem op een andere manier te bejegenen. Maar we kennen bij de politie een gedragscode boekje hoe de politie zich moet gedragen.
2: Dankjewel, inspect. Goedemiddag bij de uitzending.
4: Goedemiddag, hallo. Met de heer Germain. Limbofa.
2: Ja, goedemiddag, u bent de uitzending.
4: Limbofa, Germain.
2: Ai, ga je gang, Germain.
4: Limbo, de man is een man tak negeren of zo. Want de meek opleeg wel netjes maar dat bij taxis in Nederland. Tak negeren met kiesma versterren, want moet ik opleeg netjes maar.
2: Je bedoelt zijn
4: aan netjes. Ik ben maar taxis naar Tongo Limbo, maar ik verstaan, want is maar weer een boom zijn toe. Ja, toch, ik ben maar taxis naar Tongo gewoon. Want de meek doen netjes, want ik wil laatst de mannen netjes. Dan ben maar taxis Limbo. Ik ben op zeer de mannen maar stoot als aan voor Arabo-wees. Go naar CBB, dat ik maar op trouwwerkzaamheden doe. Want de man is het dan om het aan te boeien, dan om primitief sani. We proberen te veranderen als aan toe nou, schooi van zijn go naar CBB, dat uli basangi CBB. Uli uno dus rijbewijs roko morolik schooto. Libengi CBB, potengi CBB, mek desmago tek de rijbewijs naar CBB. Dat ugo du tra werkzaamheden, mek a gemeenschap op moro voordeel naar uno. Dat na wang. De man of de rijer bronfix. Hebben die mensen certificaat? Of naar gewoon de meeste kwam bronfix en rij zomaar in haar kontre. Dat nu was Abi.
2: Dankjewel.
0: Meneer Limbo. Ja, en dat ik wil doen netjes. Oeh, dat komt daar weer taxeren aan het dat dan ik bedoel in het toch. Maar aan mijn wanneer is er aan het tongen, dat wordt taxeren aan het tongen met aan mijn... Zo wanneer begrijp kan begrijpen hoe moeder boem. Dan zijn voor dat school de verstrekker bewezen. Ten aan nu, naar zo aan de ene wet. Ja? Als je moet veranderen, dat nou een beleid aangelegenheid. En dan mij, en dan mijn banden bepaald dat. Dus als je beleid dat ook verander, dan je verander, maar aan de wang, dan ze ook kan bepalen. Ten aanzien voor, ja, ik weet niet, dat is een primitief. Vorig jaar, we beginnen een online aanvragen. Maar het Limbo-systeem makkelijk zodanig. Ik vind het nu bij te vragen. Je log in, je vraagt je rijbewijs aan, je verifiëring, dat je doet aanvraag officieel, lood met de documenten op, dat is zo, we kunnen goed, je kiest wat meer voor pay, dat die pay, we zijn in een printhouse, ter rijbewijs vind ik bij print uit, je kiest wat meer manier, je rijbewijs gereed voor afgifte, je boekt een afspraak op een bepaald dag en tijdstip en die komt het halen. Ik denk dat dat primitief is, dat dat in feite die aan toekomst. Maar waarschijnlijk allemaal missing, maar dat is niet de werkwijze. En het tegendeel, ja, maar je zei gewoon dat bij de mannen op een online systeem. De meid dat omgoed terug, maar we lopen achter, we kunnen dan naar bakken omgoed vooruit.
2: Je hebt geen keus.
0: Precies.
2: Hmm. Inspecteur Bando.
1: Ja, nogmaals, allemaal hier is er aan het tongen, maar ik doe mijn best om te takken aan het tongen toe. Maar, Awet geeft aan dat Taiwan rijdt een bronfiets in de 16 jaar of ouder. Abronfiets moet keur, abronfiets moet verzekeren en TRA Abron moet opwang door de wet aangewezen valhelm. In de tijd is ook gesproken over bronfietscertificering, maar dat nog de ET, het is al wel in afrondende fase bij de mouw certificeerden bronfietsers. Dus dat is na lekomtje rijbewijs of niet, dat alvorens ik rijd een bronfiets.
2: Ja, dat zal ervan houden.
1: Ja.
2: Want daarom krijg je, je krijgt een oneerlijke en ongelijke situatie op de weg. Zo ja. Vaker, want uno volgen regels en uno erheven ons een concept dat die. En maar zijn jongen dat bij bronfiets, als ik van mij leg uit, ik van Jormin leg aan mijn voorzameling. Maar dat is op niks. En hetzelfde geldt ook voor de buitenlanders die op hun e-bike bezig zijn. Die weten totaal niks. Dat is irritant.
1: Ja, dus meneer Aksari. Dus heel binnenkort dat ook toe in bespreking, maar als er een beleid en als goed toe wacht die wet om te handhaven.
2: Ja, ja.
1: Dus zolang een wet nog de in place, uno mango.
2: Helemaal doen niks, helemaal sikkie.
1: Ja. Ja.
2: Goedemiddag, je bent in de uitzending.
5: Ja, goedemiddag.
2: Ja, uw naam is?
5: Meneer Hunter.
2: Ga je gang met de twee vragen.
5: Ja, ik heb twee vragen. A eerste vraag, Lebo. De man aan Uno, beste kameraad. Massan Negobun. Je zou vreden waarom Massan Negobun. De Thomas Dondrap en de Massa Boomboom, Lukopan Hoekeruistraat. De man asfalteren. Dat je op want toe, de man, Sande Drap en de man aan inspecteur. Terman die DNA, dat is de man, bronfietsenpad. Nadat je zo'n toko-toko berpe. Dat de biggie dag truck, trekker. Ik nap drapen, pe de man rei. Dat na de man die suroko sa de man die. Bidje boetu de man, maar sa de man doe de man het. Doe dat die de man tek de anu tap de man fes joan na famiri of brada of neef of suma ab de trekker. Luku wel al mina straat, dat na de school troko. Eh? Wan heer bidje toko toko drap. No wan mane luku dat die. Isabito. En met egi. Te igwa tra konde de luku serana u je swan broko per nasi. Ma ene alaman eba eplay fisko tu etak moi Nederlands. U la se man. Dat de man bigi bigi pasa mek de week ku bigi netjes. Vooral wel een campagne straat. Te denk bigi truck nanga de trekker. Dat na mi wens. Ef de man oa yere mek de me paitin dusu. Dat na er tori. Ma de me bla bla bla yargo yargo yargo yargo yargo na sem sani. The four one make a instructor to food. Rap my care and no day. Hey, me and I'm going to say I'm going to play fast food, man. Okay, that's okay. Me going here.
2: Thank you, well. Een stuk irritatie.
1: Ja, dus dat kunnen wij niet. Kijk, de politie, ik heb aangegeven. School to a tray up. De politie is eenmaal 24 uur bezig met de verkeershandhaving. Maar meneer Limburg? Gaat u op elke kilometer een politieman kunnen plaatsen? We kennen in Suriname geen politiestaat. De politie is er, de politie is zichtbaar. We proberen hier en daar met alle beschikbare middelen die we hebben, de sansa we abi, apparatuur, de technische hulpmiddelen die we abi, om de verkeersveiligheid te waarborgen. We actie, actie voor een weggebruiker, voor die want die samenwerking, medewerking, voor Asan Kong. Want anders kunnen we mijn oma doen. If user if is het takje takje, een truck bestuurder van mankaring. Dat zou die elke bestuurder heeft een zorgplicht. En wat houdt die zorgplicht in? Dat u de vrijheid van het verkeer niet onnodig of zonder nodig mag beletten of behinderen.
2: Mm-hmm.
1: De politie is eenmaal 24 uur bezig. Ik heb het aangegeven. Al de verkeersdiensten opereren nu simultaan. Om zo een stukje zichtbaarder te zijn. En zo de verkeersveiligheid te blijven warmen.
2: Maar zou je irriteren, man, blijkbaar? Nou, ik van mijn takkie even begrepen, man, boom. Voor van het Hogeruisstraat naar een rijweerpad, hè? Voor de bronfietsers.
1: Het is,
2: eigenlijk gebeurt het onder de neus van de politie.
1: Ja.
2: Like van de lidrappen.
1: Ja, nee, maar nu, Van Hogeruis is nu aanbesteed. De aannemer is al bezig met voorbereidingswerkzaamheden. Ze hebben de overheid geholpen om een laagje over de een autoweg, of tenminste autorijbaan, aan weerszijde, zowel oostelijke als westelijke zijde, gaan zodat het verkeer vlotter kan bewegen en kan rollen. Maar ze zijn nu bezig om het rijwielpad aan te pakken, die voorbereidingswerkzaamheden, totdat het hetzelfde wordt vanuit de nieuwe brug. Dat het ook zesbaan wordt tot het molenpad. Dus,
2: als het eenmaal is aangepakt.
1: Ja.
2: Dat is snel verkeer, dan ga je rijden.
1: Nee, sowieso niet. Het is de politie als het ware ook opgedragen om ter voorkoming van die filevormen en dat die mensen hun auto's kapot rijden en die kuilen en die gaten, dat ze ook gebruik mochten maken van het rijwielpad. Toen heeft de politie zelf aangegeven van, maar stel er gebeurt een aanrijding, wie heeft dan voorrang daar? En men zegt van, omdat het geklaag de regering misschien niet wilde aanhoren, de politie moest dan die het gedoogbeleid dan voeren, zodat ook het verkeer, het zwaar verkeer ook daar kon rijden. Maar nu is het een begaanbaar, dus, en wordt ook opgetreden. Ook aan de Willem Kapayestraat, dichtbij Stuurpost, daar hebben we vrachtwagenbestuurders die stilhouden om dan, wanneer ze gebeld worden, om havenbeheer op te rijden. Daar zijn we ook gaan optreden. We hebben OB gevraagd om daar wachtverbodborden te plaatsen. Het is ook geplaatst. Terwijl u daar bezig bent, is het de afdeling VHT die daar optreedt. En die mensen krijgen een bekeuring van van 1500 SRD.
2: Ja.
1: Dus er wordt dagelijks opgetreden. Het lijkt natuurlijk naar de samenwerking dat de politie niet werkt. Maar ik kan u aangeven, meneer Limburg, van ik ben binnen de organisatie. Ik zie hoeveel werk de politieman moet verzetten. Alleen moeten we, wat nog ontbreekt, het gedragsverbetering van de weggebruiker zelf en die medewerking die ze verlenen aan de politie, aan de verkeershandhavende eenheden, dat de veiligheid alleen maar gewaarborgd blijft.
2: Ja. Oké, we gaan naar de telefoon. Goedemiddag, u bent in de uitzending.
6: Hey Cliff, goedemiddag Andro.
2: Ja, ga je gaan met je twee vragen.
6: Hey, goedemiddag tegen die gasten van jou in de studio.
7: Ja, goedemiddag.
6: Ik heb geen vragen. Ik heb één. En dat is naar aanleiding van het antwoord dat men gegeven heeft op één van die vragen. Heb ik wel een kleine aanvulling. En het gaat om die bromfietser. Bij het inhalen. Een bromfiets mag een auto. Een bromfiets is langzaam verkeer. Een auto is snel verkeer. Een bromfiets mag een auto nooit inhalen. Niet links, niet rechts. Wat er wel moet gebeuren, en dat staat ook in ons verkeersboekje hoor, bij het sorteren, maar ook bij het passeren van een file, moeten ze wel ruimte laten voor die bromfiets om langs te rijden.
2: Je hebt je radio laat aangezet, hè?
6: Nee, ik heb die vraag, daarom heb ik gezegd aanvulling, want men heeft erover gesproken, men heeft alleen maar gezegd van, wanneer die bromfietsen, wanneer men gaat voorsorteren, moet men ruimte laten. Maar men moet ook ruimte laten wanneer men in een file is. Oké, okay. En de tweede is gewoon een ervaring bij het afhalen van rijbewijs wil ik even delen met de gemeenschap. En misschien gaat men daarom begrijpen, de politie ook, waarom misschien, sorry, waarom misschien een bepaalde mensen, 18.000 heb ik begrepen, hun rijbewijs nog niet zijn gaan ophalen. Ik ben geslaagd op 23 mei 2024. En daarbij heeft men aangegeven dat ik dan een geslaagd voor mijn busrijbewijs hoor. Daarbij heeft men aangegeven dat ik na 2 weken terug kan komen voor het ophalen van mijn rijbewijs. Cliff, ik zal je onthouden wat ik meegemaakt heb. Maar pas na een jaar, en om precies te zijn, 10 juni 2025 ben ik in het bezit gekomen van mijn rijbewijs. Kan ik mijn rijbewijs krijgen. Maar wat er daarna vooraf gegaan is, komt nu. De één voor de laatste keer toen ik daar was, dus de laatste keer voor ik mijn rijbewijs kreeg, als ik niet op mijn achterpoten was gaan staan, als ik die gedreigd had, dat ik niet vandaar ga zonder mijn documenten, als ik niet gedreigd had dat ik naar de korpschef zou stappen, was ik beide documenten van me kwijt. Mijn oud rijbewijs, maar ook mijn ID-kaart. Want ik heb mijn oud rijbewijs ingeleverd om mijn nieuw rijbewijs te krijgen. En plotseling was het zoek. Niemand wist waar het was. Een heel bureau, alles maar bij zoeken. Daarna heeft men me gevraagd van, om mijn ID-kaart. Heb ik mijn ID-kaart ook afgestaan. En op een gegeven moment waren beide documenten weg. Niemand kon ze vinden. Zelfs het hoofd van die afdeling die daar was, kon het niet vinden. Want allemaal bij zoeken. Wat er is toen gaan gebeuren? Ik heb gezegd van, nee, geef een moment die mij gezegd van, oké, mijn ID-kaart hebben ze gevonden. Maar dan ga ik een strookje krijgen om dan te kunnen rijden. En dan zou ik me dan terug moeten komen voor mijn origineel rijbewijs. Mijn oud rijbewijs wel te verstaan. Dat nog, ik ga niet van hier zonder mijn beide documenten. En op een gegeven moment heb ik gedreigd naar de korpschef te stappen. En toen kwam mijn oud rijbewijs ook boven water. Dus ik kan me voorstellen dat iemand die deze ervaring heeft, dat hij misschien niet terug was gegaan om zijn rijbewijs te halen. Want ik met mijn motor dat ik kreeg, had ik geen rijbewijs. Mijn oud rijbewijs was ik dan kwijt. Mijn ID-kaart was ik kwijt. En daarna ook mijn nieuw rijbewijs had ik ook nog niet gekregen.
2: Abong, we gaan inspecteur Banda vragen om daarop te reageren.
6: Abong, thank you.
2: Lobby.
0: Ja, meneer Limbo. Als aan meneer Andrew Taki. Om eerlijk te zijn, het gebeurt wel. Het is vaker gebeurd in het verleden. Waarom? Wanneer die rijbewijs zeg maar, worden ingeleverd. In feite iemand om man zijn verlengen rijbewijs. In feite kon hij bij ID-kaart op het moment dat moedig van me. Inderdaad, heb je gebeurd dat ik met de ID-kaart naar een rijbewijs. En ja, ik ga het gewoon zeggen door slordigheid kan je de woning in de soep met de vervallen rijbewijs. Wat mij in feite had moeten doen, zal ik hem doen in feite. Eerst en zal ik hem doen naar vloeken of een rijbewijs met een andere ba. Ja? Of een rijbewijs met ba. Dat betekent met de andere en wacht het op mijn nieuwe rijbewijs. Maar blijkbaar hebben ze de mannen lukken direct even rijbewijs ba. En zonder voor lukken, als het ware kan de bank een ID-kaart lang aan vervallen rijbewijs met de andere go in het dus waardoor inderdaad kan de abbe de wang abbe de kipje zo de verzoeken aan rijbewijs met de andere. En van hieruit met de andere, mij heb ik de meer verantwoordiging aan namens die collega's die toen zeg maar die onnieuws hebben behandeld. Ja, het gebeurt wel eens, we zijn mensen maken fout, het gebeurt wel eens.
2: Ja, dat is mooi om te horen. Ja. Ik heb ook een paar dingen geschreven, of niet geschreven, de mensen. Geschreven berichten bedoel ik. Kan de politie goed uitleggen hoe er op een rotonde gereden moet worden? Vooral op die van de Koningsstraat. Ik vind het een mooie vraag, maar ik erger me ook elke keer, vooral de Koningsstraat. Mensen weten totaal niet hoe ze moeten rijden. Meneer Bandu.
1: Ja, een rotonde of een verkeersplein wordt dat genoemd bij het naderen van die rotonden. U blijft links aanhouden. Het moment dat u die rotonde bent opgereden, blijft u links aanhouden. Wilt u linksaf gaan, dan geeft u richting aan dat u linksaf wil gaan. Indien u verder een driekwart cirkel moet maken, blijft u aan de buitenkant totdat u uw ruimte kiest om als u rechtdoor moet gaan, zou u een halve cirkel moeten maken. Dan gaat u rechtsaf. Indien u kiest om de binnenring te, op de binnenring te gaan en u van daaruit links wil inslaan, zou dat niet kunnen. U zou blijven roteren. U mag niet stoppen om het verkeer dat naast u is, om voorrang af te dwingen.
2: Op een rotonde mag je niet stoppen?
1: Zou u niet mogen stoppen. U moet blijven roteren. Wanneer u die linkerbaan hebt gekozen, dus de uiterste baan, gaat u makkelijk weg. En vandaar dat.
2: Ik stel die vraag omdat ik me altijd heb afgevraagd. Maar waarom hebben de mannen dus dan dicht bij zo'n rotonde een zebrapad laten plaatsen? Want als iemand wil oversteken, het is er volgens mij van de Koningsstraat. Hè?
1: Ja, ja.
2: Als iemand wil oversteken, dan moet je wel stoppen, toch?
0: Maar dan ben je dan niet op de rotonde, toch?
2: Maar dat is dan niet zo.
1: Bent u uit de rotonde, al weg van de rotonde?
2: Nee, als ik kom vanuit Nieuwehaven.
0: Ja, ja.
2: En ik ga richting Kopenamenstraat.
0: Ja.
2: En ik ben op de rotonde, dan ben ik aan de bocht hier aan Sharan, want ik wil doorrijden naar de Kopenamenstraat,
0: ja.
2: Toch? En iemand wil oversteken,
0: ja.
2: Hebben jullie aan ons geleerd, zodra iemand bij het zebrapad staat, moet je stoppen. Dus dan ben ik genoodzaakt om daar te stoppen.
0: Jawel.
2: Wat zou ik daar anders moeten doen?
0: Ter verduidelijking, stoppen op de rotonde zonder noodzaak is sowieso niet toegestaan. Als een voetganger op een zebrapad is, een voetganger oversteekplaats, dient hij sowieso te stoppen. Maar in feite, het verkeer dat de rotonde verlaat, moet gewoon kunnen doorrijden. Ik begrijp de situatie, want er is een zebrapad daar. Als iemand er is, moet hij inderdaad stoppen. Het zou misschien ideaal zijn.
2: Dus met andere woorden, de man pura zebrapad eraf.
1: Dus bij de inrichting van de weg zou men nader moeten bekijken dat het zebrapad verder wordt.
2: En daarom heb ik gevraagd, openbare werken kan niet zomaar gaan inrichten.
1: Ja.
2: Bij de inrichting dient er een afstemming te zijn met de politie. Maar die mannen van openbare werken weten dat blijkbaar niet. Je kan daar geen zebrapad zetten. Of het had verder gemoeten.
0: Ik begrijp dat helemaal.
2: Ja toch?
0: Yes.
2: Want ik kan dan niet meer stoppen in het verval voor iemand die daar bij het zebrapad staat. Want ik mag niet op de rotonde stoppen.
0: Maar u moet voorrang verlenen aan het verkeer. Ik begrijp die
2: contradictie. Ik mag, want als ik op de rotonde stopt, gaat iemand bekeuren, meneer Banda.
0: Nee, dat bent u niet. Het was noodzakelijk om te stoppen, dat ga ik u niet bekeuren. U kunt geen bekeuring krijgen daarvan. U kunt die voetganger toch niet omver rijden. Mm. In de marina kan voetganger toch. Maar inderdaad, Abo Moroboen heeft voetgangers overzicht bij de Pchinse Morofara.
2: Ja. Goed.
1: Het waren beleidsinzichten toen van de minister bij de inrichting. En u kent, de politie mag kan advies uitbrengen. Maar het advies van de politie is niet bindend.
2: Oké, dan ga ik even verder lezen. Iemand, dus als iemand op het zebrapad is, moet je stoppen. Maar hoe kan iemand doodgereden worden en vrijgaan? Je hebt gelijk, die mannen weten niet hoe het hoort. Niet jullie hoor, maar de maatschappij denk. Nee. Stuur die mannen naar Engeland om te zien hoe het hoort. Nee hoor, laat dat van rijbewijs gewoon en rustig blijven bij de politie. CBB aan ons koto, ze moeten het gewoon beter organiseren. Limbo, als er iemand bij een rotonde staat en wil oversteken, moet je stoppen. Maar dat niet dat je zegt, maar boete, je zegt, ik kan me niet naar jou, te meneer Banda bekeur, niet te me stop. Wat ik wil aangeven is, die mannen mogen niet langs elkaar werken. Openbare werken kan niet hier en daar openbare werken kan ook niet zomaar een drempel ergens plaatsen. Toch?
1: Ja, sowieso.
2: Je kan niet zomaar een drempel plaatsen omdat daar je oom woont en je kinderen buiten willen spelen. Want dat gebeurt in dit land toch?
1: Ja, kijk daar.
2: Daarmee bel even je potwaal drempel Gimja. Dan komt er een drempel. Soms rij ik en ik vraag me, maar waarom is hier in hemelsnaam een drempel? Waarom?
0: Dat zou ik in de praktijk doen met mijn bel. Ik kan me niet maar aan het woord maken, omdat het eigenlijk zijn pakje anders is. Maar ik weet niet of het echt zo aan toe gaat.
1: Kijk, bij de inrichting, bij de aanleg van nieuwe wegen, heeft de politie een cruciale rol voor het opmaken van de verkeersbesluiten. En het wordt opgestuurd naar het ministerie van Justitie en Veiligheid nu. En voor de goedkeuring. En daarmee moet OW werken.
2: Ja, meneer Lembo, helemaal gelijk. Niet alleen bij de rotonde, maar alle wegen moeten de zebrapaden meer verwijderd zijn van de hoek. Goedemiddag. Ik ben een senior burger. En tijdens rijlessen in het verleden werd mij aangeleerd door de instructeur dat je altijd 1 meter afstand van het trottoir moet houden. Zijn er soms wijzigingen hierin aangebracht? Dus dat heeft te maken met dat van de bronfietsers en de fietsers. Zijn er wijzigingen?
0: Wijzigingen? Dus ja, die mevrouw zegt, dat die seniorburger zegt, dat het zo is aangeleerd in het verleden.
2: 1 meter afstand van het trottoir.
0: Belangrijk is, als die weg bijvoorbeeld, ik noem maar wat, niet breed genoeg is. En er is op dat moment zeg maar geen langzaam verkeer. Waarom zou je 1 meter vrij moeten laten? In feite, je moet je regelmatig aanpassen aan de omstandigheden van de weg. Elke situatie is anders.
2: Ja.
0: Ja. Afhankelijk van breedte, dat je bepaalt om een ruimte liep vrij op het moment dat je...
2: Goedemiddag, het is overduidelijk dat er bij de politie rijbewijzen en ordening nodig is. Er zijn geen rijen. Indien er rijen zijn, dan is het een puinhoop. Documenten van andere mensen die lijfelijk niet daar zijn, worden vlak voor je neus afgehandeld. En er zijn nog steeds bussen die op het fietsenpad rijden en gewoon door rood. Praatjes vullen geen gaatjes. Olli, olli. Ik lees door, je mag reageren indien nodig. Iemand zegt hier, wat doet de politie met fout parkeerders, Waterkant en Markt Zuid?
1: Ja, de fout parkeerders, het moment, ik heb het al ook aangegeven, het moment dat u fout heeft geparkeerd, heeft de politie geen andere keuze. Het is een overtreding, verankerd in het rijbesluit. Die auto's worden weggesleept en de consequenties zijn voor u.
2: Goedemiddag. Mooie topic. Surinamers weten geen auto te rijden. Die man of vrouw blijft aan de rechterkant rijden, terwijl de linkerbaan vrij is. Houdt het verkeer gewoon op. Rechts is er om in te halen. Ook rijden op een rotonde, graag de regels toelichten. Lembeuk moet de politieman corrigeren. De zorgplicht is en blijft bij de overheid. De bestuurder heeft, net als de overheid, een gedeeltelijke verantwoordelijkheid. Een scenario. Als je van de Latchmondstraat naar de Kankantriestraat gaat, moet je de binnenbaan volgen. De bestuurder die links houdt, moet voorrang verlenen als hij ook naar de Kankantriestraat gaat. Zo rij je op een rotonde in het buitenland. Weet u dat er tijdens spitsuren het verkeer op de rotonde van Poelenpaantje chaotisch is? De politie kan niet overal tegelijk zijn, maar kan men geen camera's daar plaatsen en zo het verkeer volgen en mensen die zich misdragen hun kentekennummer opnemen en dan een boete voor ze opsturen in een brievenbus?
1: Ja, tot nu toe is... We hebben nog geen digitale verkeershandhaving. Het is wel nu, als het ware, wordt er ter sprake gebracht. Het moment dat de wet heeft aangegeven, de politie moet zien en constateren, waarnemen. Indien de politie dat heeft gedaan, dan wordt er inderdaad PV aangezegd aan zo'n verkeersovertreder. Maar een bestuurder of een weggebruiker die de overtreding constateert, kunnen we niet dan aannemen als een verkeersovertreding. Omdat dat niet geregeld is in de wet.
2: Kan er ook gekeken worden naar de hoek Marwijn en Koesewijnenstraat. Er kunnen veel verkeerslichten, er kunnen wel verkeerslichten daar komen, want daar is het niet te doen met de snelheidsduivels. Geven jullie ook aan wanneer ergens verkeerslichten moeten komen?
1: Ja, zo gauw. Met de inrichting is de wegbeheerder, dat is het ministerie van OV, belast, samen met de centrale overheid. Natuurlijk brengt de politie adviezen uit wanneer er een drempel moet komen, wanneer waar een kruising voorzien moet worden van een verkeerslicht. Die adviezen worden wel opgestuurd, natuurlijk onderbouwd. En op een gegeven moment, indien dat goed wordt bevonden door de centrale overheid, dan...
2: Maar denkt u dat daar een verkeerslicht nodig is?
1: Dat is kruising.
2: Marwijnenstraat, Koesewijnenstraat.
1: Koesewijnen en Marwijnen.
2: Sozes.
1: Het is een, als het ware, een gescheiden rijbaan. En tot nu toe heeft de politie niet gemerkt dat er een onnodig oponthoud daar wordt.
2: Ja. Goedemiddag, ik ben er eigenlijk nog niet weg. Mag ik vragen waarom de PL-bussen in de avond op de weg geparkeerd staan, dichtbij het verkeerslicht van de Zwartenhovenbrugstraat en daarbij Kwaku, hè? Het is erg irriterend en ze schelden en bedreigen je wanneer je ze aanspreekt dat ze een rijstrook bezet houden waar je links moet afgaan. Dat is heel vervelend. Dat zie ik ook haast bijna elke avond.
1: Ja, dus inderdaad hebben we dat geconstateerd. Het is al doorgegeven aan politiecentrum, die in de avonduren
2: zoek is.
1: Surveillance. Nee, die mannen zijn wel in de nachtelijke uren centrum. Het is laatst aangehaald bij mij als chef verkeer. En ik heb het doorgespeeld aan de resortpolitie, dus in dit geval centrum.
2: Goedemiddag, hier bij de uitzending.
7: Goedemiddag, Rimbo Vaga.
2: Hey, go.
7: Goedemiddag, inspecteur.
8: Goedemiddag.
7: Ja, een paar weken, ik ben bij over verkeerssanito, over Leridorp, na John Jaren. Ik denk, is de optra, is de. Abra, zes teleurzer, de ma een paar keer, dat PLN, BSPL, een paar keer. Look op een schooltoepost, de Leridorp, jongen. Dat mis, don't dat bij mij kon check. Drie school toe, e-bikers, en dit op een feestje, school toe pas indruk, dat de man in lokaal veiligheid. Dat soort veiligheid, hoe nu moest doen, is school toe de lokaal veiligheid, die inschreef je. Huh? Na om een jaar hier terug, was mijn moppen uit Awagi, Bambipsa, Bram. Ik zei het zo, dat onnoemens lokaal veiligheid moroboem, dat school toen nog lokaal veiligheid niet eens revie.
2: Ah bon?
7: Nou, dat was van dat bij, met den loeken nou, met den loeken af veiligheid naar Leridorp dat bij nou. Alle de mij parker naar Peru, Bram, Telesuur, in het zaal dat bij. Dat bij naar Rieser dat bij naar Leridorp.
2: Abu, wat check je, dankjewel, dankjewel. Ik lees nog even door. Is wel vervelend als dezelfde mensen bellen elke dag. Daarom hou ik het vaker op apps. Kan je deze oprechte vraag aan de heer Banda stellen? Behandelen zijn medewerkers de aanvragen van de buitenlandse rijbewijzen met willekeur? Bestaat deze mogelijkheid in het systeem? Er is opmerkelijk dat aanvragen van december 2025 nog steeds niet behandeld zijn. Het is inmiddels publieks geheim dat het personeel aanstoot neemt tegen personen die zich kritisch uitlaten op social media. Het is zo, 1, 2, 3 verdedigen zal ook niet juist zijn. Ik vraag zijn objectieve aandacht serieus hiervoor. Even hoor, want iemand belt op het nummer terwijl ik bezig ben. Mensen, het nummer is een appnummer, dus je moet niet bellen erop. PS2, crisisburgers hebben inmiddels al een sneer moeten ontvangen bij het loket. deze cynische opmerkingen tegen kritische burgers die terecht klagen over deze waardeloze dienstverlening kunnen inderdaad een grondslag hebben bij de afhandeling. Hoe reageert u daarop?
0: Even mag reageren op de eerste opmerking. Dus nu weet ik niet precies wat ik bedoel naar buitenlandse aanvraag. Of nou waar je toestemmingsbewijs aan mij bedoel. Of nou als maar actie voor regulare bewijs in. Dus in feite is dat precies samen wat ik bedoel. Maar inderdaad, we hebben een aanvraag voor buitenlanders. Maar met de Limbo, we hebben een beetje achterstand verlopen in. Dat voor verlengingen naar een geslaagde. Nu ook bij de verlenging achterstand, waardoor we niet meer ruimte hebben voor de rest van Europa. Ten aanzien van ja, personeel, inderdaad, ik merk soms dat men in ieder geval het behoeft verbetering in bepaalde gevallen. Maar aan de andere kant, ook die burger moet zich gedragen bij het loket.
2: Hmm.
0: Maar ja, om voor school te zien, met de verantwoordelijkheid voor verbetering kon in de bejegening voor de burgers.
2: Ja, kunt u deze politiemannen uitleggen dat veel Surinamers niet digitaal geletterd zijn? Dat zaken procesmatig gaan en niet overhaast. Je gaat tegenwerking krijgen. Men moet de zaken niet doordrukken.
0: Mag ik reageren?
2: Ja, ja.
0: Ja, doordrukken. Ik vind dat ook druk als aan door. Mijn ervaring bijvoorbeeld, vanaf 2012 de man de bezig voor digitaliseerde rijbewijs aanvragen. We zijn nu 14 jaar verder.
2: Hmm.
0: Ja, we moesten ergens ermee beginnen. En druk niet door. Misschien mijn leggen ze een chimonie dus maar voor je vraag waar je digitaal online aan. Belangrijk is op een digitale ID. A digitale ID en een ID-kaart van CBB geven af. Dat nou een virtueel is, meestal element op je telefoon. Nou, als rechtstaan, zei ik al, zeg maar, je loonslip online. Je kan het ook uitrekken naar CBB online. If you know op een digitale ID, dan ga je naar e-gov voor een digitale ID. Als je op een digitale ID, dan vervolgens je kan meer gebruik voor online dienst voor of je een rijbewijs. Saim do, je log in op rijbewijzen.gov.sr. Zolang je log in, je kiest op je scherm, verifieer je gegevens, je controleert de gegevens. Zijn dat je hou in? Meestal is het voor dat een vervaldatum voor een rijbewijs de onjuist. Als je het in bouw eenmaal zo heb je verkoningen. Je kiest twee mogelijkheden, of de na. Mijn gegevens zijn correct, dat dan een groene balkje kiezen en rood, mijn gegevens zijn incorrect. If ik kies bijvoorbeeld dat mijn gegevens zijn correct, terwijl het fout is, dat systeem of blokje in de mango morofara. In dat geval, we hebben reset een aanvraag voor je voor de mango morofara.
2: Mm.
0: If je kies aantal gegevens via de correct, dan je sturen op die UNO en de UNO is verifiëring. Bakker de onverifiering, je kiest een melding, dus het is elke stap in het online gebeuren, je kiest een melding, een mail, dat is in Gomorrofara. Bakker verificatie, je kan doen een aanvraag nu, want als je verifiëren, in de aanvraag eten. Dan doe je een aanvraag, je loopt een voorzitter achter de variabele op, na een doktersverklaring, dan mag je langer dan 14 dagen tegen je aanvraag. Bakker aanvraag, dan ook keuren aanvraag voor je goed. Toen keuren goed, je kies een mailbaga dat ik kan pay. A betaling, ik kan doen via Unified Pay, Nangamo Pay. Baga te je pay, dat we sturen naar printhouse, te RBC print uit, je kies een mail opnieuw, meneer of mevrouw RBC is af, je moet de afspraak boeken op een bepaalde dag en tijdstip voor je tek RBC. Op zich, het digitaliseren voor de aanvragen, dat naar beste zijn zo in feite zo afdelen bij Wani. Want je maakt een afspraak, ja, binnen 3 minuten meneer Limburg bent u weg. U hoeft niet in de rij te staan. Er is een speciale afvallocatie voor die mensen gecreëerd voor het rijbewijs.
2: Ik hoop dat het duidelijk is. Ik zie dat u uw best doet om het goed uit te leggen.
0: Jawel.
2: Ja. Mensen, en als het niet, je kunt later naar YouTube kijken naar een uitleg, dan kunt u je tijd nemen om dingen één keer, twee keer en misschien een derde keer te volgen. Dat van het stoppen bij een zebrapad door autobestuurders werkt niet. Ik wilde net oversteken om naar Maisuriweg, de Squattaweg, en ik heb 13 minuten moeten wachten voor het verkeer vrij was om over te steken. Niemand stopte. De politie moet dit elke dag via de media doorgeven. Oké, dan gaan we even door. Waarom kan men ook niet... Kan je hem afnemen? Waarom kan men ook niet met internetbanking betalen voor verlenging rijbewijs? Men moet verschillende betaalopties bieden aan de Surinaamse gemeenschap in deze moderne technologische tijd.
0: Ja, als ik daarop mag reageren.
2: Ja.
0: Als massa me kan opmerken dat die, me is maar lid. Maar systeem bouw eenmaal zo dat ik campagne doen via Unify5P naar MOP. Natuurlijk, waar mogelijk, hoe de business naar e-gov voor creëer trap betaalmogelijkheden. Maar voor dit moment, ten aan nu, na dat na de betaalmogelijkheden. Misschien niet met elkaar zijn dit toe. Wens je nou abba mogelijkheid voor je schrijf pij, want er is massa abba mogelijkheid voor de campagne in je toe. Je op een app, een barcode kon te verschijnen als mijn scanning, als mijn payengi en je just money content. Hoe dat van bewust dat inderdaad de betalingsmogelijkheden in feite de beperkt, maar het systeem is nieuw, waar nodig en waar mogelijk, wat je aan een kindje komt.
2: Wanneer wordt de Lala Roek, Miguel, deze man ziet altijd zo, ik weet niet waar ik moet beginnen, maar het laatste bericht pakken hoor. Wanneer wordt de Lala Roek weg bevrijd van de fried chicken rij op de noordelijke rijbaan? Is men bang voor de exploitant?
0: Dat is meneer Band.
2: Zeg gewoon, wie is daar, KFC of ja, Mackie?
1: Ja, KFC is daar. Ook tegen die mensen die op de weg staan om hun bestelling te plaatsen bij zo'n fastfood. Denk eens, ook die mensen worden aangepakt. Het moment dat u op de weg stilhoudt om uw bestelling te plaatsen, krijgt u die PV aangezegd van stoppen op zodanige wijze waarbij het zonder noodzaak het de vrijheid van de verkeer wordt belemmerd. En ook die worden aangepakt. Ook niet alleen van de Lala Roekweg, ook hier aan de Keizersraad van McDonald's, ook op Latour daar, ook op Meerzorg daar.
2: Ja.
1: Maar ik vraag aan die mensen, van deze kant uit doe ik een beroep op die mensen die een bestelling willen plaatsen, dan niet zo, op de weg te stoppen. U weet dat het niet mag. U houdt het verkeer op. Wanneer u zelf op dat moment geen bestelling wil plaatsen, gaat u zelf zien dat het hinderlijk en lastig overkomt naar de rollende weggebruikers. Het moment dat u daar gaat stoppen om uw bestelling te plaatsen, ervaart u geen hinder, omdat u uw bestelling wil plaatsen.
2: Nou, van de Roekweg is hinderlijker dan van Keizerstraat.
1: Ja, dus daar, vandaar dat het wordt al regelmatig aangepakt. Vooral in de weekenden, we weten dat we in de weekenden veel meer bezoekers hebben. Er is ook gesproken met de filiaalhouder om te letten op hun klanten, om ze een mogelijkheid te geven om te parkeren op het terrein waar zo'n een KFC-stand of fastfoodstand is. Maar vaak genoeg zijn er het gebrek aan parkeermogelijkheden dat de besteller daar gebruik maakt van de openbare weg en dan zonder noodzaak gaat stoppen.
2: Graag een goede uitleg van hoe het komt dat de politie het ritsen niet stimuleert en promoot.
1: Nogmaals die vraag.
2: Waarom promoten jullie het ritsen niet?
1: Ja, dus kijk, de weggebruiker communiceert met de ter plaatse op de weg aanwezige verkeerstekens, verkeersborden, pijlen en ook bij het ritsen zo. Het wordt meegenomen, het wordt dan meegenomen om dat ook middels onze voorlichtingsdienst dan aan te geven. Zo ook, we zien vaak dat een op de weg doorgestrokken trip is. Vaak genoeg weet men niet waarom er een doorgestrokken trip is. Daar waar er een doorgestrokken trip is, mag men niet inhalen. Daar waar de onderbroken strepen zijn, daar mag u inhalen. En hoeveel auto's mag u tegelijkertijd inhalen? 1, steeds inhalen, invoegen, inhalen en invoegen. Bij het inhalen mag u de ter plaatse geldende maximumsnelheid niet overschrijden. Die dingen staan er alleen vragen wij vanuit de zijde van de politie dat men communiceert met de op de weg aangewezen wegmarkeringen en het wegmeubilair.
2: Alle verkeer dat op de rotonde deelneemt heeft voorrang, dus ook langzaam verkeer en voetgangers. Dus als de automobilist de rotonde verlaat, moet hij alle andere verkeer dat aan de rotonde deelneemt voorrang verlenen. Dus een zebrapad naast een rotonde is niks mis mee. In het buitenland heb je ook zebrapaden en profietspaden naast rotondes. Maar in dit geval maakt een zebrapad, is een zebrapad geen onderdeel van een rotonde.
1: Nee, toch? Nee.
0: In ieder geval, in die beschikking is duidelijk aangegeven. Het verkeer dat de rotonde verlaat, heeft voorrang over het overig verkeer. Dat staat het, ja. Zo staat het in die beschikking. En het is ook zo, het is eigenlijk ook begrijpelijk toch. Als je stil zou moeten stilhouden op een rotonde, in feite, dan mis je het doel in feite. Het is de vrijheid van het verkeer, vrije doorloop.
2: Ik dacht het al. Middag, maar het is een drive-thru. Waar in godsnaam moet men dan in de rij? Wel op puntjes, puntjes die mij leggen uit. Ik begrijp die irritatie, want het moet ook, we zijn niet ook niet, we hebben zoveel stress in het land. Isabi, dus we zijn ook niet op straf. Dus je zou mensen niet hoeven te bekeuren bij KFC en bij van president McDonald. Maar eigenlijk zou de politie of weet ik veel wie met het bedrijf ook in conclave kunnen treden van hé, welke constructie kunnen jullie bedenken zodat mensen je schuif hebt, je zegt, you know, het kan toch, je schuif inrit voor je een beetje naar binnen. Jullie maken toch zoveel geld, schuif inrit voor je, gewoon zeggen, waardoor dat verkeer geen last ondervindt. Moet kunnen toch?
1: Ja, dat gebeurt ook. Dat, ik heb aangegeven met de filiaalhouder. Die filiaalhouders zijn ook opgeroepen om de mogelijkheden te creëren.
2: Ja.
1: Geeft aan, ze hebben een security guard ook daar. Dat kan natuurlijk. Zo'n security guard die mensen aangeven, meneer, die staat op de weg. Maakt u een ronde, dan komt u terug.
2: Want ik begrijp de irritatie van deze persoon. Je werkt al zo hard door de week. En je wil misschien, zo'n president, je wil gewoon met je vrouw of met je kind iets gaan kopen voor die kinderen. En dan moet je daarbij ook een boete krijgen zaterdagavond, omdat je, you know.
1: Het moment dat u als verkeersdeelnemer bent, het zij bestuurder, voetganger of wat dan ook, dient zich gehouden aan de regels. De politie, vandaar dat wanneer de politie het gedoogbeleid voert, dan ontstaat er een zodanige manier dat men een gewoonte van maakt. En het moment dat de politie gaat optreden, het zijn ook die mensen zijn geïrriteerd. Ook de normale weggebruiker die daarvan gebruik zou moeten maken en onnodig zou moeten gaan stoppen, die ondervindt ook last van. Die mensen gaan ook klagen. Maar als we het nu toelaten, dat ook die fastfoodbezoekers dan gewoon op de weg staan om hun bestelling te plaatsen.
2: Meneer Bandu, Cher zegt, zelfs politievoertuigen staan in de rij om te kopen.
1: Ja, maar misschien niet op de weg.
2: Ja, maar
1: het kan het zo kunnen gebeuren?
2: Het is tijd, zegt de Cher, om net wat ik zeg, samen te kijken met de uitbater, hoe een betere situatie te creëren.
1: Ja, zou kunnen. We nemen het mee. We gaan die mogelijkheden ook bekijken.
2: Ik ga nooit, want ik eet die rommel. Nee, laten we het ding hier rommel noemen, maar het is toch rotzooi. Ik ben Astrid en het verkeer is echt een rommel. Hoe oud moet een meerijder op een bromfiets zijn en mogen meer dan 2 personen op een bromfiets vervoerd worden? In het buitenland hebben de rotondes rijblokken, zodat je niet op de andere rijbaan kunt gaan. Misschien is dat voor de toekomst, no? Goedemiddag, heren. Voor het langzaam verkeer op de Nieuw-Wachalesburg gaande naar de ringweg om linksaf te slaan naar de ringweg, is dat wel mogelijk. Maar om rechtdoor te gaan is het niet mogelijk. Geen ruimte. Dit moet dan ook de taak zijn van openbare werken. Er zijn heel veel voorstellen, hoor. Goedemiddag, ik begrijp het niet meer. Ik stopte een keer aan de rechterkant van de weg en ik kreeg een boete van de politie. En de bewuste agent zei aan mij, als ik uiterst links stond, zou ik geen boete krijgen omdat wij links verkeer hebben.
1: Ja, ja. Stoppen in een andere richting dan uw rijrichting is verboden bij wet.
2: Dat is al?
1: Dus de andere richting in het stoppen, dus als uw rijrichting links is, zou u links moeten stoppen. En als u kiest om rechts van de weg te gaan stoppen, dat is een overtreding waard. Dat is ook opgenomen in het rijbesluit.
2: Dit is voor inspect Banda. Er zijn momenteel maar weinig agenten aanwezig op de afdeling rijbewijzen. Ik ben laatst daar geweest om mijn rijbewijs af te halen, maar ben uiteindelijk weer vertrokken zonder het te kunnen ophalen. Ik heb ongeveer een kwartier bij de balie gestaan zodat iemand naar me keek of kwam of aanwezig was om mij te helpen of aan te geven waar ik precies moet zijn. Het zorgt voor onnodige frustratie en tijdverlies. Ik vind dat er bij zo'n afdeling voldoende begeleiding en duidelijkheid moet zijn voor de burgers.
0: Meneer Limbo, een kwartier bij een loket staan zonder dat iemand komt. Ja, dat zou eigenlijk niet mogen. Dus die burger geeft het aan, dus we nemen het mee. Maar om over personeel gesproken, op dit moment hebben we voldoende personeel. En die persoon zegt dat die persoon een kwartier heeft gewacht. Ja, ik eerlijk gezegd, ik persoonlijk betwijfel ik het.
2: Misschien is dit al gezegd, maar iemand zegt het afhandelen van rijbewijzen moet bij CBB gebeuren en niet bij de politie.
0: Net wat ik zei.
2: Ja toch?
0: Ja. Ten aan nu, na dat al werd het pakje.
2: Ja.
0: Ik van verander, dan moest veranderen, maar dat aan nu pakje aan of meneer Bando.
2: Want hoe doen we veranderen wet?
1: Nee, kijk, de politie geeft rijbewijzen af door of namens de PG. En de PG heeft de politie tot nu toe aangewezen als de verstrekker. Mm. En als de PG anders beslist, de PG kan anders beslissen. En als de PG beslist om het te schrijven voor CBB-medewerkers, dan is het dat.
2: Je mag niet op de buitenbaan blijven rijden. De buitenbaan is om van de rotonde af te gaan. De binnenbaan is voor als je voorbij de eerstvolgende afrit gaat. En de politie moet mensen beboeten die verkeerd rijden en zomaar stoppen op de rotonde, in plaats van verkeerd te regelen op de rotonde. KFC en McDonald's hadden voordat ze hun dingen bouwden met OV en de politie moeten afstemmen voor een goede ruimtelijke ordening. De enige die goed heeft nagedacht is Popeyes, Hermitage Mall en Noord. Dat is wel zo.
1: Ja, daar hebben we minder klachten.
2: Dat is wel zo. Eindelijk artikel 7-1 genoteerd. Van de rotonde af heeft verkeer voorrang op de voetgangers. Omgekeerd bij het betreden van de rotonde moet het verkeer stoppen voor de voetgangers. De inrichting is goed, de voetganger moet wachten. Enomik, inspecteur Banda, leg eens aan. Oké, okay, is echt een chaos, daar ben je even bewezen. Ook via mail wacht men zo lang. Mijn vrouw wacht al maanden op haar rijbewijs. Ze kreeg een mail waarin stond dat het rijbewijs moet worden geprint en daarna afhalen. Het duurt al maanden nu. Die vrouw, naam van de vrouw, Fugayag. Ze zeggen, rij met een screenshot. Wat is dat nou? Zijn wij zo afgegleden? Die van mevrouw is al maanden bij Printhouse om uit te printen. Ze kan nog steeds geen mail ontvangen dat het is geprint en ready om af te halen. Wat legt meneer Banda uit?
0: Nou, natuurlijk van mij leggen uit dat na systeem. Het kan zijn dus dat inderdaad, als mij wacht die langer, natuurlijk waarschijnlijk gaat ervan uit dat de betaling doekbaar. Dus in feite naar print, er is moet print uit. Dus dat zijn met dat eerder meneer Limbo. Een communicatie via een online aanvraag is geschieden via mail. Ten aanzien van een screenshot, meneer vrouw is mij dat afgegleden. Kijk, vroeger, die heb ik een verleng, die heb ik zo'n strookje. Dat in een kies moren. Maar, in een bewijs dat ik doe een aanvraag. En voor de lopend toe, TRW-specifiek ba, is het inderdaad raadzaam voor mij een screenshot voor een aanvraag voor jou. Dat je doet betalen en je doet aanvraag. Waardoor je kan tonen bij controle dat je is. Maar rijbewijs, het proces voor verlenging is al ingezet. Dat na een feite instructie niet gezet. Dat na een feite instructie niets anders. En is eigenlijk nou een maatregel alleen voor toon aan dat je vraagt je rijbewijs.

0: een korte filmpjes constant en mensen uitleggen wat is de procedure om te komen aan een rijbewijs. Vanuit de politie korte filmpjes stingers maken over. Er zijn bij ons 18.000 rijbewijzen. Dit zijn de openingstijden, ga je rijbewijs halen. Niet de leidinggevende in dit geval, meneer Banda, moet die oproep komen doen. Voorlichting van de politie overal. Meenemen.
1: Sowieso neem ik dit mee, maar er zijn wel filmpjes hoor. Ten aanzien van hoe je het rijbewijs moet verlengen. Want de filmpjes dit, maar als dat niet, dan hang ik. Dat is maar looking wel easy. Maar dat ding
0: looking. Intansoring.
1: Ja, ja. Oh, neem het mee, dat is een aandachtspunt.
0: Oké, we lezen verder. Er is in Suriname grote mate sprake van gemengd verkeer. En ik mag dit zeggen, dit bericht is afkomstig van meneer Henk Wip. Die dus bij openbare werken zat. Bekend bij jullie, toch?
1: Jawel.
2: Ja.
0: Goedemiddag. In Suriname is er in grote mate sprake van gemengd verkeer. Dit vanwege het veelal ontbreken van fietspaden en of fietsstroken. Het langzaam verkeer wordt momenteel onvoldoende veilig gefaciliteerd op de openbare weg. Te meer daar zij vallen onder de kwetsbare weggebruikers. Mijn mening, mijn inziens, zal het langzaam verkeer veiliger gefaciliteerd moeten worden via wetgeving. De verkeerswetgeving zal aangepast moeten worden op basis van de huidige verkeers- en wegomstandigheden. Ja, inderdaad, ze kunnen lastig overkomen, de bromfiets en de fietsers en zo, maar we moeten ze ook niet vogelvrij gaan verklaren. Dus we gaan wetgeven. Gaat u aan.
3: Ja, ik heb het eerder aangehaald dat in Suriname we gemengd verkeer hebben. Alle verkeer rijdt over dezelfde weg. En ook heb ik aangegeven dat de infrastructuur binnen, in en rondom Paramaribo niet berekend is voor de explosieve groei van aantal voertuigen en bromfietsen die nu op de weg zijn. Er is geen meterweg aangelegd, maar er is wel een aantal duizenden voertuigen wel op de weg gekomen. Waarbij het langzaam verkeer, ik geef het ook toe dat men weinig rekening houdt met het langzaam verkeer. Er worden wegen aangelegd, misschien zonder rijwielpaden, waar zou het langzaam verkeer moeten begeven. We starten straks in oktober met de registratie van die e-bike. We hebben nu al ongeveer 35.000 tot 40.000 e-bike bestuurders al op de weg. En de politie is al voorbereid met de handhaving, maar hoe gaan we ze reguleren in het verkeer?
0: Oké, okay, goed, ik ga even door. Ik heb een nieuwe auto gekocht. Dit is voor meneer Banda, denk ik, of van. Ik heb een nieuwe auto gekocht, een Mercedes. Aan de voorkant is er geen plek om mijn kentekenplaat te bevestigen. Hoe verder? Mag ik mijn kentekenplaat aan de binnenkant van mijn voorruit, let wel zichtbaar, zetten? Is een veel voorkomende issue. Maar dan krijg je steeds een boete, maar als eigenaar of bestuurder kan je weinig toch tot niets doen. Aan de voorkant van Wagi is er geen plek om een kentekenplaat te bevestigen.
3: Dan ga ik misschien weer in herhaling treden. Het is, de wet heeft aangegeven waar er een kentekenplaat geplaatst moet worden. Het is, elk voertuig is, moet voorzien zijn van 2 kentekenplaten. 1 aan de voorzijde, in het midden en ook aan de achterzijde in het midden. Dat wil ik die meneer vragen. Had dit voertuig niet eerder een kentekenplaat? Dus, als het ware in het buitenland was. Of is het een splinternieuwe auto? Dan moet er een plek gecreëerd worden. Maar tot nu toe heeft de wet aangegeven de plek waar een kentekenplaat, de voorkentekenplaat bevestigd moet worden.
0: Maar kan het zijn inderdaad.
3: Misschien mag hij aan een ontheffing vragen voor een andersoortig kentekennummer. Een langwerpig. Tot nu toe is ook de formaat aangegeven. Hoe groot het die kentekenplaat moet zijn. Maar hij mag ontheffing aanvragen.
0: Maar zijn we een berichtje, de Samsa. Wie moest vernietigen, mijn bumper?
3: Nee, dat is niet. De wet heeft dat voorgeschreven. Wij moeten handhaven.
1: Ik zweet maar bij meneer Bandu.
0: Want,
1: eerlijk, Omdat ik een man van niet te houden.
0: Dat heb ik niet. Mijn president is

0: na fait 6 fois
1: président de sonder mère mais le dentak assemblée ce soir les femmes président de mais faut être f awagi re in the birdland mais le dentak in the land de mère sondro kenti kan plateau to am créer am le samone bandes wa mo le ke musde fu créer wa on attaque ma friend tax awagi sonder mais so yeso nit wa
2: ja wat als deze manier de ruimte geven of de gelegenheid geven hebben we straks dan alle soort bestuurders die hetzelfde gaan doen.
1: Ik wil jouw vriend die bij mij speciaal vinden, mee plakken in voor de balwimper. Dat moet kunnen toch?
0: Goedemiddag. Heb ik al gelezen. Het lijkt er werkelijk op alsof de Safe City camera's alleen worden ingezet voor wanneer er roofovervallen zijn gepleegd en niet worden nagelopen wie allemaal verkeersovertredingen hebben begaan. Bij elk verkeerslicht zie je een Safe City camera. Maar iedereen rijdt maar door rood zonder consequenties. Ja, dus is making sense, hè?
2: Ik heb aangegeven. De digitale verkeershandhaving is nu ter sprake. Pas wanneer de wetgeving in place is met de digitale verkeershandhaving, dan zouden we kunnen overstappen tot wanneer zo'n bestuurder een verkeersovertreding heeft verplicht en voorbij is gereden van zo'n Safe City camera. Dan zouden we wel kunnen optreden, kan de politie wel optreden. Maar tot nu toe is dat niet het geval. Want de digitale verkeershandhaving is nu ter sprake.
0: Meneer Cliff, en zo willen we meedoen met oil en gas. Verkeer moet ervoor beginnen te zorgen dat die bussen op de Indira Gandhiweg niet als agus rijden en die fikse boetes geven. Soms heel erg warm. Het lijkt wel een afdeling van de markt daar bij de rijbewijzen. Sorry meneer Banda, maar die snap dat wel schrijft, ja. Wat de armoede alsof we niet genoeg meemaken in het land. Digitalisering moet op hoog niveau worden doorgevoerd, want dat rijbewijsgedoe van Suriname is al lang achterhaald.
1: Ik zei met dat iedereen.
0: Ja, je zei het, ja.
1: Dat gang warm, ondanks de vende, we beaming. Voor contact is me wacht in de warmte. Een examen lokaal is me met examen. We creëren speciaal. We maken examen nu. Dus we vangen dus maar daarbij op. Omdat we dit van bewust dat we waren inderdaad te pakken. Zeker in de periode van jaren die ze.
0: Ja, en het wordt nog warmer, heb ik me laten vertellen. Oké, we gaan afronden. Anders zou ik die mensen hier. No, de Mira, hier verkeer vast in ons doen, ja. Er is geen leiding. Ik heb nog een paar berichten, niet een paar sabomeni. Lee mijn gasten, ik stel voor om de verkeersveiligheid te waarborgen dat er op de betreffende wegen een markering wordt aangebracht tot waar de rij van de drive-thru is. Indien een voertuig buiten de stopstreep staat, mag de politie de bestuurder bekeuren. Dat is een mooi voorstel.
2: Ja, het ook. Ja, dus daarom, het verkeer was ook, de bestuurder communiceert met de ter plaatse aanwezige beleidingen, wegmarkeringen. En als er die wegmarkeringen er zijn en u weet dat het niet mag, dan zoekt u het zelf. Als u toch gaat stilhouden daar waar u niet mag stilhouden.
0: Goedemiddag, Gaarne, de lijst van de nog niet afgehaalde rijbewijzen, inclusief de bijbehorende namen en nummers, via de officiële social media kanalen publiceren, zodat betrokken personen hiervan kennis kunnen nemen en een rijbewijs alsnog kunnen afhalen. Bij de publicatie dient uiteraard rekening te worden gehouden met de geldende privacy- en gegevensbeschermingsregels. Maar dat weet u, dat hoef ik u niet te vertellen.
1: De lijst wordt van tijd tot tijd gepubliceerd. De laatste dat het wel van augustus. Dus ik denk dat we voor zeg maar volgende week weer een die lijst gaan publiceren.
0: Ja, het probleem in Suriname is dat er te veel mensen in Suriname rondlopen die geen geldige maar gekochte rijbewijs hebben. Ze kennen helemaal geen verkeersregels, nog verkeersfatsoen. Je ziet het gewoon in het verkeer, zegt Gerald. Meneer Kamapel, die van 50%.
1: Meneer, de eerste naam, man.
0: Maar toen maar erbij.
1: Meneer, de hoogte daarvan. If you want me to belast you, en man die bijvoorbeeld wat nep rijbewijs, dan naar je verantwoordelijkheid. If je regedurende 10 jaar bijvoorbeeld nooit een controle vindt plaats, nooit goed te stoppen, tegen een verleng, dat is een probleem. Maar dat de rijbewijzen worden verkocht, dat is absoluut niet waar.
0: Of dan moet ik zeggen, dat woont je niet in Suriname?
1: Ik woon in Suriname.
0: Misschien weet u het niet.
1: Hoe zou ik het nu? Op dit moment, kijk, rijbewijs afgift op dit moment, meneer Limburg, geschiet met vingerafdruk. Ja?
0: Dus is waterdicht.
1: Wat zegt u? Natuurlijk zijn er altijd openingen, maar bijvoorbeeld zoals deze man hier zit. Als hij niet ter plaatse is, kan het rijbewijs niet worden afgegeven. Hmm. Natuurlijk zijn er criminelen die soms een stapje voor zijn. Maar if you want the man belazer you, dat is naar je verantwoordelijkheid.
0: Hmm.
1: Ja, ja. Maar op dit moment, e-rijbewijsvervalsing, je hebt een paar, maar de afgifte zit met vingerafdruk.
0: Ja, net als je ID-kaart.
1: Jawel.
0: Hmm. Buitenlandse bestuurders dienen ongeacht hun nationaliteit extra aandacht te krijgen bij de controle op hun kennis van de Surinaamse verkeersregels en de lokale verkeerssituatie. Indien nodig kan worden voorzien in aanvullende voorlichting, toetsing en begeleiding. Hoe dealen jullie met die buitenlanders die 1. De taal niet beheersen en totaal niet eens weten waar ze zijn en hoe ze moeten rijden? Meneer Bandu.
2: Ja, dus dat is een probleem. Dat onderkennen wij ook. Kijk, wanneer de politieman probeert dan, als het in het Engels of zo wil, in het Nederlands te communiceren met de weggebruiker. Wat we nu hebben, vooral bij die komst van die e-bike bestuurders, oh. die Cubanen, zij praten een ander taal. De politie heeft al medewerkers, of zijn al in training om ook die talen te machtig te zijn, zodat het, wanneer we bezig zijn met de handhaving, of wanneer de politie bezig zal zijn met de handhaving in januari.
0: Nee, eens, dat is een reguliere taal. Die mannen moeten zich hier aanpassen.
2: Dus die inburgeringsplicht zou bij het inkomen van het land al door de wetgever of door de instantie die daartoe bevoegd is, worden ingeroepen door aan die mensen, of verplicht worden aan die mensen.
0: Nico, in Brasjoera, je dacht, je gewisse, nee, zaak, je dacht, Engels aan, maar mij lukt, je gaat mij niet verstaan. Maar mij verstaan, joh. Maar mij dwing je, dat is nooit brokken voor dat één taal.
2: Ja, dus dat zou de wet, de centrale overheid van ons, die mogelijkheid geven. Maar u probeert...
0: De centrale overheid van ons loopt hard achter haar.
2: Ja, dus... Kijk, de politie is een samenwerking aangaan om medewerkers te gaan trainen nu. Zodat we kunnen communiceren met die groep mensen.
0: Ik vind dat vreselijk hoor. Meneer Banda.
1: Ja.
0: Straks moeten jullie ook gaan trainen, de hele afdeling bij u. Voor Mantak. Natuurlijk is het altijd mooi als je alle talen kan beheersen. Natuurlijk, maar...
1: Kijk, rijbewijs bijvoorbeeld. We kiezen buitenlanders dat we dus... Dat... De medewerkers in beheer van andere taal. Dat in feite nou een vereiste tegenwoordig.
0: Sowieso Engels is een wereldtaal.
1: Ja, ja. Maar je kijk ook Spaans sprekende daar.
0: Ja,
1: ja, ja, ja. Dus op zich, min of meer, een verkeerde situatie dat ik bijvallig een vreemde taal.
0: Limbo, lees mijn bericht. Dus de politie geeft niet aan. Dus de politie geeft niet aan dat de autobestuurders zo dicht bij hun aslijn moeten rijden of sorteren, zodat de bromfietsers ruimte krijgen om te rijden of te sorteren. Ja, ik heb het gelezen. Als je ziet hoeveel berichten, jongen, item die ze volgens mij gewoon nog heeft jaren. Alleen dat rijbewijs is niet te vervalsen, maar de handeling, het kopen, geschiet vooraf, meneer Banda. Dan ga je je rijbewijs halen.
1: Dus die, die persoon die gaat verdelen wat die persoon bedoelt, als het ware.
0: Je moet verduidelijken, zegt de inspecteur.
1: Het is misschien ook belangrijk om te weten op welke wijze een Surinaams rijbewijs verkregen gaan worden. Vijf kan kies maar naar rijbewijs, meneer Limbo. Los voor examen, die hebben de buitenlanders ook toe. Zij vragen een rijtoestemmingsbewijs aan. Bakka 3 jaar, als men dat kan vragen, Surinaams rijbewijs aan.
0: Hmm.
1: Dus dat nou een mogelijkheid ook toe. Los daarvan, vorig jaar was staatsbesluit ook toe per overschrijving voor Rijbewijs ook te doen mogelijk. Dus een Rijbewijs inderdaad, die kan verkrijgen op andere manieren. Maar het is helemaal wettelijk.
0: Waarom rijden er nog auto's met Mika-platen? Door Mika-platen zijn de kentekennummers overdag niet leesbaar, laat staan 's avonds. Wanneer gaat KPS optreden en kan de boete niet naar 10.000 SRD? Wat kan de politie doen aan het roekeloos rijgedrag van die food delivery heren? Ik merk dat er dat gepensioneerd die 15% niet hebben gehad. Limbo, lees mijn bericht dan. Oké, ga het lezen. Lim, misschien is dit al doorgestuurd. Maar gistermiddag was ik op de hoek Sovjet-Monstraat en Zwarte-Rubberstraat, waar een gevaarlijke verkeerssituatie heerst, voor wat het uitvallen van de verkeerslichten op alle vier hoeken. Oversteken was echt een groot probleem, een drama, omdat automobilisten steeds voorrang wilden. Verzoeken dit door te geven aan OW, zegt Tineke. Goedemiddag, elke avond langs de waterkant staan er auto's op de weg geparkeerd, nergens een politieambtenaar te zien. Lees ook mijn bericht. Ik heb een vraag, is het nu toegestaan dat er in de avonduren getoeterd mag worden? Want nu wordt er meer getoeterd in de avonduren dan overdag. We ronden af, ik kijk nog even scrollen. De mensen die geen smartphone en ook geen computer hebben, hoe kunnen zij een rijbewijsverlenging aanvragen? Is er een backup? Vraag Kenneth, meneer Banda.
1: Inderdaad. En alles maar op mijn smartphone, dat doe de ook toe van bewust. Maar in ieder geval, alles maar zich melden aan afdeling rijbewijs of verlengen rijbewijs, zijn duplicaat rijbewijs. Dus maar dat weet je op dit maar.
0: Weet je hoeveel mensen niet weten als ze voorrang en waar ze voorrang hebben? En wat bepaalde borden betekenen? Hoe verklaart meneer Banda dat dan?
1: Net wat ik zei toch. Als je op rijles bent geweest, de dag van het examen wordt er keurig gereden. En die betekenis van die sfeer voor, die borden spreken voor zich toch. Dus er is geen onderzoek, dus ik weet niet wat die persoon bedoelt met dit man zou betekenen zo'n abort. Maar een stopbord bijvoorbeeld voorrangsweg, zijn duidelijke verkeersborden toch.
0: Ja. Oké, okay, tot slot. We sluiten af met meneer Bandu, meneer Banda. Wat is uw mededeling tot slot? Wat gaat u ons nog over uw afdeling vertellen? Hoeveel mensen zitten op die afdeling?
1: Op dit moment 14.
0: En dan nog bent u onderbezet?
1: Ik heb niet gezegd,
0: we
1: zijn nu wel, de bezetting is wel nu wel goed. Ja,
0: ja, oké.
1: Okay. Ja, als laatst nogmaals, al die rijbewijzen, hoe de van het bewust dat dus mocht die lange tijd de rijbewijzen. Dat als service moest de veranderen en verbeteren, ook toe dat hoe de van bewust, ja. Dus we doen een beroep op een samenleving ook toe, tegen ook een loket, ja. Ook dat vast van je benader aan medewerkers, soms eeuwige irritatie op. Natuurlijk komen de professionals, ondanks op alles aan niet, maar waar nodig zullen die verbetering aanbrengen. En ik roep hierbij ook de mensen op, volg op die les voor afdeling PR en ook een TKR-bewijs. Daarna zijn we aan het tenslotte.
0: Maar is die versoepeling op de afdeling gekomen nadat, want ik had een bericht gelezen, nadat de vorige korpschef voor jullie is komen, flesje daar? Of was hij toen nog geen hoofd?
1: Ik was toen nog geen hoofd. Maar nee, dus met die digitalisering is er sowieso een beetje verlichting gekomen. Waardoor dus zeg maar, die aanvraag kan digitaal. Je krijgt dan minder mensen op de werkvloer. Dat van zoveel documenten om op te slaan, zoals meneer Andros gegeven in documentenlassie, dat heb je niet meer.
0: Ja.
1: Vorige week was het inderdaad een beetje druk, maar dat heeft allemaal te maken dan een publicatie van op die lijst, die publiceren lijst, dus mij kon ik de rijbewijs inderdaad, maar terwijl we trekken meneer Limbo, is mij verlengd, de rijbewijs.
0: Ja, maar je kan niet naar een situatie, nou misschien is een gekke vraag, dat je een soort, ik vraag me Abbasani, ambtenaren stop, dat je voor bijvoorbeeld een soort van rijbewijs een stop hebt, tenminste om geen opstapeling te krijgen. Dus voorlopig dat, hier even wezen.
1: Meneer Limbo, we hebben een echte probleem met zo'n kunnen samenleven. Ik dacht 18 jaar in Bobo, waar ik aan de macht ben gereden wezen.
0: Nou ja, dat krijg je inderdaad. Probleem.
1: En ik denk dat dat werkbaar gaat.
0: Ja. Oké, hoofdinspecteur, tot slot.
2: Ja, wat ik wil aangeven, als tot slot wil aangeven. Indien er behoefte bestaat voor voorlichting, informatie, educatie, is de politie te alle tijden bereid die groep mensen te begeleiden. De politie zal met al haar ten dienste staande beschikbare middelen, die expertise die we allemaal hebben op het gebied van verkeersveiligheid, de veiligheid blijven waarborgen. En tot slot doe ik een beroep, tevens een oproep aan alle weggebruikers, zich gewoon te houden aan de wettelijke voorgeschreven verkeersveiligheidsvoorschriften. Indien zich daaraan houdt, heeft u geen probleem met, helpt u ons om het aantal verkeersongevallen effectief terug te dringen.
0: Met dank aan hoofdinspecteur Ramesh Bandu en inspecteur tweede klasse Milano Banda. Kom jullie goed aan, heren. Bedankt. Het was een mooie uitzending met jullie en jullie hebben je uiterste best gedaan om de vragen te beantwoorden. Misschien niet in alle gevallen tot tevredenheid van een ieder, maar dat is nou eenmaal het leven. Succes, kom jullie goed aan. Thank you. Er is nog steeds BT mensen, we gaan inschuiven enkele advertenties en dan zijn we daar bij u. Dat uw wapen was. Hi, thank you. De heren inspecteurs die gaan terug. There we go.
3: Sepi mi gudu.
4: Ja mi lobby, mi popki, mi sugru skrati.
3: Shella send money Jim. Baya me beji, cha mi go na carry transfer Western Union. Make me go take mi chin gebroken.
4: Vrouw, let ya pa koku. Heb je ook een Western Union? Onafgoed zo varen?
3: Nee, mi wan

voor de volgende stap in security. Bij InProzer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
1: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat jij

0: Hij geeft het aan en wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Ja, gewoon goed. Dankjewel. Het is tijd om de stoelen op te ruimen, dames en heren. En het eten weg te zetten. En te vertrekken. Dat was Bakan Natori voor vandaag. 15 september. Nou, we bedanken. We hebben twee dingen gehad vandaag. We hebben nog een interview, maar we horen het niet, Tamara. Jezus Spawang. Maar dat gaan we morgen doen aan het begin van het programma. We bedanken mevrouw. Mevrouw Denise de Jong. Voor haar uitleg. Mevrouw de Jong is van de EBS. En we bedanken nogmaals de twee politiemannen die namens KPS hier waren. De inspecteurs Banduno en Banda. Nou, Mogwe. Tamara Oude Bagana, een traflevering. Later is Robert er. We hebben straks ook SWM. Je weet, het is altijd interessant. Kennisverrijkend. Om te luisteren naar de bijdrage van Robert straks tegen 7 uur. Hey, let goed op jezelf. We hebben wat lekkere, goede songs. En morgen zien we wel, dames en heren, waar de actualiteiten ons naartoe zullen leiden. Als het nodig is om iemand in de studio te hebben of niet. Isabi, when we reach the river, we shall cross it. Zeggen ze. Bedankt en tot morgen met een nieuwe aflevering. Goedemiddag.

0: Handicap. Download de app nu.
1: Ratan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Ratan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Ratan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Ratan, de juiste kwaliteit voor het oog. Ratan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Ratan zijn gratis. Ratan.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
3: Ja, ma?
4: Enough, mama mi. Want mijn man Bribi dat toch is een precies €100 no mo Jim.
3: Maar dat had ik u beloofd.
4: Maar deze man zijn na €50 Jim alsnog, no?
3: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen en dan zal ik daarna voor u sturen.
4: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na Michari Timo langa in mi bere.
3: Maar ik heb haar eerst beloofd.
4: Is zo je moeder? Nee, ma.
3: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
4: Anomoso, fijne dag.
3: Is goed, ma. Hallo, mama.
4: De cello, dat is meer zie ik brokken gesprek.
3: Nee, mama.
4: Wel, if je bosena €100 eten, zorg dat ik doe via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
3: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
4: Ja, dan sabi. Want een service geweldig. De Oerusmal heeft me de jeep direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
3: Nog iets, mama?
4: Ja, Amoni zei bosen gisteren. Schoon, maar ik kan zijn en Jim ook toe.
3: Mama!
5: Rustig, dikke rustig, Maidria. Rustig, rustig. Omwika, man. Oei, omwika. Vai, omwika, man. Ruwaka dabe. Ai, go. Hey, dik alasan. Fugwe snel, dik alasan. Hey, wakti. Ruku wanda kudabe. Oké, Arkino, taie bek. Wat teke mi? Ja, want daar kwam voor mako teke san. Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, hey, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation. Mama San, goede eerlijk. Ik heb de bewaking voor Improser NV. Ik ben van Jakba.
6: Hey, Trustbank Amana klant. Wil jij meer voordeel en besparen? Stap nu over op Kerbalani.com Digicel Plus en krijg tijdens de familieplezierie promo tot 50% cashback. Geniet van supersnelle data, belminuten en coupons. Regulier ontvang je 20% cashback en met je coupons pak je nog meer voordeel. Meld je vandaag nog aan en profiteer. Kerbalani.com Digicel Plus. Jouw data, jouw belminuten, jouw voordeel. Kirpelani. Safe and enjoy.
7: The number one tune this week.
8: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
6: Number one.

0: Ach ja, helemaal de andere radio.
1: Bye, bye, bye, ja, boy.

0: De klok tikt aan. 45 minuten over die van 6 uur heen getild. En with that being said, heb ik de microfoon natuurlijk ook tegelijkertijd opengeschoven. En dan haast ik me om te zeggen een hele, maar dan ook een hele goede avond. Het is vandaag donderdag 15e van de maand september. We zitten op de helft ongeveer. Zo snel gaat ook de maand september. Ook die gaat in vogelvlucht voorbij. Het is donderdagavond, we mogen weer. Het is weer tijd voor het gezelligste blok hier op deze mooie zender. Lim FM, en je treft ons op 91.7. Hoe kan het ook anders? Ik vertel je uiteraard niks nieuws. Wat ook geen nieuws is, mijn naam is nog steeds Robert. En tot aan de klok van 9 uur vanavond zit ik er weer. Als de zijnde jouw favoriete radiohost om het gezelligste blok samen met jou vorm te gaan geven. Wat hebben we op het menu staan? Je kent het. Oude pokoes, nieuwe pokoes, bekende, onbekende. Die hebben we allemaal in een stevige moxalezi heen gefrommeld. En die presenteer ik terug aan jou. Tussen de pokoes in, zoals altijd, ruimen we tijd in om met elkaar lekker te gaan babbelen over het ene na het ander interessant onderwerp. Nog geen flauw idee waar we het vanavond over gaan hebben. Daar komen we vanzelf wel achter. Donderdag 15 september, is het je verjaardag, heb je anything te vieren, wat het ook mag zijn, van harte, het is jouw dag, het is jouw feestje en zorg ervoor dat jij er een knaller van maakt en laat Lim FM je daarin lekker ondersteunen met bijpassende muziek. Ziek, zwak, misselijk, niet helemaal lekker, heel veel beterschap, wordt razendsnel weer de oude. Heb je te kampen met het verlies van een dierbare, dan zeg ik vanuit deze plek met alle respect gecondoleerd en natuurlijk heel veel sterkte. Je staat er nooit alleen voor en weet dat, ik zeg het er altijd bij, weet dat je er niet alleen voor staat en dat is nu ook weer het geval. We gaan de uitzending aftrappen, we gaan beginnen, laten we eerst gewoon lekker de energie op de juiste plek neerzetten. En dan komt de rest vanzelf. Hier op Lim FM. Het feest is begonnen. Robert achter het paneel. Let's go. And take it away.
1: Alle mannen moet je beat. Just get the fleet. Sound Paul and two are there for setting straight. And at the dust of the man for put them feet. Girl them say them don't wait. Now the beat. You up now. Check it.

Nou, we kruipen inmiddels al zo zoetjes aan richting de klok van 7 uur. En ik ben nog lang niet tevreden met de energie. Ik zoek naar meer.

Je weet, ik vraag, ik stel altijd de vraag, zeker bij een nieuw nummer. Dit nummer is vrij nieuw, van Gentleman. Wie staat op de feature? Even spieken hoor. Ja, het is nieuw, dus ik moet het ook nog even uitzoeken. Oh ja, ik heb hem. Tuurlijk, wauw. Dat ik dat moet uitzoeken. Beetje jammer, Robert. Nee, het is Gentleman en Colibot samen. Prachtig nummer. De titel is Friends. En ik daag je wederom uit om hier 2.0 naar te luisteren. Want inhoudelijk is hij ijzer, maar dan ook ijzersterk. Mocht ik eraan toekomen, mocht ik er zin in hebben, ga ik dit nummer misschien later voor je ontleden. Brokamagi in Chimoni. Geloof me, je wordt meteen fan. Waar ik geen fan meer van hoef te worden, want ik ben het al, zijn natuurlijk deze bradda's van me, Lingo en Skoomski. Die hebben dit nummer samengebracht met Kleine Timo. Ik heb het over Peace and Love. Ook een nummer dat, nou ja, alle kleuren van de regenboog wordt afgedraaid. Overal hoor je hem. En het blijft gewoon drangen.

dan denk ik van, als je er zo naar luistert, hè, je zoekt naar vrede en liefde. En je bent dankbaar dat je weer de volgende dag mag zien. Dan denk ik, ja, dan heb je het begrepen volgens mij. Want besef, de volgende dag, dat is niet zomaar een gegeven. Als het je het gegeven, als het je gegeven is, nou, dan moet je er dankbaar voor zijn. Zo is dat. Nou, het volgende nummer neem ik toch echt even de tijd om het aan te kondigen. Ik heb het over het nummer Crazy For You van niemand anders dan de enige echte, de echte pareltje. Crazy For You, een nummer waar ik geen genoeg kan... Ja, ik kan er gewoon geen genoeg van krijgen. Blijf gewoon een lekkere meezinger en moet je nagaan. Ik kan veel, maar zingen is daar niet één van. En toch zing ik bij deze luidkeels mee. En voor de verandering laat ik de microfoon gewoon deze keer aanstaan. Zodat je me ook kan horen zingen. En dat je er ook achter komt dat ik misschien een verborgen talent heb. Dacht je dat echt? Houd toch op.

0: Afusensi.
1: En dat maakt het natuurlijk onmogelijk, want Afusensi, Inama Brokking. Onmogelijk. The birth of a new age, Shangu McCroy.

0: Goed, 3 minuten over de klok van 7:30 ingetild. Uiteraard ben je nog steeds en blijf je dat ook afgestemd hier bij ons op 91.7 Lim FM. We gaan doorfietsen naar alweer de volgende tune. En waar sta ik stil? Ik sta stil bij onze huidige nummer 1 tune. En ik heb het natuurlijk over Ma van Pa. In het begin dacht ik, nou wat voor raar nummer is dit weer eens. En toen ben ik er beter naar gaan luisteren. Vaker naar gaan luisteren. En het is een leuk nummer. En niet onverdienstelijk staat hij hier op nummer 1 bij Lim. We gaan straks babbelen over ons thema. Die is net mijn hoofd ingeschoten. Blijf lekker afgestemd.
1: De number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough.
3: Number one. Number one.

0: je een sausje bij?
1: Nee, dank je. Heb ik al. Ik ga gewoon stuk om dit nummer iedere keer wanneer ik het weer hoor. En waarom ga ik stuk? Ik ga stuk om dat stukje van... Solange mi en nat akatun, mi mag voestel mi aan. En de vorige keer heb ik per ongeluk de vraag gesteld van... Hey, kan iemand me even uitleggen? Nou, blijkbaar viel ik heel snel door de mand dat ik het natuurlijk echt wel snap. Maar dat ik die uitleg misschien gewoon graag van iemand anders had gehoord. Goed, misschien ook iets dat je eerder al van iemand anders hebt gehoord. En dan hoor je het misschien nog eens een keer van mij. Of je hebt er nog nooit iets over gehoord, dat kan allemaal. Aan mij werd deze vraag wel... Nee. Die vraag werd me niet gesteld, maar ik kreeg wel... Of ik heb wel vaker de opmerking naar mijn hoofd geslingerd gekregen. En zeg ik het nu heel oneerbiedig. Maar het is vaker tegen mij gezegd van... Hey, zo goed is het eigenlijk niet. Misschien moeten we niet zoeken naar... Ja, je hebt nog geen flauw idee waar ik het over heb. Ik weet het, maar ik kom straks op dat punt. Heel even wat geduld. Het vaker tegen mij gezegd van... Dat is niet zo handig om te doen. En zorg er nou voor dat je... Dat je hier beter mee omgaat. En ik ben niet op zoek naar wat is goed, wat is fout. Voor mezelf weet ik het wel. Maar ik zeg er altijd bij. Jij moet zeker gewoon doen wat jij denkt dat goed is. Maar ik ga je niet in de kou laten. Waar heb ik het eigenlijk over? Waar praat je over? Om 10 minuten over 7:30. Hier in deze uitzending op Lim FM. Ik heb het over wakker worden. Check, volg het scenario. Het is 6:30. De wekker gaat af. Piep, piep, piep. Je doet je ogen open. En met je hand... graai je even onder het kussen. En je pakt die mobiele telefoon in je hand. En denken van... even kijken hoe laat het is. En van kijken hoe laat het is... zit je ineens... 5 minuten laat. Niet eens 5 minuten... 2 minuten later te scrollen op social media. Scrollen op Facebook, scrollen op Instagram. En dan denk ik, maar zou je niet alleen even kijken hoe laat het was? Wat is daarmee gebeurd? Je kent het wel. De mensen die wakker worden en het eerste wat ze in de ochtend doen... is die mobiele telefoon pakken. En dat is prima. En voordat je het goed en wel door hebt, zijn ze, ben je, aan het scrollen op social media. WhatsApp misschien aan het lezen. Meteen misschien een filmpje aan het checken. Ik zeg maar wat, hè. Iemand is jarig. Meteen misschien feliciteren. Iemand is op vakantie. Vakantiefoto's checken, zie je voorbij komen. Je weet hoe dat allemaal gaat op social media. Hè. We kiezen ervoor om alleen de highlights... te laten zien en de lowlights, daar doen we niet aan. Dus je ziet iemand voorbij komen die heeft een nieuwe auto gekocht. Je ziet iemand voorbij komen die is boos op een ander. Je ziet iets voorbij komen waarbij twee mensen aan het vechten zijn. Ik noem gewoon lekker voor je op wat ik allemaal tegenkom. Want ja, ik maak me hier natuurlijk ook schuldig aan. En weet je wat het grappig van alles is? Dit heb je dan allemaal al gezien. We hebben ons brein al geprikkeld hiermee. En we zijn nog niet eens uit bed gestapt. Kan je dat eigenlijk wel goed en wel voorstellen? Vraag ik me af, toch? We zijn nog bezig onze ogen in een soort van focusstandje te krijgen. Maar onze duim is al gewoon dik aan het werk. Amen, ik overuur ik Bas Riffy. Onze hersenen zijn nog eigenlijk een beetje aan het opladen... aan het laden om fully geactiveerd te zijn. Maar ja, wat is het? Facebook heeft al 3 notificaties voor je klaarstaan. Soms zelfs 10. Dat je denkt van, hey shoot, 10 ongelezen, ongeopende notificaties of wat dan ook. En bam, we duiken er meteen bovenop. En ondertussen, ja... Je ligt nog met je deken over je heen. En ondertussen zijn we gewoon al in het leven van 20, misschien 50, misschien 100 andere mensen. En dan vraag ik me af van, hoe lang ben jij gemiddeld na het wakker worden op je telefoon, voordat je echt daadwerkelijk uit je bed komt? Dus je wordt wakker, pak die telefoon. Ja, ik weet het niet, man. Ik weet het niet. Ik zeg je gewoon heel eerlijk, hoe lang duurt het bij mij? Het is soms bij mij letterlijk. En ik bedoel, kom op, man. Jij en ik zitten hierin, hè. En Amina, je katori. Het is soms letterlijk, die wekker gaat af. Ik pak die telefoon op. Ik druk die wekker uit. En eenmaal is die telefoon in mijn hand. Het is soms meteen raak. Dus als ik die vraag moet beantwoorden, hoe lang zit ik gemiddeld na het wakker worden op mijn telefoon, voordat ik echt mijn bed uitkom? Ik denk soms 10 seconden. Eerlijk. En dan denk ik, oké, laten we even doorgaan met vragen stellen aan elkaar. Oké, als het bij mij duurt, kan het soms 10 seconden duren. Die wekker gaat af, paf, telefoon in mijn hand, boom. En ik zit er meteen in. Wat open jij als eerste? Bij mij is het of mijn agenda. Anders is het Facebook. Anders is het WhatsApp. Anders is het nieuws. Anything goes. Misschien moeten we meteen een vervolgvraag erin koppen. Is het handig om je telefoon meteen naast je bed neer te leggen? Zouden we er misschien niet beter aan doen als we hem buiten handbereik zouden kunnen leggen? Oké, maar ik moet natuurlijk wel rekening houden met mijn wekker. Iets om over na te denken. En laten we dat nu gaan doen. Het is 7:15. We trekken lekker een pokoe erbij. En met deze pokoe probeer ik geen grapje uit te halen, hoor. Maar soms werkt mijn brein op een bepaalde manier. En dan denk ik, als het erin zit, dan kan ik het niet laten. Dus we hebben het over die mobiele telefoon. Boswan pokoe, dan babbelen we zo verder.
0: Man, we talking race cars, nigga. This ain't no joke.

Nou, je hebt het gehoord. Eigenlijk was het een flauw grapje om deze pokoe in te schieten. Pick up the phone. Ik moet hem toch even stopzetten. En je weet, Jen en ik hebben geen geheimen voor elkaar. Ik moet hem even stopzetten. Het is niet de gecensureerde versie. Nee, dan weet je dat we dat niet gaan doen. Daar sta ik niet achter. Goed, het onderwerp waar hebben we het over? Het is heel simpel, het is heel snel, het is heel rap. Waar praten we over? We praten over die mobiele telefoon oppakken in de ochtend als eerste moment. Het eerste dat je doet op het moment, ja dat wil ik zeggen. Het eerste dat je doet op het moment dat je wakker bent, die mobiele telefoon pakken. En of je pakt het nieuws erbij, of je gaat meteen door social media heen. Of je gaat meteen appjes bekijken. Kaarkom, en de vraag die ik heb gesteld, vanaf het moment dat je wakker bent, hoe snel pak je nou die mobiele telefoon erbij? En als ik zeg, hoe snel pak je het erbij, dat bedoel ik ook echt qua gebruik. En niet dat je alleen even wil kijken hoe laat het is. Nou, ik heb die vraag voor mezelf al beantwoord. Hoe snel pak ik hem erbij? Ik betrap me er soms op dat het soms, 10 seconden. Ik hoor die wekker. Ik word wakker. Ik hoef alleen maar mijn arm uit te strekken. En mijn hand valt dan meteen op die mobiele telefoon. Ik druk die wekker uit. Ik heb dan toch dat apparaat eenmaal in mijn hand zitten. En dan kan het soms is het een beetje vaak, meteen gebeuren dat ik, voordat ik goed en wel 5 hele minuten wakker ben, zit ik al volop in die social media hype. Volop gewoon in die freaking mobiele telefoon. En dan denk ik bij mezelf nu, in het tweede gedeelte van dit onderdeel van het gesprek, wat geven we ons brein nou eigenlijk als ontbijt? Ik ben een hele slechte eter in de ochtend. Ik skip mijn ontbijt 8 van de 10 keren. Slechte gewoonte van me. Ik gebruik voor mezelf als excuus in de ochtend dat ik er geen tijd voor heb. Wat natuurlijk nergens op slaat, want die tijd moet je gewoon maken. Maar ik ben gewoon een hele slechte ontbijter. It is what it is. Maar goed, dan heb ik het over mijn maag. En dan heb ik het, maar daar heb ik het nu niet over. Ik heb het over, wat geef jij je brein als ontbijt? Wat geef jij je brein als ontbijt? Ja. Weet je, eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, dit hele onderwerp, dit thema, gaat stiekem helemaal niet om die mobiele telefoon. Eigenlijk is dat niet het hoofdonderwerp. Want wat ik al zeg toch, mijn telefoon is ook mijn wekker. Dus mijn telefoon is ook mijn agenda. En ik kan niet leven zonder mijn agenda. Vaak nog voordat ik social media heb geopend en weet ik veel wat allemaal. Stiekem is het toch eerst mijn agenda. Toch? Maar onze mobiele telefoon is veel meer. Het is ook onze muziek. Het is ook nieuws voor ons. Het is ook ons communicatiemiddel. Het is ook, ja, ik werk ook heel veel met mijn telefoon. Dus laten we niet doen alsof die telefoon nou in dit hele verhaal onze grootste vijand is. Want dat is niet het geval. Maar ik ben mezelf wel een vraag gaan stellen. En die leg ik ook bij jou neer. Nog eens een keer. Wat geef ik mijn brein eigenlijk als eerste wanneer ik wakker word? En dat is dan een beetje een metafoor met het ontbijt, toch? Daarom stel ik de vraag van, ja, wat geef je brein als eerste als ontbijt? Zo zie ik het ook. Toch, we zijn echt ontzettend bewust bezig met wat we 's morgens eten. Ik niet, maar jij wel. En dat is alleen maar goed, toch? Wat eet je in de ochtend? Een broodje. Een broodje ei, een broodje kaas, cornflakes. De ander die gaat gewoon goed op fruit. Misschien een lekker Surinaams broodje pom, I don't know. In ieder geval, we zijn daar best wel bewust mee bezig. Vooral de mensen die echt van een goed ontbijtje houden. Want we werken ook met een policy, toch? Wat ik mijn lichaam geef, wat ik in mijn lichaam stop,
heeft invloed op hoe ik me voel. Eens of oneens. Je moet het wel met me eens zijn. Je moet helemaal niks. Maar als je het niet met me eens bent, dan vraag ik je wel echt, alsjeblieft, leg me dan uit hoe het bij jou werkt. Ik ga het nog één keer voor je herhalen, want misschien ging het te snel. We weten allemaal hoe belangrijk de eerste maaltijd van de dag is. Dat is ons ontbijt. Jammer genoeg ben ik een slechte ontbijter, maar kijk even niet naar mij. Neem mij niet als norm. We zijn er zo bewust mee bezig. Nee, je moet een goed ontbijtje hebben. Gekookte eieren, een boterham met kaas, een bak havermout, kroesli, moesli, kaarkongen. De ander gaat meteen voor een stevig broodje pom. En die denkt, nou, ik heb die energie nodig, dus ik ga voor een goed ontbijt. De ander zegt, ik pak gewoon meteen een bord met rijst. Kan allemaal. Waarom? We leven met die gedachten en het is ook zo. Vooral wat we in de ochtend in het lichaam stoppen als ontbijt is natuurlijk heel erg bepalend over hoe jij je voelt. Toch? Hoeveel energie je hebt, hoe jij ermee omgaat. Voor mij is dat een bakje koffie, een bakje zwarte koffie in de ochtend. Dat gooi ik erin en dat is bij mij ook bepalend van hoe ik me voel. Want als ik dat bakje koffie nog niet heb gehad, wordt het een moeilijk verhaal. Dus. Waarom, als we zo ernaar kijken bij het ontbijt, wat we in het lichaam stoppen, dat heeft invloed op hoe we ons voelen. Maar waarom denken we er, wanneer het gaat om ons brein, dan denken we er ineens anders over? Dat is toch een beetje gek. Want nu is op dit moment je eerste maaltijd voor je brein, voor je bovenkamer, voor die controle room, is een fitty op Facebook. Is een grof vocabula-dansie die je ergens voorbij is komen. En dan moet je nu niet gaan praten over mijn algoritme, want die van jou is niet veel beter. Dus hou op, don't judge. Weet je, of. Het hoeft allemaal niet zo extreem. Maar ook, je begint je dag met een slecht nieuwsbericht te lezen. Of je begint je dag meteen met een vergelijking met iemand anders. Iemand die lekker zijn perfecte leven voor je online probeert te schetsen. En daar begin je naar te kijken. En het eerste wat in jouw gedachten komt is, shoot, ik ben nog niet zo ver of ik heb dat niet. Dit heeft allemaal invloed op hoe jij je dag gaat starten. Hoe jij je dag gaat beleven. De toon wordt gezet op dat moment. Mijn filosofie, mijn theorie is echt. En daar moet ik nog aan gaan werken. Want ik kan het wel uitspreken. Maar dan moet ik het ook nog gaan doen, gaan beleven. Ik wil mijn brein 's morgens liever bewust iets positiefs meegeven. Een positieve gedachte, positieve muziek. Een lekkere positieve stilte kan natuurlijk ook. Ik wil mijn ochtend vullen in mijn hoofd met misschien dankbaarheid uitspreken. De ander doet het met een gebed. De ander zegt, ik ga een paar minuten nadenken over mezelf. Maar wat ik niet wil doen, is meteen de hele wereld naar binnen laten via social media. Het is bijna 8:00. We gaan dit onderwerp straks afronden. Blijf er lekker bij, hier op Lim FM 91.7. What else? You know what time it is? Open the big bomb bidding.

Goed. Even de microfoon wat minder, anders gaat hij piepen in mijn oor. Ja, zo gaat hij goed. 8 minuten over de klok van 8 uur heen getild. We moeten ons onderwerp een beetje gaan afronden. We hebben het over, het is begonnen met het gebruik van de mobiele telefoon in de vroege ochtend als allereerste wanneer je wakker bent. Eigenlijk dat een beetje rechtgetrokken van, hey, die mobiele telefoon is dan eigenlijk niet het probleem. Het is meer, wat doe je ermee in de ochtend? En we hebben het specifiek over de ochtend. Niet gewoon de ochtend, maar het allereerste moment gewoon dat je wakker bent. Hoe snel grijp je naar die telefoon en wat doe je er uiteindelijk mee? Nou, en dan gaat het dan eigenlijk een beetje verder gesproken over. Als je gaat kijken naar het ontbijt. Wat stop je in je maag in de ochtend? Toch, wat je in je maag stopt in de ochtend is veelal bepalend hoe je je de rest van de dag gaat voelen. Heb je weinig energie? Heb je veel energie? Voel je je overvol? Heb je een misselijk gevoel? Of echt zit je nou gewoon precies goed ten bruisje van de energie? Dat is allemaal, wordt dat bepaald door wat jij in je maag stopt in de ochtend. Je ontbijt dus. En heb je brein, dat is natuurlijk iets anders dan je maag, maar die ben je op dat moment ook aan het voeden. Dus je brein is ook aan het ontbijten. En dan is het de vraag, waarmee wil jij je brein voeden in de ochtend? Wil jij je brein voeden met content op social media dat gaat over mensen die ruzie hebben, mensen die vechten met elkaar, wat nog meer, slecht nieuws op de nieuwsplatformen, wat nog meer, weet ik veel, lezen over inflatie of weet ik veel. Of weer eens lezen over een of andere aanval van Rusland op Oekraïne of something like that. Wil je je brein voeden met dat type ontbijt in de ochtend? Toch? Of kun je er iets anders van maken? Nou, ik en dat ga ik echt vanaf morgen ga ik dat aanpassen. Ik wil mijn brein in de ochtend bewust iets positiefs meegeven. Op die manier wil ik starten. Positieve gedachten, positieve muziek, een goede stilte, met dankbaarheid. Iemand anders, wat zei ik nou, die doet het met een gebed, noem maar op. Maar ik wil niet meteen de hele wereld daar binnen in mijn brein hebben, doordat ik op social media aan het scrollen ben. Want ik weet, het gaat de stemming in mijn hoofd bepalen voor de rest van de dag. En dat wil ik gewoon meteen een positieve twist geven. Dus zo ga ik dat inrichten. Dus ja, voordat iemand nou tegen me gaat zeggen, ja, maar Robert, weet je, als ik in de ochtend lekker TikToks aan het kijken ben, daar word ik juist lekker vrolijk van. Nou, helemaal goed toch? Helemaal niks mis mee. Het gaat mij niet om iets te verbieden. Stel je voor, dat wil ik helemaal niet voor je bepalen of voor je inrichten. Dat moet je lekker zelf doen. Het gaat mij om dat je een bewuste keuze maakt. Waar kijk ik naar? Waar luister ik naar in de ochtend wanneer ik net wakker ben? Waar ga ik mijn brein mee voeden? Als jij bewust besluit van, hey, ik word wakker, ik pak mijn telefoon en ik kijk 10 minuten naar grappige filmpjes op TikTok. Mami, is toch meer dan prima? Toch, als je hand automatisch naar je telefoon gaat, voordat je überhaupt weet van, hoe voel ik me? Dan zou ik wel even gaan nadenken van, hey, is het wel een keuze? Of is dit misschien gewoon meer iets dan een gewoonte wat je aan het uitoefenen bent? Ik ga vanaf morgen de regie gewoon weer terugpakken. Ik ga de regie terugpakken. En ik ga dat doen met 20 minuten. Gewoon de eerste 20 minuten van de dag. Misschien moet ik beginnen met 10. 10, 10. Laat me niet te radicaal doen. Ik ga met 10 minuten beginnen. En als je mee wil doen, hey, je hoeft je telefoon niet weg te gooien, hè? Dat niet. Hoe ga ik het aanpakken wanneer ik wakker word? Ik ga niet meteen scrollen. Ik ga eerst even mijn sensoren aanzetten. Ik ga eerst voelen, toch? Van, hey, hoe gaat het eigenlijk met me? Hoe heb ik geslapen?
Ik wil meteen gaan nadenken van oké, ik ben wakker, het is een nieuwe dag. Waar ben ik dankbaar voor? Toch gewoon één ding van, hier ben ik dankbaar voor. Ik kan zelf gaan nadenken van één persoon die ik vandaag positieve energie wil meegeven. Misschien is het er één, misschien zijn het er 10, misschien zijn het er 100. Echt 20, toen zei ik 10. Ik pak een middenmoot, 15 minuten. Het moment dat mijn wekker gaat, ik druk hem uit en dan gaan die 15 minuten meteen in. Je moet natuurlijk wel wakker zijn. Eerst voelen, hoe gaat het met me? Hoe heb ik geslapen? Hoe ben ik wakker geworden? Waar ben ik dankbaar voor? Wie ga ik vandaag positieve energie meegeven? Hoe ga ik vandaag mijn dag op een positieve manier inrichten? De eerste 15 minuten van mijn dag ga ik daar aan besteden. Ik zeg het je nu en donderdag ga ik je er een update over geven. Hebbes, got it. 15 minuten over de klok van 8 uur heen getild. Lim FM 91.7. Je hebt het gehoord. En donderdag krijg je van mij een update hoe het mij is bevallen. De eerste freaking 15 minuten van mijn dag zijn voor mij en zijn niet voor social media. Let's go!

gaat het me toch nou weer gebeuren. Na zoveel tijd dat ik vergeet om de microfoon open te schuiven. Hoe dan? Het is 5 minuten voor 8:30. En er schiet me ineens iets te binnen. Want in mijn hoofd zit ik te denken van... wacht even, straks om 10 uur bloot met lood. En ik denk dat ik inderdaad in mijn introductie, in de opening, de intro heb gezegd... dat het vandaag volgens mij donderdag de 15e is. En dan vind ik het eigenlijk erg dat niemand me daarover corrigeert. Ik loop een paar dagen vooruit. Dus ik corrigeer het bij deze. Nee, dus het is vandaag natuurlijk gewoon dinsdag. Dus dat betekent dat we dus uiteraard natuurlijk, we hebben geen bloot met lood vandaag. Ik knal gewoon lekker door tot aan de klok van 9 uur vanavond. En dan is het tijd voor mij om uit te scheien. Maar zover is het nog niet. Ik heb nog dik een half uur op de klok zitten. Dus daar ga ik gretig gebruik.

Shake it to the max, dat gaan we zeker doen op deze dinsdagavond hier op Lim FM. En ja, het is toch echt dinsdagavond en geen donderdag. Dus ja, hoe kan ik nou zo'n gruwelijke fout maken? Maar ja, het kan, het is gebeurd. Het is dinsdag voor de goede orde. Even dat jij ook niet gaat vergissen. We gaan knallen naar de klok van 9 uur. Het is nu 9:10, nog een beetje. We gaan hem echt bossen tot aan 9 uur. Thema hebben we afgerond. Even een super snelle samenvatting. Omdat ik niet wil dat je dat zomaar mist. Waar hebben we over gesproken vandaag? Waarmee voed jij je brein in de ochtend? En dan bedoel ik het allereerste wanneer je wakker bent. Waarmee voed jij je brein? Als je gaat nadenken over wat je in je maag stopt, dan stoppen we dusdanig de dingen in onze maag die ervoor moeten gaan zorgen dat wij ons de rest van de dag goed en energiek voelen. Toch? Zo werkt dat. Ik ben van mening dat het hetzelfde werkt met jouw brein. Waarmee ga jij je brein voeden in de ochtend, gelijk op het moment dat jij wakker bent? Voed je je brein met de verkeerde dingen, dan gaat dat heel veel invloed hebben op hoe jij je dag door gaat brengen. Ik heb mezelf een challenge gegeven. Ik begin er vanaf morgenochtend mee. Het moment dat mijn wekker afgaat, ik strek mijn hand uit naar mijn telefoon. Ik druk die wekker uit. Ik ben wakker. En de eerste 15 minuten zijn 15 minuten voor mij. Zonder mobiele telefoon. Wat ga ik doen die eerste 15 minuten? Ik ga als eerst nadenken. Oké, Rob, hoe heb je geslapen? Hoe ben je wakker geworden? Hoe voel je je? Vervolgens, het is een nieuwe dag. Het is een nieuwe ronde. Het is een nieuwe kans. Waar ben je dankbaar voor? Vervolgens, hoe en wat ga ik doen vandaag om mijn dag dusdanig in te richten dat ik ook andere mensen positief ga beïnvloeden? Dat zijn de eerste gedachten, de eerste dingen waar ik mee bezig ga zijn in de ochtend. De eerste 15 minuten vanaf het moment dat mijn ogen open zijn. En daarna pas komt de rest. En ik ga jou donderdag, want dan zit ik hier weer natuurlijk, ga ik jou de eerste update geven over hoe dit uitpakt, hoe ik me vervolgens daarna voel en hoe dit voor mij werkt. Dus denk aan Tori. En kijk even wat jij ermee doet. Het is 9:15. Laatste kwartier gaat in. Coach Arewaka en co-boss en commit 9 uur. Lim FM 91.7.

Je had me even moeten zien hier met die salsa pasjes. Maar gelijk met ik dat uitspreek, heb ik volgens mij misschien weer iets stoms gezegd. Want was dat nou salsa of was het merengue? Wat was het? Ik kan ze niet door elkaar. Ik kan ze niet uit elkaar halen, zeg maar. Ik haal ze constant door elkaar in. Maar dat, ja, dat is weer mijn onkunde. Maar maakt me niet uit. Het is wat het is. Wat het ook is op dit moment is dat het 4 minuten voor de klok van 9 uur is. En ik weet dat mijn outro soms een beetje langaberen kan zijn. Dus ja, ik begin er 5 minuten voor 9. Begin ik er al mee. En dan moet ik nog steeds mijn best doen om 9 uur uit te kunnen klokken. Goed. Het zit erop voor mij. Ik lekkere uitzending gehad. Onwijs natuurlijk bedankt dat je er weer bij bent geweest, bij bent gebleven. Dat je dinsdagavond in ieder geval tot dit stuk met mij hebt gedeeld. Neem de boodschap mee die ik mee heb gegeven vandaag. Doe er iets goeds mee. Doe er iets goeds mee. Dat zou chill zijn. Ik ga er in ieder geval zelf mee aan de slag. En nogmaals, voor alle duidelijkheid. Je hoort mij niet zeggen dat een mobiele telefoon niet goed is. Of dat dat verboden is in de ochtend. Nee. Het gaat er natuurlijk om, wat doe je ermee? Alles heeft een goed, vind ik. Alles heeft een minder goed. It's the choice that you make is yours. Wat doe je ermee? Daar gaat het uiteindelijk om. Ik heb ervoor gekozen om de ochtend, de eerste 15 minuten van de dag, echt, dat is voor mij. En daar ga ik specifiek in die 15 minuten een aantal sensoren van me prikkelen. Ik ga het nog 1 keer voor je herhalen. Allereerste ga ik mezelf de vraag stellen. Hoe heb je geslapen? Hoe ben je wakker geworden? 2. Het is weer een nieuwe dag. Waar ben je dankbaar voor? 3. Nee, 3 is wie ga jij vandaag positief beïnvloeden? Minimaal 1 persoon. Het zullen er meer worden. Wat heb ik nog meer gezegd? Verder ga ik nadenken. Ja, gewoon strak die positieve noot, die positieve mindset wil ik op dat moment gaan activeren, gaan prikkelen. En dat ga ik in de eerste 15 minuten van mijn dag doen. Er is nog geen plek voor social media. Er is nog geen plek voor news sites. Ik wil nog niet weten wie heeft gebombardeerd in de nacht. Ik wil niet weten wie met wie heeft gevochten. Ik wil niets weten over iemand die het perfecte plaatje voor me probeert te schetsen op social media. Wil ik niet weten, schuif dat zee. De eerste 15 minuten ga ik mijn brein trakteren op een lekker positief ontbijt. Ja, dat is wat ik ga doen. En ik begin er morgenochtend mee. Bij mij gaat de wekker echt al heel vroeg. Die gaat 4:30 of something like that. Ik druk hem uit en bam. Dan gaan die 15 minuten in. Je krijgt van mij donderdag de eerste update. Want dan heb ik hem al woensdag ingezet. Ja toch? Dan heb ik hem morgenochtend ingezet. Dan heb ik hem donderdagochtend ingezet. En dan ga ik jou laten weten hoe dat, ja, wat voor ervaring ik heb meegekregen. Hoe dat me is bevallen. Dat deel ik allemaal met jou. Denk jij er rustig over na wat jij ermee gaat doen. Hoe jij je ochtend gaat inrichten. Hoe jij bovenal, hoe jij je brein gaat laten ontbijten. Dus, dat is hem voor mij. Nogmaals, ik wens je niets minder dan een hele fijne voortzetting van je avond. Wat je vanavond ook nog gaat doen, doe dat goed, doe dat zeker veilig. Wij gaan elkaar donderdag natuurlijk weer spreken over de ether. En ik sluit af met de boodschap waar ik altijd mee afsluit. Hou van elkaar, maar toch echt op de eerste plek. Hou van jezelf. En with that being said, is het 10 seconden over 9. Mooie avond. Mijn naam is Robert. Tot donderdag. Lobby. Ciao.